0: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 3 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Meer dan een derde van de bouwprojecten loopt vertraging op door diefstal, meldt de Telegraaf. Koperdiefstal komt het meest voor, maar ook staal, gereedschap en hout worden gestolen. Ook elektrische busjes zijn populair. Steeds meer aannemers hebben die nodig om de milieuzones van grote steden in te mogen. In Frankrijk is een jongen van 10 opgepakt die ervan wordt verdacht een vrouw te hebben aangevallen met een mes en haar heeft geprobeerd te verkrachten, melden Franse media. De jongen heeft een dag vastgezeten, maar hij kan vanwege zijn leeftijd geen celstraf krijgen. Wel mag hij 's nachts niet meer naar buiten. In Engeland zijn zeker 10 mensen in het ziekenhuis beland omdat ze oververhit raakten in de file, meldt de BBC. Sommige mensen stonden meer dan 8 uur lang vast op de snelweg in de buurt van Londen terwijl het 36 graden was. De weg was afgesloten vanwege een ongeluk met de vrachtwagen. En Marokko heeft op het WK gewonnen van Haiti. Het werd 4-2. De Marokkanen gaan ermee als tweede naar de volgende ronde. Brazilië won met 3-0 van Schotland en is groepswinnaar. Als Oranje morgen groepswinnaar wordt, moeten ze het opnemen tegen Marokko. En als Nederland tweede wordt, moeten ze tegen Brazilië. En dan nu het weer van Weer Online. Het is op veel plekken een plaknacht. Het koelt niet verder af dan 17 tot 23 graden. Overdag opnieuw veel zon en erg heet. De temperaturen liggen tussen de 30 en 37 graden. In het uiterste noorden zorgt de wind voor wat verkoeling. En tot zover het ANP-nieuws.

0: en rainbowevents.nl.
1: Spot goedkoop.
2: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf Van der Veen.
3: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, open laadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdw.nl.

0: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 4 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Venezuela is niet door één, maar door twee zware aardbevingen getroffen. Ze hadden een kracht van 7,2 en 7,5. In de stad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort en er wordt gevreesd voor veel slachtoffers. De bevingen waren ook in Colombia en op Curaçao te voelen. Slecht nieuws voor een deel van de bezoekers van Hardstyle Festival DEFCON 1 dit weekend in Biddinghuizen. Vanwege de hitte mogen alleen mensen met een weekendticket op vrijdag en zaterdag naar binnen. Volgens de organisatie scheelt dat 15.000 mensen per dag. Mensen met een dagticket horen na het weekend of ze hun geld terugkrijgen. Acteur Thijs Reumer heeft begrip voor de protesten tegen zijn theaterstuk. Daarin vertelt hij over de tijd waarin hij gecanceld was na een zedenzaak. Op Radio 1 zegt hij dat hij het goed vindt dat mensen hun stem laten horen in plaats van iemand anoniem dood te wensen via social media. En als het Nederlands elftal morgen nacht groepswinnaar weet te worden, dan moet ze het in de volgende ronde opnemen tegen Marokko. Ze wonnen vannacht met 4-2 van Haiti. Wordt Oranje tweede, dan staat ze een zware pot te wachten tegen Brazilië. Die wonnen met 3-0 van Schotland. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt opnieuw een zonnige en bloedhete dag. In het midden en zuiden van het land liggen de maxima tussen de 30 en 37 graden. In het noorden zorgt de wind voor wat verkoeling. Het wordt daar 26 tot 29 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Dance.nl.
1: Spot goedkoop.
2: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf van der Veen.
3: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, open laadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op www.autobedrijfvandeveen.nl.

0: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 5 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. In Venezuela hebben twee zware aardbevingen veel schade aangericht. Ze hadden een kracht van 7,2 en 7,5. Er zijn nog geen cijfers over slachtoffers bekend, maar de Amerikaanse geologische dienst vreest dat er zomaar eens 10 tot 100.000 doden kunnen zijn. In het land is de noodtoestand uitgeroepen. Er is iemand opgepakt voor 9 aanrandingen in Hendrik Ido Ambacht in Zwijndrecht. Het is een jongen van 17. Hij zou vanaf een fatbike voorbij fietsende vrouwen hebben betast. Omdat de signalementen overeenkomen, denkt de politie dat hij achter alle aanrandingen zit. President Trump is teleurgesteld dat geen enkel NAVO-land hem wilde helpen bij de oorlog in Iran. We hadden hun hulp helemaal niet nodig, maar het was aardig geweest als ze het hadden aangeboden, zei Trump na overleg met NAVO-baas Rutte. Rutte zegt dat dat niet klopt. Veel landen hebben vliegbasis ter beschikking gesteld aan de Amerikanen. En er wordt dit weekend geen Pride-wedstrijd gespeeld op het WK, zegt de FIFA nog maar eens. Eigenlijk was de wedstrijd tussen Egypte en Iran uitgeroepen tot Pride-duel, omdat het in speelstad Seattle dan ook Pride is. Maar daar zaten Egypte en Iran totaal niet op te wachten. Fans mogen wel regenboogvlaggen meenemen naar het stadion. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt opnieuw een zonnige en bloedhete dag. In het midden en zuiden van het land liggen de maxima tussen de 30 en 37 graden. In het noorden zorgt de wind voor wat verkoeling. Het wordt daar 26 tot 29 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Groten. RainbowEvents.nl.
1: Spot goedkoop.
2: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf Van der Veen.
3: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op www.

0: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 6 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. In Venezuela hebben twee zware aardbevingen veel schade aangericht. Ze hadden een kracht van 7,2 en 7,5. Er zijn geen cijfers over slachtoffers bekend, maar de Amerikaanse geologische dienst vreest dat er zomaar eens 10 tot 100.000 doden kunnen zijn. In het land is de noodtoestand uitgeroepen. In Henriquillo-Ambacht is een jongen van 17 opgepakt. Die wordt verdacht van maar liefst 9 aanrandingen. Hij zou vrouwen hebben lastiggevallen bij fietspaden in Henriquillo-Ambacht en Zwijndrecht. Omdat de signalementen overeenkwamen, denkt de politie dat hij achter alle aanrandingen zit. Het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen laat de komende dagen minder mensen naar binnen vanwege de hitte. Morgen en overmorgen zijn alleen mensen welkom die een kaartje hebben voor het hele weekend. De 15.000 mensen per dag die hierdoor teleurgesteld worden, krijgen na het weekend te horen of ze hun geld terugkrijgen. En Marokko heeft op het WK gewonnen van Haiti. Het werd 4-2. De Marokkanen gaan daarmee als tweede naar de volgende ronde. Brazilië won met 3-0 van Schotland en is groepswinnaar. Als Oranje vannacht groepswinnaar wordt, moeten ze het opnemen tegen Marokko. Als Nederland tweede wordt, moeten ze tegen Brazilië. En dan het weer van Weer Online. Het wordt opnieuw een zonnige en bloedhete dag. In het midden en zuiden van het land liggen de maxima tussen de 30 en 37 graden. In het noorden zorgt de wind voor wat verkoeling, wordt daar 26 tot 29 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Rainbow Events, voor openings,

0: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
1: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
2: Weer die klote muggen in huis.
3: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
4: Te groot bestaat niet.
5: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
4: Grootpakket.nl. Groot gemak.
2: Heerlijk!
3: Geen ongedierte meer in huis. Met Hoornfabriek.com.
6: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenenwiesel bij Apeldoorn. Met de royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
7: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
8: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
9: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.

0: Kijk op bakker-campers.nl.
1: Aanstaande zondag, koopzondag van 12 tot 5.
2: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel twee keer op vakantie.
3: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
2: Kijk op ProStop.nl.
4: Veldauto's in Scheemda. Al meer dan 30 jaar het adres voor kleine, betaalbare en betrouwbare occasions. In ruil garantie en lease mogelijk. Kijk voor ons actuele aanbod op veldauto's.nl of kom naar de Grote Land 4 in Scheemda. Ook voor onderhoud en reparatie. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Veldauto's in Scheemda.
5: Een hele goede morgen, 6:03 op deze donderdag 25 juni. Vandaag een bijzondere dag. Vandaag de Radio NL Zomertour op de Brink in Assen. Dat zal vanaf vanavond plaats gaan vinden hier op de radio en op radionl.tv. Dat is zeker even iets om in het achterhoofd te houden. Dat is interessanter dan de WK-wedstrijden die gepland staan vanavond. En als je dan klaar bent met het kijken van de Zomertour of het luisteren naar de Zomertour, dan kan je Oranje kijken. Dat hebben we met elkaar zo afgesproken met de FIFA, weet je wel. Infantino heb ik even gebeld een paar weken geleden of we dat konden regelen. 1:00 vannacht dan speelt Oranje. Nou, dan zijn wij al klaar. Dus dat is even lekker. Dat is goed geregeld. Ik zal verder niet met de eer gaan strijken natuurlijk. Goed, op dit moment nog geen verkeersinformatie. Wij kunnen beginnen met het ochtendprogramma.
6: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
5: En beginnen doen we met muziek van Marco Schuitmaker. Deze nacht zometeen als eerste na 6:00.
7: Dit is de muziek van Radio NL. Altijd aan.
8: Het hele land is rood, wit, blauw.

Frans Duis, Lange Frans en Tour de France. Even dan zien. 6:10. Een hele goede morgen op deze donderdag 25 juni. Vandaag weer een warme dag. En een dag in opmars naar misschien wel de warmste dag van de eeuw. Morgen zal dat plaats gaan vinden. Ik heb eventjes alle weer-apps bekeken, alles even in de gaten gehouden. Maar ik ben nog geen plaats tegengekomen waar morgen 40 graden wordt verwacht. Tot op heden staat alles nog op maximaal 39 morgen. Dus dat is warm zat. Ja, 100%. Zeker, zeker. Maar vandaag ook een warme dag met code oranje. Wederom in het midden en het zuiden van het land. De drie noordelijke provincies houden code geel. Vanaf 12 uur vannacht geldt code oranje voor heel het land. Dan weet u dat? Kunnen wij beginnen met het

0: hadden deze morgen bijvoorbeeld nog de thermometer bingo. Ja, hebben we gisteren even kort over gehad. Het is handig om 7:15 deze morgen in de buurt te zijn van een thermometer. Dat kan je prijzen opleveren. Eerst even het nieuws van vandaag.
1: Goedemorgen. De Sowieso Ochtendshow.
0: Vraag me ook af of er daadwerkelijk mensen gaan zijn die de thermometer van de muur afschroeven in de tuin, weet je wel. Ja, ik moest toch zo'n ding bij me hebben. Goed, kijken naar wat ons vandaag bezig zal gaan houden. De rest van de wereld kijkt in elk geval naar Elon Musk, hè, de directeur van de stofzuigers van de Tesla's. Hij is nog steeds de rijkste mens op aarde. 12 dagen geleden werd hij biljonair. Dat is inmiddels niet meer zo. Hij heeft de status geen 2 weken mogen volhouden. De beurswaarde van zijn bedrijf SpaceX is namelijk kort na de beursgang fors gedaald. Waardoor zijn vermogen nu uitkomt op slechts $957 miljard. Dus een klein beetje medelijden met die beste man. Het is geen biljonair meer. Goed. Andere zaken dan voor deze donderdag, de 25e. Ja, het is ook klaarstomen voor het Nederlands elftal, wat dan vannacht om 1 uur zal gaan voetballen. 1 uur Nederlandse tijd. Wel even een klein dingetje om rekening mee te houden. Ze verwachten noodweer daar in Amerika. Kan dus zijn dat mocht je vandaag voor de buis gaan zitten, dat je om 5 minuten voor 1 een melding krijgt. De wedstrijd is uitgesteld tot nader orde. Even een vraag onder ons. De mensen die normaal gesproken wel WK voetbal kijken, hè? Ik kan me voorstellen dat als je nooit niet zoveel met voetbal hebt, dat je zeker zo'n wedstrijd om 1 uur 's nachts niet meepikt. Vraag even voor deze morgen. Ga jij wel kijken, ja of nee? Laat het even weten via de app van Radio NL. Gaan we eens even kijken hoeveel kijkcijfers, hoe hoog de kijkcijfers zullen gaan uitpakken vanavond. Ga je kijken naar de voetbalwedstrijd. Je mag het achterlaten via onze app. Goed, dan nog meer te doen met Amerika. Onze NAVO-chef Rutte, moet ik zeggen, probeert op bezoek bij Trump de plooien glad te strijken. Dat meldt de NOS deze morgen. Hij heeft bij een bezoek aan het Witte Huis geprobeerd de relatie weer een beetje vlot te trekken. Rutte zei begrip te hebben voor de irritaties van Trump, maar benadrukte dat NAVO-landen hem wel degelijk hebben gesteund in zijn oorlog tegen Iran. Trump, had er niet zoveel op te zeggen, volgens mij. Ook defensieminister Hegseth uit de vorige week nog kritiek op Rutte. Hij dreigde opnieuw dat de VS minder zal bijdragen aan de Europese veiligheid. Volgens Hegseth zijn er bondgenoten die te veel praten en te weinig progressie maken. Ja, precies.
1: De Sowieso Ochtendshow.
0: Goed, dat dus voor vandaag. Afgelopen nacht heeft het niet enorm afgekoeld. De temperatuur blijft op veel plekken boven de 20 graden. Komende nacht zal het dan weer zo zijn. Met andere woorden, iets te plakkerig voor intimiteit, moeten we met de muziek.

0: Jari Hellegers en Monique Smit. Ben je verliefd of haat je mij? Daarvoor nog een liedje van Highway. Meisje, ik wil met je vrijen. Nou, lekker plakkerig met deze nachten. Ga naar onze app, ga naar ons ad. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Lars. Goedemorgen, Clubke. Man. Wat is het toch warm? Vooral binnen.
0: Ah, nou moet je.
1: 28 graden. Ja. Niet normaal. Slecht geslapen. Maar ja. Toch maar een spreukje voor deze ochtend.
0: Moet je nagaan wat Ad kan vinden als hij erachter komt hoe warm het buiten is.
1: En die luidt. Het leven komt maar één keer voorbij. Dus doe wat je gelukkig maakt. En omring je met mensen die je doen glimlachen. Nou, ik hoop dat het helpt. We zien jullie nog een fijne donderdag. Lekker veel drinken. Blijf uit de zon.
0: Ja.
1: En geniet ervan. Welterusten.
0: Welterusten, al dank je.

0: iedereen.
1: Foei, foei, foei, we horen niet op de radio. Meisje, ik wil met je vrijen. Weet je wat voor temperatuur dat hier is? 34 graden in de slaapkamer, dat is niet normaal. Dat gaat plakken en gedoe.
2: Ja.
1: Foei, foei, foei, foei. Nou, we gaan weer. Lekker donderdag. Groetjes.
2: Groetjes en een mooie dag inderdaad. Lekker donderdag, dat is het wel. Warme donderdag. Je zal het hoofd zelf koel moeten houden vandaag. Want een ander zal het er niet voor je doen. Fijn als je vandaag de hele dag in de airco kan zitten. Je krijgt er misschien een klein beetje last van je keel. Tenminste, als ik naar mezelf kijk. Ik heb gisteren te lang in de airco gezeten, denk ik, binnen. We hebben hier zo'n bacillenverspreider. En nou ja, elk jaar trap ik er toch wel weer in, weet je wel. Ik moest gisteren, had ik een lange dag op kantoor. Voor de eerste tijden weer de hele dag binnen gezeten ook. En ik heb de airco aangedaan. Ja, dat was mijn fout. Dat is de bacillenverspreider. Ja, goed. Elke keer heb ik er weer last van, dus ik had het kunnen weten natuurlijk. We gaan even naar Almelo. Daar is Koeno. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, luister hier Koen zingende Tails op weg naar Zwolle weer. Dus gisteren ook de meeste baas die kwamen even langs wat fris brengen voor de werknemers.
2: Ach.
1: Dus, maar ja, bij ons zien ze niet op de bouw, dus gewoon lekker door. Ach. Ik zeg, we gaan lekker naar de koffiepot. We doen lekker rustig aan vandaag, even bruinen. Even kijken naar die studentjes en dan komt dat helemaal goed. Ik zeg, goed, en tot morgen!
2: Ik dacht, de baas is daar ook gekomen.

0: komen bij jullie, Koen, maar...
1: Toch een dingetje, hè? Jammer. Gaan we naar Oostvoorne. Goedemorgen, Yvonne.
2: Goedemorgen, Lars. Het is weer vrijdag. Het wordt weer lekker warm vandaag. Ik wil wel zeggen, jongens, doe voorzichtig met de warmte. En een tip. Als je in de auto of in een vrachtwagen bent, doe dan één kant van de raamkant je armen eventjes om, met zonnebrand.
1: Ja.
2: Want een raam is net een vergrootglas. Dus het is heel slecht voor je uit.
1: Nou,
2: dus ik zou zeggen, werk ze allemaal en houdoe doei.
1: Het houdt wel wat UV tegen natuurlijk, maar zeker als je met het raampje open rijdt. Ik had het met een megarun 2 weken geleden. Mijn linkerarm is een klein beetje bruiner dan mijn rechterarm. Dat doe je de hele dag in de auto gezeten dan die dagen. Ja, kleinigheidje heb je dan gauw, hè. Hebben we het deze morgen over het WK voetbal. Want komende nacht om 1 uur dan speelt Oranje tegen Tunesië. En dat is een barre tijd. Alles maken met dat het WK in een compleet andere tijdzone wordt gehouden. 6 uur tijdverschil hebben we, hè. En daarom 1 uur vannacht vanavond, dan, of 1 uur vannacht, de wedstrijd. Vraag van deze morgen, ga je kijken, ja of nee?
3: Goedemorgen, Lars. Ja, wij gaan vandaag, of vannacht eigenlijk, zeker kijken. Wij hebben een camping het Nijenhof, het mooie stadskanaal. En er zijn meerdere gasten die vannacht de wedstrijd willen zien. Dus wij openen vannacht onze bartent.
1: Oh.
3: En zetten daar Nederland-Tunesië aan op een groot scherm.
1: Ja, mooi.
3: Dus wij gaan genieten van een 7-2 overwinning van Nederland.
1: Nou ja, laten we inderdaad hopen dat je gelijk hebt, Rob. Kas uit Frank Capelle, goedemorgen. Uiteraard gaan we kijken vanavond. Hoezo niet? Marlou uit Honseldijk daarentegen. Nee, wij zetten hem niet aan. Mark uit Asten ook niet. Er zijn belangrijke dingen, zoals op tijd wakker zijn voor de ochtendshow morgenochtend. Ja, wel veel berichten van mensen die inderdaad de televisie gewoon aanzetten komende nacht om het WK te volgen. Sander uit Wedde bijvoorbeeld. Dan is het Hans uit Almelo. Sjoukje uit Geldermalsen die gaat daarvoor. Alfred, 2 keer een Alfred zelfs. 2 Alfreds die zeggen, ja, we zetten hem inderdaad aan. En sommige mensen die inderdaad ook de kroeg dan gaan opzoeken vannacht. Kijk, dat vind ik dan weer een klein beetje te... Ja. Kijk, morgen weer een dag, zeg maar. En de plichtgroep morgen ook weer. Levensgenieter, ja, natuurlijk. Je moet het ervan nemen, daar niet van, maar... Ik weet zeker dat als ik vannacht wel de kroeg in zou duiken... dan komt er morgen weinig van mij terecht. Dus... Ik zet hem vandaag inderdaad aan. We hebben de zomertour later deze dag waar we dan mee gaan beginnen. Ergens in de avond, 8 uur, dan kan je dat volgen op RadioNL en RadioNL.tv. Ja, en dan wordt het een lange dag voor de heer Van Dijk. Tenminste, dat werd geconstateerd door de hogere hand. Want 1 uur is het ongeveer afgelopen daar zo. Toen, ja, goed, dan zit je in Assen, dan moet je nog terugrijden. Dan mag je hopen dat je ongeveer rond 1 uur of 2 thuis bent, weet je wel. Dus toen is de keuze gemaakt om eventjes een dienstje te regelen met Stefan. Stefan zit hier morgenochtend, dan zit ik morgenmiddag op de radio. Dan hebben we eventjes een shiffy gereld, zeg maar. Dus ja, goed, ik kan inderdaad wel WK voetbal kijken, want ik hoef morgen niet extreem vroeg op. Anders dan was het 2 uur thuis, hè, 4 uur, 4:30 de wekker. En weer een lange dag. Ik zei, dat komt wel goed, ik ben nog jong, maar dat ging niet op. Oh.

0: MHG. Metaalhandel Groningen, nu ook op zaterdag geopend. Van 8 tot 12 uur.
1: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde, buitengewoon goed.
1: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
4: Gritter Chalet en staakcaravans.
5: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
6: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
7: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren. Atoomweg 65 Groningen. En op lwvloeren.nl.
8: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
9: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
10: Eén ijskoffie voor mevrouw.
9: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
11: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
12: Bruno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
13: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
14: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
15: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Campina Lang Lekker Liter pakken? 2 plus 3 gratis. Alle Unox soep en zak, ook 2 plus 3 gratis. En alle AH barbecue worsten, nu 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
16: Het is nog 6 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
17: Casino, met muziek op vakantie. Casino, wat alleen vandaag. 1 plus 1 gratis op kinderkoptelefoons van Silentia en iMotion. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
18: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Dubbel fris, 1,5 liter of sixpack van 200 milliliter, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
19: Hey, Wijngaardfan, scoor nu je eigen unieke felgele LP. Met alle grote hits van Henk.
16: Kijk uit, hier ben ik.
19: En natuurlijk deze.
9: Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel
19: op radionl.fm.
2: Attentie. Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend.
10: luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder en wint een super deluxe flatscreen TV. Persoonlijk afgeleverd door de Dick Dakker zelf. Wil jij ook in onze WK-selectie? App dan voetbal in de Radio NL app en wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.
7: Is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan.
0: MHG. Een begrip voor inkoop van oud ijzer en metalen. MHG. Metaalhandel Groningen aan de Emdenweg 8. MHG. Metaalhandel Groningen voor particuliere en zakelijke klanten. Kijk op metaalhandelgroningen.nl. Het weerbericht wordt u aangeboden door Metaalhandel Groningen.
7: Radio NL. Weerbericht.
20: Nou, vandaag een warme dag. Gewoon net zoals afgelopen dagen en komende dagen. Temperaturen tot 37 graden. Vandaag in het noorden is het een klein beetje koeler, maar het mag ook bijna geen naam hebben. Morgen de warmste dag van de week, dan wel de eeuw, met 39 graden in het zuiden van het land. Code oranje geldt vanaf 12 uur vannacht voor heel het land ook. Goed, gaan wij naar het nieuws van 6:30. Goedemorgen.
21: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. In Venezuela is de noodtoestand afgekondigd na twee zware aardbevingen. Officiële berichten over slachtoffers zijn er nog niet, maar het gaat misschien om wel 100.000 doden. Ook is er veel schade. In Hendrik-Ido-Ambacht is een jongen van 17 opgepakt voor een aantal aanrandingen. 9 vrouwen stapten naar de politie omdat ze op fietspaden in Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht onder meer waren betast. En van bouwplaatsen worden steeds vaker dure spullen gestolen, zoals shovels, meldt de Telegraaf. Daardoor lopen bouwprojecten ook vaker vertraging op. Koper wordt het vaakst gestolen, want dat levert veel op.
20: Nou, oké, dankjewel. Dan hebben we Erwin bij de ANWB deze ochtend in het lekkere warme hockey. Goedemorgen.
22: Ja.
20: Ja.
22: Hey Lars, hoe is het met jou?
20: Ja, goed met mij. Ja, ik weet dat het bij jullie zo heet is. Want die airconditioning van jullie, daar heb je twee dingen mee. Als het, zeg maar, als hij wel aan kan, hè, dan gaat hij tikken. Dus dan eigenlijk kan hij tijdens de radio-uitzending niet aan. En als het te warm en te vochtig is, doet hij het ook niet.
22: Yo, wat de conclusie voor mij is, ik heb zeurcollega's.
20: Ja, ja, nou ja, goed.
22: Het is ook altijd wat, hè?
20: Dat is wel waar.
22: Nou eens gewoon blij met wat het is. Ja. Op dat zendschip Veronica zaten ze toch ook niet te klagen. Er ging die zee heen en weer en weet ik veel wat.
20: Kotsmisselijk.
22: Dus,
20: nou goed.
22: Ja, dat is toch hartstikke leuk gewoon.
20: Ja, ik vind
22: het. Zullen we het eens over hebben, Lars?
20: Ik
22: kan de files oplezen.
20: Ja,
22: dat is goed. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Ypenburg en Zoeterwoude-Dorp 12 kilometer langzaam rijden. A12 Den Haag richting Utrecht tussen de Meren en Houten 5 kilometer file. Door een ongeluk is de rechter rijstrook dicht. De vertraging is nog niet heel groot. Op de A15 Gorkum richting Nijmegen tussen afrit Arkel en Knoop en Del 6 kilometer file. En op de A27 Breda richting Gorkum tussen Nieuwedijk en Knoop het Gorkum door werkzaamheden 6 kilometer. Er is één flitser, de A15 Rotterdam-Gorkum bij hectometerpaal 90,5.
20: Ja!
22: Ja!
20: Weet je dan? Omdat het lekkere donderdag is vandaag, hè?
22: Het is jouw dag.
20: Dank u, Erwin.
22: Wist je dat het dag van de luisteraar is?
20: Nee, nu wel. Dat wist ik niet. Nee. Over luisteraar gesproken. Ik ga even luisteraar bellen, trouwens. Dat is dag, Erwin. Vincent, die komt uit Almelo. Vincent, die stuurt een foto via de app van Radio NL. Die moeten we heel even kort aan zijn jasje trekken. Ik hoop dat dat het toelaat. Als Vincent in de buurt is van zijn telefoon, dat zal wel. Want het fotootje is nu 2 minuten geleden verzonden. Dus dat moet volgens mij nog te doen zijn. Althans, als Vincent ook op de radio wil komen natuurlijk. Dat zal misschien nog het lastige zijn.
23: Het spijt me, maar de persoon die je belt is niet beschikbaar.
20: Er kan namelijk weer iets heel erg moois gaan ontstaan deze morgen. Er komt een bericht binnen van Vincent. Goedemorgen, met een foto, een bijlage van de Radio NL Zomertour vrachtwagen. Ja, dat is een echt ding. Zeker weten waar. Dat is gewoon een trailer zoals je hem kent in de stickers van Radio NL. Stickers van Zomertour. Voor het laatst 2 minuten gespot, 2 minuten geleden gespot bij Zwolle. En nou ja, hij zal richting Assen gaan. Dus dat wordt een A28, denk ik. Eens even kijken hoe vaak we nog kunnen spotten. Als je hem ziet, moet je even toeteren.

0: Mike Versteeg en de hartslag van je heupen. Daarvoor gaat ze, Bosma. De hele boel op stels. Het is bijna 7:15 op deze donderdag. En vandaag is dagje nummer 1 van de Radio NL Zomertour in Assen. 3 dagen lang feest daar op de Brink. En ja, goed, we hebben, en dat is ook gewoon iets om trots op te zijn hoor. Alleen we hebben onze eigen Radio NL Zomertour trailer. En die wordt natuurlijk gebruikt hè, tijdens dit soort dagen, tijdens een zomertour. En die moet uit, ja, pin me er niet op vast. Volgens mij is het Nijkerk. Die moet vanuit Nijkerk moet die, naar Assen rijden. Dus ja, goed, dat valt natuurlijk op. Want zo'n ding laat je niet zo 1, 2, 3 jaar voorbij gaan. Die wordt gespot. De allereerste melding kregen we van Vincent eerder deze morgen. Die zag hem bij Zwolle. Ook Wessels aan de telefoon. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij hebt die vrachtwagen dat ook zien rijden, hè? De zomertourvrachtwagen.
1: Ja, ik zag jouw berichtje. Ik denk, nou, hun hebben vast weer een nieuwe actie. Dus ze gaan vast weer wat laten bestikkeren. En toen zag ik hem rijden bij Dalfsen.
0: Die noteren we eventjes. Dalfsen, Zwolle, dat kan natuurlijk wel. Onderweg naar Assen. Wij zetten de klopjacht door, voort. Dankjewel daarvoor in elk geval.
1: Nou, eerst helemaal goed, hè?
0: Yo, mooie dag, hè?
1: Oké, zelfde.
2: Hey, goedemorgen, Lars.
3: Dit is de Sowieso Ochtendshow.
2: Met Lars van Dijk.
0: Nou. En even zwaaien, toeteren als je er voorbij rijdt. Maak die chauffeur helemaal gek alsjeblieft. Hè? Fantastisch. Goed, donderdag vandaag, 25 juni. Er is meer dat op de agenda staat deze dag. Eerder deze ochtend even de vraag gesteld of je in het WK voetbal überhaupt gaat kijken. Aangezien die 1 uur vannacht is. En de bedoeling is om te winnen. Winnen we inderdaad. Hè? Dan gaan we als eerste door naar de volgende ronde. Betekent dus dat we maandag op dinsdagnacht om 3 uur moeten voetballen. Ja, dat zijn pas echt barre tijden. Maar dat zien we dan wel weer. Of we dan gaan kijken. Hè? Berichtje van Joran uit Wedde. Goedemorgen. Groeten vanuit Wedde. Of we André Hazes misschien even willen draaien met Leef Mijn Eigen Leven. Dat is inderdaad een mooie. Zet ik even op de lijst voor vandaag. Martin en Midwolda die meldt zich. Goedemorgen. Sjaukert Eerbeek op naar een bloedhete dag vandaag. Allemaal goed opletten deze dag, dat zeker. Blijven hydrateren, goed drinken, let op jezelf en elkaar.
4: Mr. Laske, goedemorgen. Clubje, goedemorgen. Nou, het is donderdag, dus we gaan lekker deur donderen vandaag. Door die lekkere donderse warmte. Haha, heerlijk. Ik heb er nou geen zin meer in.
0: Nou ja, zeg.
4: Nou, ik zou zeggen, Laske, drink veel in ieder geval. En help ons die warme dagen weer doorheen.
0: Komt goed.
4: Ik zou zeggen, iedereen natuurlijk veel drinken. Hè. En doe voorzichtig aan. De baas die is ook niet snel genoeg met de slagers uitbetalen. Dus dan gaan wij ook niet snel werken. Hè. Nou, ik zou zeggen, ciao de bako, rietati en tot morgen.
0: Tot morgen, ja, ja. Goed, vandaag op de agenda.
2: Thermometer bingo.
0: Later deze morgen gaan we de thermometer bingo spelen. Het principe is vrij simpel. We komen hier in de studio op een getal. En zit dat getal bij jou in de thermometer, dan heb je inderdaad een bingo. Dat gaan we zo rond 7:45 deze ochtend spelen. En er staat wat leuks op het spel. Je kan namelijk een coolbox of een hou je hoofd coolbox winnen. En het hou je hoofd coolboxie, dat is zo'n bluetooth speaker. Hey, dus dat is sowieso lekker meegepikt. Gaan we 7:15 deze morgen doen, dan is dat in elk geval duidelijk. Verder ook nog een huishoudelijke mededeling voor onze Tini van de receptie. Die is eventjes vrij in de morgen. Dus ja, die staat niet zo vroeg op. Kan ik de kraan wel laten stromen? Maar dan is het, nou ja, dan klinkt het alsof ze weer in protest is. Wat niet zo is trouwens hoor. We hebben alles goed bijgelegd. Het is welletjes tussen ons twee. Maar we hebben dus geen Tini van de receptie deze morgen. Helaas. Ah, ja, maar maandagochtend, hè, dan moet ze weer vroeg. Dus dan kunnen we haar weer onder de douche horen zingen, horen lallen. Hebben we dan ook wat anders voor je in petto? Jazeker. Dacht jij dan? Hey. Voor deze warme donderdag, met temperaturen die richting de 40 graden gaan, zijn we even op zoek naar een leuk rijmpie. Voor een zomerpakket. Hey, dat zomerpakket, dat was in principe, dat kan je raden. Een zonnebrilletje, petje, dat gaat natuurlijk maar even verder. Een paar stickers doen we erbij. Een mooie rijmpie met daarin in elk geval het feit dat je het hoofd koel houdt. Dat mag je doorsturen via onze app. Gaan we zometeen de beste daarvan eventjes opbellen. En eens even kijken, dan gaan we die naar huis sturen met een zomerpakket. Gaan we dat daarmee regelen? En dan zal ik eens even kijken hoe ik dat kan gladstrijken met Tini van de receptie. Want dat moet wel van de begroting natuurlijk. Maar dat zijn andere zaken, hoef ik jou natuurlijk niet mee te belasten. Hebben we nog een echte klassieker voor je klaarstaan zometeen? Eentje in de categorie vanuit opa's kast. Zat eraan te denken om die even over 7 uur heen te tillen. De vraag komt namelijk binnen van Robin of we misschien even een wijngaartje willen draaien. En als er een wijngaart wordt aangevraagd, dan zijn we uiteraard de moeilijkste niet. Mooi liedje, ik ben nooit om 6 uur klaar. Dus dat gaan we nu eventjes doen. Tillen we die klassieker even over 7 heen. Hebben we daarbij het draaiboek ook weer gevuld. Zo werkt dat toch wel een klein beetje. Gaan we op zoek naar rijmpjes over het feit dat je het hoofd koel houdt. Doen we voor een Radio NL zomerpakket.
5: Ik

0: inderdaad de tijd. Henk Dissel zojuist bij Radio NL. Het is 7:05. En normaal gesproken rond dit tijdstip de uitslag van Tini van de receptie welk liedje ze loopt. Maar ze is even 2 dagen wat later. Hè? Vandaag en morgen is ze namelijk ook aanwezig bij ons bij de zomertour. Zo goed als het hele bedrijf loopt daar rond trouwens. Maar betekent dus dat ze niet zo vroeg hoeft. Maandag moeten we weer vroeg. En dan kunnen we haar weer horen met Tini in van de receptie in de douche. Daarom deze morgen even wat anders. We zoeken Rijnpies met daarin het feit dat je het hoofd koel houdt. Dat doen we voor een zomerpakket.
1: Laske, goedemorgen jongen. Je spreekt. Het is koeler in mijn hol dan onder de parasol.
0: Ja, precies. Meer Rijnpies die binnenkomen. Manon zegt het is warm, het is heet. Blijf lekker zitten in mijn blote reet. Ja, dat is ook goed. Piet uit Nieuwkoop, goedemorgen. Ik hou het hoofd koel, werken in de schaduw is mijn doel. Helaas heeft de zon een ander doel. Deze geeft iedereen zweet van hoofd tot teen een warm gevoel. Ja, mooi. Dat. De lengte ook, hè. En Thijs, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen, Lars.
0: Ja, soms zit het hem ook in de eenvoud, volgens mij, hè?
2: Ja, zeker wel.
0: Zal het ook wel een klein beetje kunnen zijn, natuurlijk. Want hoe hou jij het hoofd koel, Thijs?
2: Gewoon rustig aan, niet gek laten maken. Helemaal niet door de baas.
0: Helemaal niet door de baas. Oké dan. Voor het rijmpie van deze donderdagmorgen. We zoeken rijmpjes met het feit dat je het hoofd koel houdt. Het is aan jou.
2: Was het violen zijn? Roze en rood, violen zijn blauw. Hadden ze maar een zwembad op te bouwen.
0: Ja, dat is heel goed inderdaad. Jazeker. Rozen zijn rood, violen zijn blauw. Hadden ze maar een zwembad bij ons op de bouw. Prachtig. Hey. Superman. Veel succes vandaag met het werken, Thijs. He, hou je hoofd koel.
2: Ja, dankjewel.
0: En alsjeblieft, hou ook je kleren aan, want daar kunnen hele nare gevolgen van komen.
2: Ja, dat is zeker wel waar.
0: Ja. Dag Thijs, mooie dag.
2: Hoi.

0: de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: We gaan op zoek naar pellets.
2: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
3: Wist u dat u vrij bent in keuze van uitvaartonderneming? Kijk voor meer informatie op uiluitvaart.nl.
4: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Scodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Scodora.nl.
5: De Boer Drachten. Al ruim 50 jaar officieel Makita dealer. Makita accu 18 volt 5 ampère nodig? Nu voor €55 exclusief BTW. Zolang de voorraad strekt. Zie ook deboerdrachten.nl.
4: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Scodora.nl.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Truckbandendeal.nl. Jouw wielen, onze prioriteit. Truckbandendeal.nl.
6: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
9: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
10: Hey jij! Ja, jij! Zing je onderweg de sterren van de hemel? Of juist niet? Maakt niet uit. Als je maar met passie zingt. Want zingen houdt je fit. Daarom zoeken Profile en Radio NL de stem van de cabine. Misschien stapt Menzo bij jou in voor een live duet op Radio NL. Word je geselecteerd? Dan win je 5 kaarten voor het Profile Truckstar Festival. Aanmelden? Ga naar truckstar.nl/stem van de cabine.
11: Radio NL.
12: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
13: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Naar het Radio NL.
12: 3 avonden feest op de Brink in Assen.
13: De Zomertour.
12: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Amcora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. 3 avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krancafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
14: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
15: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 7 uur.
14: Altijd aan.
16: Nu het nieuws op Radio NL.
17: Goedemorgen, dit is het ANP nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen vanwege 2 zware aardbevingen. Die waren aan de westkant van de hoofdstad Caracas. Er zijn nog geen officiële cijfers over slachtoffers, maar er wordt rekening gehouden met 100.000 doden en heel veel schade. Buurlanden van Venezuela en ook Amerika hebben hulp aangeboden. Er worden steeds vaker dure spullen gestolen van bouwplaatsen, omdat die in één keer veel geld opleveren, meldt de Telegraaf. U kunt dan denken aan shovels of machines die makkelijk mee te nemen zijn. Bouwprojecten lopen daardoor ook vaker vertraging op. Koper wordt nog altijd het meest gestolen om de opbrengst. De afgelopen weken zijn in Hendrikido-Ambacht en Zwijndrecht vrouwen aangerand. En de politie heeft daar nu iemand voor opgepakt. Het is een jongen van 17 uit Hendrikido-Ambacht. Volgens regionale media reed hij op een fatbike en viel hij de vrouwen lastig op een fietspad. Hij zou ook seksueel getinte opmerkingen hebben gemaakt. En ook hardstylefestival Defcon 1 neemt maatregelen vanwege de hitte. Besloten is om morgen en zaterdag alleen mensen toe te laten met een kaart voor het hele weekend. Dat scheelt 15.000 bezoekers per dag. Wie een dagkaart heeft voor die dagen mag er dus niet in. Na het weekend wordt bekend hoe deze groep wordt gecompenseerd. En dan het weer van Weer Online. We kunnen ons opmaken voor een zonnige en bloedhete dag. De kwik schiet vanochtend snel omhoog en in het zuiden kan het 37 graden worden. In het midden is het 30 tot 35 graden, in het noorden wat koeler met 26 tot 29 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: vergroten. RainbowEvents.nl.
1: Spot goedkoop.
2: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf Van der Veen.
3: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, open laadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
2: Als mobiliteit belangrijk voor u.
4: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
5: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
6: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
7: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
8: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
9: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
10: Costa del Korting. De dikste deals van Apple, Philips, Ariel en meer. Alleen op iBoot.com of in onze app.
11: Jan Boy laat zich van de zonnige kant zien met zijn nieuwe single Ik Wil Jou.

0: muzikale zomerbries. Jan Boy met Ik Wil Jou. Alle info op janboy.nl.
1: Veldauto's in Scheemda. Al meer dan 30 jaar het adres voor kleine, betaalbare en betrouwbare occasions. In ruil garantie en lease mogelijk. Kijk voor ons actuele aanbod op veldauto's.nl of kom naar de Grote Land 4 in Scheemda. Ook voor onderhoud en reparatie. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Veldauto's in Scheemda.
2: 7 uur geweest in Den Haag bij de ANWB. Deze morgen Erwin de Hart. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Nou, je hebt ook zin in, nog niet? Goedemorgen.
3: Ja, ik denk, laat ik eens normaal doen, maar het valt meteen op. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Knopert Leenderheide en Knopert Baternop 7 kilometer file. 20 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is weer vrij. De A2 Den Bosch richting Utrecht. 14 kilometer file tussen Rosmalen, West en Waardenburg. Door een pechgeval een half uur vertraging. Nou, de dagelijks files komen natuurlijk weer allemaal op gang. Geven nou bescheiden vertraging op dit moment. Op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Harmelen en Houten 10 kilometer file. Een half uur vertraging door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. Ik zie nou ook vertraging op de A12 Arnhem-Utrecht tussen Veenendaal, West en Driebergen. 10 kilometer file, 25 minuten vertraging. En de flitser, dezelfde als de net. A15 Rotterdam-Gorkum 90, comma.
2: Nou, ik kan voor een grap ook een ander getal noemen, maar het is 5.
3: Nee, 5, hè? Ja.
2: 5, en. Dank u, Erwin.
3: Mooi moment. Ja, dag.
4: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
2: Naast van Dijk. Met zometeen het keuzemoment van vandaag. En een van de beide ringgangers voor de zomerhit.
4: Dit is de muziek van Radio NL. Altijd.

0: Het is maar goed dat vanavond Justin de Wild op het podium staat bij de Zomertour. En dan morgen Rutger van Barneveld. Want dan heb je natuurlijk de twee zomerhits tegelijkertijd. Al stonden ze op één dag. Ja, dan hadden we 10 man extra beveiliging moeten regelen natuurlijk. Want ze willen allebei de zomerhit hebben. Nee, dat is gekkigheid natuurlijk. Gun het de gasten allebei. Ja, je gunt iedereen een hit natuurlijk. Ik bedoel, ze werken er allemaal hard voor. En hetgene wat je dan heel vaak ziet, weet je wel, online is... Oh, oh, oh. Al die artiesten doen dat ook alsof het zwaar werk is. He, altijd vrij als wij aan het werk zijn. Maar goed, ook altijd aan het werk als wij vrij zijn natuurlijk. Wordt dan vaak weer vergeten. Maken lange dagen en staan wel voor ons op een podium voor ons vermaak. Gunt het ze allemaal. En nou is het dit jaar voor Rutger dan wel Justin. We gaan eens even kijken als de zomer verder gaat. Als de zomer voortduurt, dan kunnen we kijken welke dan daadwerkelijk als zomerhit bestempeld mag gaan worden. Goed. Gaan wij eventjes naar andere zaken voordat we naar het keuzemoment van vandaag gaan. Nieuws van deze donderdag 25 juni. Opnieuw geldt voor een groot deel van Nederland code oranje vanwege de warmte. Die vandaag nog een klein beetje heviger wordt dan gisteren. Er rijden zo dus minder treinen op verschillende trajecten. En het hitteprotocol van Rijkswaterstaat geldt voor heel het land. Ook de ANWB is met extra vervoer onderweg, extra busjes onderweg. Vanwege auto's die het vanwege de warmte misschien wel begeven. De bezorgdienst thuisbezorgd bezorgt niet bij code oranje. Zo dus ook vandaag niet. Ja, en scholen die dus inderdaad dan weer de fase van buitenles moeten overslaan. Is het een dikke 20 graden, dan zet je alle kids met hun tafeltjes buiten neer. En nou moeten ze dus binnen blijven met de ramen dicht en de airconditioning aan. Als dat in elk geval aanwezig is in het gebouw, want dat is natuurlijk niet vanzelfsprekend. Zit je dan met 20, 25 zwetende kids in een hockey? Lekker. Goed, andere zaken. De Tweede Kamer debatteert over de toekomst van Moerdijk vandaag. Het Brabantse dorp dreigt namelijk te verdwijnen vanwege uitbreiding van het elektriciteitsnet in de regio. Het definitief besluit is meermaals uitgesteld. Het lokale bestuur heeft opgeroepen om een beslissing te nemen en de inwoners dan ook duidelijkheid te gaan geven. Andere zaken. In het Poolse Gdansk is een conferentie over de wederopbouw van Oekraïne na de oorlog. De banden tussen Polen en Oekraïne staan onder druk door een in Polen omstreden nieuwe naam van een Oekraïnse leger in eenheid. Zelensky gaat niet, maar de Oekraïnse premier wel. Namens Nederland is minister Sjoerdsma erbij. Ja, en de Radio NL Zomertour dus vanavond. Hè. Dus even nog een klein dingetje, even een klein tippie. Vanaf 8 uur op Radio NL en RadioNL.tv. En Ivo maakt vanaf 6:30 al radio daar. Dus dan kan je in elk geval wel even horen hoe de sfeer daar zo is. Op een bloedhete brink, als we het zo mogen zeggen. Zo heet dat plein, hè? De Brink in Assen. Tijdens het TT-weekend. Het TT-weekend wat daar jaarlijks groot feest is natuurlijk. En het een en ander dan ook al een klein beetje aangescherpt is voor komende dagen vanwege de warmte. Je hebt bijvoorbeeld normaal gesproken een prachtig mooie tocht met tal motoren die dan door de stad rijden. En dan de motoren kunnen laten zien. Maar dat is afgelast. Want ja, ze staan eerst heel lang te wachten met z'n allen op een parkeerterrein. Dan worden die motoren warm. Er zijn ook bestuurders van motoren. Die zijn gewoon simpelweg over de 60, over de 70. Die wil je niet drie kwartier gewoon in de bloedhete hitte in de zon ergens op een parkeerterrein laten wachten. Dus die is afgelast. Helaas, dat was wel, ik wil bijna zeggen, het mooiste van het TT. Zomertour na dan. Maar goed, dat dan voor dit weekend. Wij gaan naar andere zaken. Het keuzemoment van vandaag. Een A'tje of een beetje mag je doorsturen. Keuze A voor Quintus.
1: Het is een UFO, het is een schotel uit de sterren.
0: Even ter zake komen.
1: Ik schrik me dood van die mannen van de maan.
0: A mag je doorsturen voor de grote race. En een B voor het Radi Ensemble. We gaan het weer even proberen. De laatste keer kwam je niet door het keuzemoment heen. B voor de bikini.
2: Als ik meisjes zie.
0: Ja, ja.
2: In bikini.
0: Welke van de twee mag het worden? Zometeen gaan we de stemmen tellen.

Eendachtvlieg. Banner. Daarvoor Wesley Bronkhorst. Ik drink Roche. Het is tijd voor het keuzemoment van vandaag. We hebben keuze A deze ochtend voor de grote race van Quintus. En het radi-ensemble met meisjes in bikini zetten we vandaag op keuze B. Waar gaat jouw voorkeur naar uit? Een aantje of een beetje mag je inspreken of intoetsen via onze app. We gaan er met een minuut ongeveer doorheen. Dan gaan we alle stemmen bij elkaar optellen. Dus mocht je nog niks hebben laten weten, dan is dit je moment. Hou het kort, mocht je wat inspreken, dan kunnen we er zometeen ook in een rap tempo doorheen. Keuze A voor deze. Quintus, de grote race.

0: gaan eens even kijken wat het zal worden vandaag. Bericht van Piet uit Rotterdam. Goedemorgen. Voor mij keuze B, alsjeblieft.
1: B.
0: Aldus Harry. Ja. Staat genoteerd, die is duidelijk. Dan is het een beetje voor Erik vanuit Helmond. Dan is het een beetje voor Ala uit Harig. Een B voor Michel uit Hengelo. Keuze A voor Jacqueline uit Nieuwlanden. Een A voor Mark uit Wieringenwerf. Kas, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Doe mij maar een beetje.
0: Een beetje. Bericht van Henk uit Oldenbroek.
3: Helaas. Goedemorgen. Een aatje. Mooi buitenstreek.
0: Ja, dat is inderdaad... Aatje, Quint is de grote race. B dan voor ook Lars vanuit Bovensmilde. Mooi. Henk uit Volendam.
4: Goedemorgen Lars, het is bikini weertje, dus een beetje.
0: Ach, een beetje, nou trek hem aan Henk. Mijn voorkeur gaat altijd uit naar meisjes in bikini, maar doe toch maar een A, zegt ook Lars, het raamsdonk. Wouter dan, goedemorgen. Keuze B, inderdaad zonder dat die night ride morgen niet doorgaat bij de TT. Altijd mooi om te zien. B voor Sam uit Wapenveld, B voor Angela uit Beverwijk, B voor Sander vanuit Almelo. Aatje voor Tijmen uit Vlijmen, Chris uit Almelo en Aatje. En B voor Godfried uit Deventer, B voor Leon uit Uithuizer Meden. Willy, goedemorgen.
5: Beetje, het is goede weer.
0: Mooie dag inderdaad. Graag een B voor het keuzemoment. Bikini van Jannik, een B voor Johan en Happy van Stefan.
6: Ja, met dit weer doen we een B van Bikini.
0: B van Bikini, mogen dat duidelijk zijn.

0: een bijzondere vakantie in België beleven? Geniet van je eigen vakantiehuisje bij Sunparks, midden in de Kempen of aan de Oostduinkerkse kust. Daar is van alles te beleven. Fiets samen door de bossen, ga uitwaaien op het strand, bezoek attractiepark Plopsaland en duik in het subtropisch zwembad. Boek nu je vakantie op sunparks.nl.
1: Uw complete woning inrichten. Kijk op tapijtparadijs.nl.
2: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 1, 2, 3 werkbladen. 1, kies je kleur. 2, wij komen het inmeten. 3, wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 1, 2, 3 werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
3: Jouw nieuwe bank, compleet op maat en in jouw stofkleur, staat nog in het centrum van Borger. En die eiken eettafel ook. En in jouw kleur en formaat. En dat mooie vloerkleed, ook bij meubelboerderij Woodestic in Borger. Woodestic.nl.
2: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
4: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
6: Ja, ja. Afgehangen met de freesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze freesmallen, eisenwaren en handige tips.
7: Tot snel op 247wood.nl.
4: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
9: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
10: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op ZKB Verbijt. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor €10. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
12: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes, €1. En Optimaal drinkyoghurt, 1-liter pak, ook €1. Euroweken, we doen met je mee. Plus.
13: Hey jij. Ja, jij. Zing je onderweg de sterren van de hemel? Of juist niet? Maakt niet uit. Als je maar met passie zingt. Want zingen houdt je fit. Daarom zoeken Profile en Radio NL de stem van de cabine. Misschien stapt Menzo bij jou in voor een live duet op Radio NL. Word je geselecteerd? Dan win je 5 kaarten voor het Profile Truckstar Festival. Aanmelden? Ga naar truckstar.nl/stem van de cabine.
14: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitepro.nl.
15: Hey wijngaardfan, scoor nu je eigen unieke felgele LP met alle grote hits van Henk.
16: Kijk uit, hier ben ik. Beun,
15: en natuurlijk deze.
16: De vlam in de pijp.
15: Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.
13: Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. Elf luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder en wint een super deluxe flatscreen TV. Persoonlijk afgeleverd door de Dikdakkers zelf. Wil jij ook in onze WK-selectie? App dan voetbal in de Radio NL-app en wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.
17: Dit is Radio NL.
18: Altijd aan.
19: MH.
7: MHG.
18: Een begrip voor inkoop van oud ijzer en metalen.
7: MHG.
18: Metaalhandel Groningen aan de Emdenweg 8.
7: MHG.
18: Metaalhandel Groningen voor particuliere en zakelijke klanten.
19: Kijk op metaalhandelgroningen.nl.
18: Het weerbericht wordt u aangeboden door Metaalhandel Groningen.
20: Weerbericht.
21: Vanochtend is het op de meeste plekken zonnig en droog. De meeste plekken moeten we zeggen. In het noorden en het noordwesten is er namelijk eerst nog wat mist of bewolking aanwezig. Wind komt uit het noordoosten deze dag. En die zal niet echt heel krachtig zijn. Weinig briesjes die je gaat voelen. Vanmiddag schijnt de zon wel volop. Ook in het noorden. Temperaturen liggen vandaag tussen de 24 graden in het noordelijk kustgebied en 37 in het zuiden. Vanavond ook nog zonnig en het blijft lang warm. Nou, je zal je afvragen hoeveel gaat het afkoelen vannacht. Niet extreem veel. Temperatuur loopt het 1 tussen de 17 en de 22 graden. In steden en in het uiterste zuiden kan het ook vannacht boven de 25 graden blijven. Morgen wordt het absolute kookpunt van Nederland bereikt voor mijn gevoel. Gaan we richting de 39 graden. Goed, gaan we naar het nieuws van 7:30. Goedemorgen.
22: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Venezuela is getroffen door twee zware aardbevingen en daarbij zijn tot nu toe 32 doden gevallen, zegt de president. Mogelijk zijn er meer slachtoffers. Er is veel schade aan huizen en andere gebouwen. In het land is de noodtoestand uitgeroepen. Er is een jongen van 17 aangehouden die vrouwen zou hebben aangerand. Afgelopen weken werden 9 vrouwen slachtoffer op een fietspad in Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht. De dader reed rond op een fatbike. En 30.000 mensen die voor morgen of overmorgen een dagkaart hebben voor festival DEFCON 1 in Biddinghuizen mogen daar niet heen. De organisatie laat vanwege de hitte alleen mensen met een weekendkaart toe.
21: Dat is ook wat, hè? Daar zijn mensen lang naar uitgekeken. Mogen ze niet komen op de dag dat ze willen. Goed, wel onze zomertour dan dus vanavond. Ja, het voelt een klein beetje dubbel op om dat dan daar tegenover te zetten natuurlijk, hè. Maar snap je zelf volgens mij ook wel. Eerst even andere zaken. We gaan naar Erwin van de ANWB. Ja. Goedemorgen. Ja, zeker. Hallo, hallo Erwin. Goedemorgen.
23: Ja, hij doet het. Hè? Wat is er? Wat ik nog aangekondigd, of niet?
21: Sorry, ik moet lachen. Sorry. Het is jouw beurt, je mag.
23: Oké, dank je. Daar ga ik. Er staan niet heel veel files. Het is gewone drukte. Maar sommige die vallen echt wel op. Omdat ze wat veel vertraging geven. Dan heb ik het over de files. De A4 Den Haag richting Amsterdam. Dus de knooppunt Prins Klausplein en Zoetewoude-Rijndijk. 11 kilometer file. 40 minuten is de vertraging. A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Woerden en Houten. 11 kilometer file door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. De A12 Arnhem richting Utrecht. Tussen Veenendaal-West en Driebergen. 14 kilometer file. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. 40 minuten erbij. En 40 minuten op de A15 Nijmegen richting Gorkum. Tussen Ochten en Waddenhooyen, 9 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht. Flitsers, die hebben we ook. A2 Maastricht-Eindhoven. Niet te hard rijden, moet je sowieso niet doen bij hectometerpaal 236,1. De A28 Amersfoort richting Zwolle 53,0. En de A17 Roosendaal-Dordrecht 19,2. 3.
20: Ah!
24: Radio NL. Dit is deze week.
25: Deze week.
24: De

0: Marco in Monaco, Ferry de Lits en Shaq als Hollandse nieuwe van deze week. Ja, het klinkt nog steeds stom om Shaq te zeggen, maar het is een combinatie tussen Shaq en Shaq. Ergens daartussenin moet het zijn volgens mij.
1: Goedemorgen.
0: Maar goed.
2: Dit is de Sowieso Ochtendshow
1: met Lars van Dijk.
0: Shaqie. Hey, Ferry en Shaqie. We gaan naar het dobbelspel van vandaag. De dobbelsteen ligt voor ons klaar. En we hebben de lijst met mogelijkheden natuurlijk. Aan jou om zo meteen een liedje te verzinnen. Met het thema wat er daadwerkelijk vanaf komt te rollen. Eerst even kijken naar wat het dan zal gaan worden vandaag. Dobbelen wij nummer 1. Dan zoeken wij liedjes in de categorie... dingen. Ja. 2 is voor categorie gaan. 3 is een liedje gemaakt door een duo. 4 plekken waar je zand vindt. 5 is nog eens dobbelen. En met nummer 6 zoeken wij liedjes waarvan de titel begint met de letter E. Even kijken wat het wordt vandaag. Gaan we... Oh, wacht even hoor. Er is een grapjas geweest. Die heeft de batterij in het mokkie gedaan. Wacht even, wacht even. 2. Gaan we... Het is nummer 4 geworden vandaag. Oh, dat is mooi. We gaan op zoek naar liedjes die gaan over plekken waar je zand vindt. Ik kan wel een paar bedenken daarvoor. Luister.

Tegen. Liedjes die gaan over plekken waar je zand vindt. Dat is dan niet alleen maar zon, strand, zee, zeg maar. Je mag het doorsturen via de app van Radio NL. Even kijken hoe creatief we kunnen zijn. Tot die tijd, muziek van Tryout. Dit is ook mooi. De

0: Droom jij over mij vannacht? Yves Berends voor Tryout en Wachten op jou. We zijn bezig met het dobbelspel van vandaag en zoeken liedjes die gaan over plekken waar je zand kan vinden. Nou ja, goed, dat kan op een strand bijvoorbeeld. Misschien is dat net wat te voor de hand liggend. Gaan eens even kijken naar de creatievelingen onder ons. We zagen bijvoorbeeld een paar keer Turbo M en Tuinman met Charme binnenkomen.
1: Hij is de tuinman met charme, de vrouwen maakt hij gek.
0: Onder andere Laurens vraagt hierom.
1: Aan klusjes geen gebrek, hij is de tuinman met charme, zo maakt hij dikke pret. De vrouwen worden wild als hij de bloemen buiten zet. Goed.
0: Liedjes die gaan over plekken waar je zand kan gaan vinden. Je mag hem doorsturen via de app van Radio NL als je een mooie kan verzinnen. Rinus bijvoorbeeld, dagje van Alibaba, want in de Sahara tussen de kamelen, ja ja,
2: zat Alibaba met zijn harempje te spelen.
0: De Marlins, de Vlaamse Marlins.
2: Moet ik met

0: liedjes die gaan over plekken waar je zand kan vinden. Cas vanuit Sprangkapelle, Jannes met Op het strand van Puerto Rico.
1: Op het strand van Puerto Rico, laat ze daar doen in de zon.
0: Marco stuurt een bericht binnen via de app van Radio NL. Goedemorgen. Voor alle nudisten onder ons na een stranddagje. Dat staat er echt, hè? Slechte boodschapper.
1: We zingen, we springen,
0: vraagt om mooi werk. Ja, in de blote kont. Goed. Het mogen duidelijk zijn waar we naar op zoek zijn. Liedjes die gaan over plekken waar je zand kan vinden. Mag je doorsturen via de app van Radio NL. Ga even bellen met iemand die dat dan ook heeft gedaan. Die daar een liedje voor heeft verzonnen. En dat is Arno bijvoorbeeld.
2: Hallo.
0: Goedemorgen, met Lars van Radio NL.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Onderweg waar naartoe, Arno?
2: Naar Wellenlooi.
0: Hoe, Wellenlooi? Moet je me even helpen?
2: Ja, het ligt in Noord-Limburg.
0: Noord-Limburg. Ah, kijk, dat is het hem inderdaad. Hey Arno, het is vandaag een bloedhete dag. Wat zou je ervan zeggen als ik tegen jou kan zeggen... Goh, weet je wat jongen, 2 uur lekker naar huis... en naar een plek waar je zand kan vinden, naar het strand of zo.
2: Was het maar.
0: Ja, was het maar zo'n feest, hè? Alleen maar om bij weg te dromen.
2: Ja, was het maar. Ja, daarom.
0: Ja, maar jij vond het strand iets te makkelijk, volgens mij, hè, voor het doppelspel van vandaag.
2: Ja, dat klopt. Ik wou iets anders, waar de motorsport, hè, wordt ook in het zand gedaan.
0: Ja, ik heb daar helemaal niet over nagedacht, maar dit is inderdaad eentje die we gewoon kunnen goedkeuren voor het dobbelspel van vandaag. In de categorie liedjes die gaan over plekken waar je zand kan vinden, wat mag het zijn?
2: De motocross is Ohio, van normaal.
0: Van normaal natuurlijk, ja. Geweldig. Arno, succes daar in Noord-Limburg.
2: Goed zo, dank je.
0: En een mooie donderdag.
2: Hoi, hoi.

zijn de categorie plekken waar je zand kan vinden. Normaal. En de motocross is Ohio. Mooi thema voor het dobbelspel van vandaag. Kan je toch aardig wat kanten mee op? Dacht je bijvoorbeeld van deze? En dan zie

0: Zoutelanden van Bluff. Gea uit Oldemarkt vroeg erom. Net als Bram uit Oosterhout. Kijk eens. Meer liedjes in het dobbelspel van vandaag. Categorie plekken waar je zand kan vinden. Dit is een liedje in de categorie. Ook ken je klassiekers natuurlijk. Lars het Raamsdonk.
1: Af en toe gaan pa en moe met ons naar de speeltuin toe. Dat is voor ons kinderen het fijnste wat bestaat.
0: Heleentje. Heleentje van Capelle. Naar de speeltuin. Meer liedjes die binnenkomen via onze app. Ja, Mike die trekt hem lekker breed. Liedjes in de categorie plekken waar je zand kan vinden. In Spanje, Mart Hoogkamer.
2: In Spanje, in Spanje, in Spanje. In Spanje schijnt altijd.
0: Over het nieuwste liedje van Robert van Hemert.

dobbelspel van vandaag. Dat is in de categorie plekken waar je zand kan vinden. En dan kan je echt heel wat kanten voor op. Hè. Peter uit Zwartsluis, wie een kuil graaf voor een ander bijvoorbeeld. Dacht je van brandend zand. Hè? Rick uit Zaandam, die komt daarmee op de proppen. Tante Leen, we gaan naar Zandvoort, zegt Marco vanuit Beneden Leeuwen. Meer liedjes die gaan over de crossbaan. Nummer 13 bijvoorbeeld. Een paar keer ik schrijf je naam met mijn vingers in het zand. Is ook een mooie. Varkentjes naar Beirut, zegt Thijs uit Maas Bracht bijvoorbeeld. Maar we sluiten het dobbelspel van vandaag af met de suggestie van René. René woont in Aarlen-Rikstel en die gaat voor de Pasadena Dream Band. Het is lang geleden dat dit over de antennes van Radio NL heeft geklonken. Het staat er niet eens bij wanneer dit voor het laatste keer gedraaid is. Hey, ga je mee naar Zandvoort aan de Zee? Mooi gevonden.

0: het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: De agrarische website van Nederland, deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
5: Jachthaven bij Knaap in Ter Apel. Dat is genieten aan het water van een prachtig uitzicht. Onder het genot van een borrelhap met vrienden of een overheerlijk diner voor twee. Beleef Ter Apel vanaf Jachthaven bij Knaap. Jachthavenbijknaap.nl.
6: Voor het richten en uitlijnen van vrachtwagen, bus, landbouwvoertuig of trein ga je naar de specialist. Roesink Richttechniek. En dat doen ze ook op locatie. Roesink herstelt zelfs schade en helpt met de afwikkeling van de verzekering. Roesinkrichttechniek.nl. Voor schadeherstel, richten en uitlijnen van professionele voertuigen.
7: Stap binnen bij Glitter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleef het op glittercaravans.nl.
8: Glitter chalets en staakcaravans.
9: Truckbandendeal.nl. Jouw wielen, onze prioriteit. Truckbandendeal.nl.
10: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
11: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
10: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
12: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
13: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
14: Ja, hallo? Ik heb altijd de zon op het raam en wil dat afschermen. Welke mogelijkheden zijn er eigenlijk?
15: Bla bla bla bla.
14: Welke mogelijkheden zijn er?
15: Bla bla bla bla.
14: Oh.
16: Wilt u niet al dat geblablabla, maar een goede oplossing voor uw raamdecoratie? Tintweg Raamdecoratie Groningen.
17: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
18: Radio N.
17: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
19: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Naar het Radio NL.
17: 3 avonden feest op de Brink in Assen.
19: De Zomertour.
17: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. 3 avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op RadioNL.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
20: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
21: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 8 uur.
20: Altijd aan.
22: Nu het nieuws op Radio NL.
23: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Scholen zouden meer aandacht moeten besteden aan rouwen in de klas, zeggen deskundigen tegen de NOS. De meeste scholen hebben het niet in het lespakket zitten, maar het is volgens de deskundigen wel belangrijk. Niet alleen vanwege de dood van bijvoorbeeld een opa of oma, maar ook door nieuws over BN'ers die overleden zijn. De politie denkt dat meer vrouwen slachtoffer zijn van aanrandingen in Hendrik, Ido Ambacht en Zwijndrecht. 9 vrouwen hebben aangifte gedaan en dat heeft geleid tot de arrestatie van een jongen van 17. Die zou de vrouwen vanaf zijn fatbike hebben lastiggevallen op fietspaden. Hij maakte ook seksueel getinte opmerkingen. Na de aardbevingen in Venezuela staat het officiële dodental nu op 32, zegt de president. Waarschijnlijk loopt het aantal slachtoffers op, mogelijk tot tienduizenden. De bevingen hebben enorme schade aangericht. Het Nederlandse zoekteam USAR houdt zich paraat om naar Venezuela af te reizen, maar daar is nog niet om gevraagd. En wie voor morgen of overmorgen een dagkaart heeft voor DEFCON 1 in Biddinghuizen moet thuis blijven. De organisatie van het Hardstyle Festival heeft vanwege de hitte besloten dat er minder mensen naar binnen mogen. Alleen weekendkaarthouders. Dat scheelt 15.000 mensen per dag. Over compensatie wordt na het weekend meer duidelijk. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en bloedhete dag. Het kwik schiet vanochtend snel omhoog en in het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden wat koeler met 26 tot 29 graden. Morgen is het nog heter. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
1: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
2: Een bedrijfspand bouwen of verbouwen zonder gedoe?
3: GLS Projects uit Franeker regelt het. Turnkey utiliteitsbouw met maatwerkoplossingen. Van het eerste ontwerp tot de ruwbouw, afbouw en installaties. Geen praatjes, maar aanpakken. GLS Projects. En ben jij zo'n harde werker? Dan zoeken we jou.
4: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
5: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
6: Tja, dat is een tafel van NordXL. Ruim 1000 vierkante meter showroom aan meubels van Steiger, eiken en mangohout, betonlook, Douglas en woonaccessoires. Gratis thuisbezorgd in heel Nederland. NordXL, Koningsstraat 45, Appingedam. Of kijk op nordxl.nl.
7: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
8: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
9: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel twee keer op vakantie.
10: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
9: Kijk op ProStop.nl.
11: Veldauto's in Scheemda. Al meer dan 30 jaar het adres voor kleine, betaalbare en betrouwbare occasions. Inruil, garantie en lease mogelijk. Kijk voor ons actuele aanbod op veldauto's.nl of kom naar de Grote Land 4 in Scheemda. Ook voor onderhoud en reparatie. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Veldauto's in Scheemda.
12: Ja, goedemorgen. Een paar minuten over 8 bij de ANWB deze ochtend. Erwin, goedemorgen.
13: Hey, Lars.
14: Goedemorgen. Ja, ik maak er maar wat van. Ja. Want het programma heeft wat pep nodig. Want ja, er zijn veel mensen die staan er maar stil op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Dus ik loop het Ypenburg en Nieuw-Vennep 25 kilometer file weer. De A44 is dicht die ernaast ligt. En daarom extra bezoekers van de A4, 3 kwartier dus. A12 Den Haag richting Utrecht. 6 kilometer file tussen Gouda en Nieuwebrug door een ongeluk. De weg is vrij. A12 Den Haag Utrecht tussen Harmelen en Houten. Nog een half uur vertraging. 10 kilometer file. Rechter rijstrook is nog steeds dicht. A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Ocht en Wallenooien. 10 kilometer file door een ongeluk. Veel vertraging, maar de weg is vrij. En weer naar de Randstad, want daar staat de file op de N44. Den Haag Amsterdam tussen Kerkhout en Wassenaar. 3 kilometer, half uur vertraging. Rechter rijstrook dicht. Dan de flitsers. A2 Maastricht richting Eindhoven bij 236,1. En de A10 Koenplein Watergraafsmeer bij hectometerpaal 4,7. 4.
15: Ah.
16: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
12: Zometeen spelen we de thermometer bingo en er staat een coolbox op het spel. Ook muziek van Snelle en Kraantje Papi. Ruggengraat is onderweg.
17: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Kat en ik.
1: 11 minuten over 8 op deze bloedhete donderdag. Goedemorgen, 25 juni. Snelle en kraantje papi zojuist op de radio. Ruggengraat. Bloedhete dag met temperaturen tot dus een dikke 37 graden in het zuiden van het land. Het noorden heeft het wat koeler. Sterker nog, daar is deze morgen zelfs mist aanwezig. Je zou het bijna niet verwachten als je elders rijdt. Maar die mist verdwijnt en ook daar zal dan de zon gaan schijnen. Vanavond de Radio NL Zomertour. Te volgen hier op de radio en radionl.tv. Je hoeft daar zeker niks van te missen. Crème de la crème van de Nederlandse artiesten staan vanavond bij ons op het podium. Denk aan bijvoorbeeld Marco Schuitmaker, de 3A's, Justin de Wil, Jungle Wagner, Frans Duits, Senna, Amar, Jan Biggel, Robert Pater. Gaat u nog maar even door. Marco de Hollander, de Dikdakkers en Pasco Redeker staan vanavond allemaal bij ons. In de stroom van de ventilator. Mag ik wel eens open. Het zal lekker warm gaan worden. Dat voor de zomertour van vandaag. Maar niet alleen vandaag, ook morgen en overmorgen. Feest op de Brink in Assen tijdens het TT-weekend. Hè? Je kent het. Even een blik op het nieuws van deze donderdag, de 25e. Vanwege de warmte zijn er veel dingen die dan wel de deuren sluiten, dan wel even een klein beetje anders verlopen. De ANWB heeft bijvoorbeeld meer pech gevallen. Hè? De Wegenwacht, veel gestrande reizigers die met de warmte een auto hebben die het begeven, zijn dan ook met extra auto's onderweg vandaag. Thuisbezorgd, bezorg niet. Doen ze sowieso nooit tijdens code oranje. En het hitteprotocol van Rijkswaterstaat geldt voor heel het land. Zo wordt er bijvoorbeeld zout gestrooid hè, op rotondes. Zout op rotondes? Ja, wordt zeker gedaan. Omdat het namelijk erg vochtig is in de lucht. Trekt een klein beetje vocht uit de lucht aan. Dat komt op het asfalt te liggen, wat ervoor zorgt dat het asfalt een klein beetje afkoelt. En dat dus onze banden er niet aan vast blijven plakken. Ja, het is niet dat je in één keer zal stil gaan staan, zeg maar. Maar het is natuurlijk minder voor je banden en voor het asfalt. Dus vandaar dat je witte dingen kan vinden. Witte sporen, witte wegen. Anders dan, in de Tweede Kamer wordt vandaag gesproken over de toekomst van Moerdijk. Een heus debat vandaag. Brabantse dorp dreigt namelijk te verdwijnen vanwege uitbreiding van het elektriciteitsnet in de regio. Het definitieve besluit, dat is al meermaals uitgesteld en vandaag willen ze duidelijkheid gaan geven. Andere zaken dan, zeker. Zometeen spelen wij
2: Thermometer Bingo!
1: Thermometer Bingo. En het is op zich vrij simpel. Draai even een liedje of twee en dan trekken we zometeen een getal uit de bingomolen. Het is een ware bingomachine die we hier hebben staan. Hier, horen van een formaat. Alleen aan het geluid kan je dat al herkennen. Daar komt een getal uit. Mocht dat getal bij jou op de thermometer staan, als in dat is het graden wat hij aangeeft. Als je een thermometer hebt van 0 tot 40, dan staat elk getal er wel op natuurlijk. Maar wordt dat getal aangegeven bij jou op de thermometer, dan mag je een foto daarvan sturen in de app van Radio NL. Gaan we zometeen

0: nu het kan, Jan Smits, juist bij Radio NL. Vanwege de warme dagen hebben wij hier coolboxen staan. Coolboxen die kunnen van jou zijn. Echt van die blauwe, nou ja, we noemen ze even de werkcoolboxen. Die zijn namelijk van perfect formaat, dat je daar een lunch in kan meenemen. En voor een stranddagje zou ik misschien een iets grotere meenemen. Alleen dit zijn die speciale, die dus nou ja, nog tussen de bank en de console van je auto passen bijvoorbeeld. Of, ik zeg het maar even, rechtsvoor in de trekker. Daar past hij namelijk ook perfect vanwege zijn formaat. Zo'n 10, 12 liter coolboxen. Kan van jou zijn, of je gaat zo meteen voor de Hou Je Hoofd Koel Box. Dat is een Radio NL JBL Bluetooth speakertje die je dan zelf kan gaan winnen. Dat doen wij met de Thermometer Bingo.
1: Thermometer Bingo!
0: Het principe daarvan is vrij simpel. Wij trekken zo meteen twee getallen uit onze bingo machine. En dat is dus niet zomaar een dingetje. Staat dat getal bij jou aangegeven als in hoe warm het bij je is, dan mag je een foto daarvan sturen via onze app. Dat is fantastisch, een mogelijkheid dat je daar een foto in kan sturen. Het is een soort van chat-app geworden eigenlijk. Hè? We gaan de machine even aanzetten. Dat maakt nogal een herrie namelijk. Dus ik zal even kijken. Hier. Moet je horen. Er zitten, ik denk wat zal het zijn, 80 ballen in of zo. Elk getal tot en met 80 komt sowieso al voorbij. Maar zo warm is het toch niet. We gaan eens even kijken naar getal nummer 1. We spelen de Thermometer Bingo deze ochtend met getal nummer 3. Als er een 3 wordt aangegeven. Ja, het is nog geen 30 graden. Dat is misschien net wat te. Maar als er een 3 wordt aangegeven, 0,3, dat zou lekker zijn. En meer, ja. Ja, dit is makkelijk. Dit is makkelijk. We spelen ook met het getal 2 vandaag.
1: Thermometer Bingo.
0: Goed, dan zal ik die machine uitproberen te zetten. Met de klop erachterop. Zit er een 3 of een 2 in je thermometer, in je aangegeven temperatuur, mag je appen. Nou, het is overal in de 20 graden. Dit is een makkelijke ronde.

0: thermometer bingo spelen we deze morgen met de getallen 3 en 2. Zitten die in de aangegeven temperatuur bij jou? Dan mag je een foto sturen van de thermometer. En dan kan het zijn dat we je bellen voor de thermometer bingo. Mag je een keuze gaan maken tussen de twee prijzen? Of een echte koelbox of een hou je hoofd koel. Box, een radio non Bluetooth speaker is dat, kan dus van jou zijn. Als jij een 2 en of een 3 hebt via je thermometer, kan je hem doorsturen. Leuke is hieraan trouwens, mocht je geen bingo hebben, ik kan het me bijna niet voorstellen met het getal nummer 2, dan mag je zometeen gaan bellen op 088-0200-100, want er wordt een keuze gemaakt tussen een van beide prijzen. Ja, en dan gaat die andere, die gaat er gewoon uit naar degene die het eerst komt, want die maalt ook het allereerste. We gaan eens even kijken wie de bingo van deze morgen op zijn of haar naam mag gaan schrijven.
1: Thermometer bingo!
0: Ja! Eens even bellen met iemand die een appje heeft gestuurd. Een foto van zijn of haar thermometer. En mocht bij jou de telefoon niet gaan, denken van... maar ik wil zometeen een van die beide dingen wel hebben. Dan mag je dus bellen op 088-0200-100.
2: Hallo, met Miranda.
0: Miranda, goedemorgen met Lars van Radio NL.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Alles goed, Miranda?
2: Alles goed.
0: Ja. Hoe hou je het hoofd koel tijdens deze dagen?
2: Alles lekker dicht. Airco aan.
0: Och, lekker zeg. Airco aan. Je zou het bijna niet zeggen als ik de foto zie van hoe warm het bij jou is, Miranda, met de airco aan.
2: Nee, dat klopt. Maar meestal doe ik het straks. Want ik moet dadelijk weg en dan vind ik het ook weer zonde.
0: Ja, dan heb je het hele huis afgekoeld, hè. Weer een vermogen betaald en dan ga je weg, zeg maar. Dat is ook zonde.
2: Ja.
0: Goed, Miranda, we spelen deze morgen onze thermometer bingo met de getallen 2 en 3. Goed, dit is natuurlijk een makkelijke ronde, want het is volgens mij bij iedereen wel in de 20 graden.
2: Ja, dat denk ik ook.
0: Hoe warm is het bij jou in huis?
2: 27,5 graden.
0: 27,5 graden. Volgens mij ook de hoogste temperatuur die ik binnen heb zien komen, of ik heb hem gemist. Zorg er wel voor, Miranda, dat jij een juiste bingo hebt. Hè, de 2 zit er natuurlijk in. Dan mag je een keuze maken tussen zo'n werkkoelbox of een hou je hoofd koelbox. Hè, die Bluetooth speaker, wat mag het zijn?
2: Hou je hoofd koelbox, doe maar.
0: Hou je hoofd koelbox. We gaan die speaker naar je toe sturen. Komt goed, Miranda, en werk ze vandaag.
2: Dankjewel.
0: Oké. Doei. Doei. Nou. Tot zover de bingo. Goed, betekent dat we naar de lijnen kunnen gaan. Want wie het eerst komt, wie het eerst maalt op 088-0200-100. We hebben nog de blauwe koelbox, de 12 liter koelbox hebben we nog voor je staan. Als je denkt van, hé, dat kan ik wel gebruiken, want degene die ik heb is aan vervanging toe. Of ik heb nog helemaal geen eentje. Dan mag je dus bellen naar onze lijn. En dan moet ik even gaan kijken. Gaan we naar lijntje nummer 1. Met Lars, goedemorgen.
3: Goedemorgen, met Christa.
0: Christa, goedemorgen. Jij denkt, hallo, ik kan nog wel zo'n koelbox gebruiken.
3: Ja, ik heb helemaal geen koelbox.
0: Jij hebt hem helemaal niet. Nou ja, je bent wel een harde werker natuurlijk, Christa.
3: Ja, daarom. Nou, ik zit nu net in de auto.
0: Ja?
3: Ik heb wel de auto wel in. En ik heb ook een mooi thermometertje gestuurd van 23,5 graden.
0: Ach, dus eigenlijk had je ook een volle bingo.
3: Ik had nu 2 keer bingo.
0: Zowel de 2 als de 3 had je te pakken. En nu inderdaad ook nog een keer wie het eerst komt, wie het eerst maalt. We gaan jou de koelbox opsturen, Miranda. Gefeliciteerd. Of Miranda, Christa.
3: Christa.
0: Miranda, Christa. Goed.
3: Ja.
0: Verder nog.
3: Dankjewel, Lars. En aan een hele fijne uitzending.
0: Dank u wel.

0: werk, bus of camper weer stralen als nooit tevoren bij Autopoets Centrale Noord. Ook voor coatings, interieurreiniging en fleetonderhoud voor bedrijven. Kijk op autopoetscentralenoord.nl of kom langs aan de Newtonstraat 7 in Buitenpost.
1: Uw complete woning inrichten. Kijk op tapijtparadijs.nl.
2: Zunne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rollen.
3: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar €1,95. I'm loving it.
4: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf en voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
7: En mooi groen.
6: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
7: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
8: Duurzaam bouwen met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
9: BTN De Haas, al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen. Wij staan nog met onze poten in de klei. Aanmerken en producten uit onze eigen fabriek, getest bij ons thuis en op onze eigen praktijkboerderij. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
8: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter, weet hoe het werkt.
10: Costa del Korting. De dikste deals van Delsi, L'Oréal, Garnier en meer. Alleen op iBoots.com of in onze app.
11: .nl. Bij Tintweg Raamdecoratie kunt u niet online bestellen. Wij zijn een fabriek met showroom. Veel voordeliger dan webwinkels. Rolgordijnen, duets, horren en gordijnen. Persoonlijk advies en een eigen meet- en montagedienst. Tintweg Raamdecoratie. Zondweg Groningen. Tintweg Raamdecoratie. .nl.
12: En jij? Ja, jij. Zing je onderweg de sterren van de hemel? Of juist niet? Maakt niet uit. Als je maar met passie zingt. Want zingen houdt je fit. Daarom zoeken Profile en Radio NL de stem van de cabine. Misschien stapt Menzo bij jou in voor een live duet op Radio NL. Word je geselecteerd? Dan win je 5 kaarten voor het Profile Truckstar Festival. Aanmelden? Ga naar truckstar.nl/stemvandecabine.
13: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
14: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
15: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
16: Hey, Wijgaardfan. Scoor nu je eigen unieke felgele LP. Met alle grote hits van Henk.
17: Kijk uit, hier ben ik. Beun,
16: en natuurlijk deze.
17: De vlam in de pijp.
16: Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.
18: Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. Elf luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder en wint een super deluxe flatscreen TV. Persoonlijk afgeleverd door de Dikdakkers zelf. Wil jij ook in onze WK-selectie? App dan voetbal in de Radio NL-app en wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.
19: Dit is Radio NL.
20: Altijd aan. Radio NL.
19: Altijd aan.
20: MHG.
21: Een begrip voor inkoop van oud ijzer en metalen.
20: MHG.
21: Metaalhandel Groningen aan de Emdenweg 8.
20: MHG.
21: Metaalhandel Groningen voor particuliere en zakelijke klanten.
20: Kijk op metaalhandelgroningen.nl.
21: Het weerbericht wordt u aangeboden door Metaalhandel Groningen.
22: Weerbericht.
23: Vandaag een warme dag. Er was wat mist in het noorden. Dat trekt langzamerhand weg en daar zal de zon dan ook gaan schijnen. Temperaturen vandaag 27 graden in het noorden en 37 plaatselijk in het zuiden van het land. Vannacht koelt het niet enorm veel af. In het midden en het zuiden mag je rekening houden met een 22 graden. In de steden en iets zuidelijker kan het plaatselijk 25 graden blijven. Het noorden komt de temperatuur deze nacht zo vlak onder de 20 graden. Morgen wordt het kookpunt bereikt met 39 graden in het oosten. En 35 in het westen van het land. We gaan nu naar het nieuws van 8:30. Goedemorgen.
24: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. De kans bestaat dat asielzoekers die hier worden afgewezen straks naar Kenia of Rwanda gaan, meldt RTL Nieuws. Kenia is volgens insiders een goede plek. De situatie is stabiel en mensen zouden van daaruit goed terug kunnen naar hun eigen land. Experts willen meer aandacht voor de dood in de klas, meldt de NOS. Kinderen hebben bijvoorbeeld al een opa of oma verloren of horen van dodelijke verkeersongelukken waar leeftijdsgenootjes bij betrokken zijn. En ook in België is het deze dagen heet. Zo heet zelfs dat voor twee provincies in het oosten morgen code rood geldt. Het kan daar wel 40 graden worden. Landelijk is er al code oranje.
23: Oké, dankjewel dan Erwin bij de ANWB. Goedemorgen.
25: Ja, goedemorgen zeg. Goedemorgen, wat is het warm? En wat staat het stil op de A4 Rotterdam richting Amsterdam? Tussen Rijswijk, Plas, Poel, Polder en Nieuw-Vennep 27 kilometer file. Vertraging is haast een uur. En dat komt door de afsluiting van de A44 bij Afrit Noordwijkerhout tot aan Burgerveen. Tot 1 juli is dat aan de gang. En elke dag zorgt het voor zo'n lange file. Op de A12 Den Haag richting Utrecht staat tussen Nieuwebrug en Houten 16 kilometer file. Dat komt door een ongeluk. De weg is weer vrij. A27 Breda richting Gorkum tussen Hank en knooppunt Gorkum 9 kilometer file. De weg is dicht tot 17 juli door werkzaamheden. Dan de flitsers. Staat u allen klaar op de Zeker. A1 Amsterdam richting Amersfoort? Hectometerpaal 14,6. Oké. Okay. A2 Maastricht richting Eindhoven. Hectometerpaal 236,1. Fijn om te weten. En dan de A12 Arnhem-Den Haag. Hectometerpaal 64,5,9. 1 keer goed.
23: Ja, en daar dus, blijft het dan ook bij, hè?

0: minuten over 8:30. Thermometer bingo hebben we achter de rug. Dat betekent dat we een zomerse plaat voor je kunnen draaien. En ik had er eentje gevonden van Django Wagner. Is een liedje dat we een tijd terug hebben gedraaid toen hij uitkwam. Toen was het een enorme zomerhit. Maar de echte titel zomerhit...
1: Heeft hij nooit gekregen, helaas.

Bram Bongers en de ideale schoonzoons juist bij Radio NL. Daarvoor dus Als de Zomer Komt van Django. Heeft nooit de echte titel zomerhit gekregen. Dat is eigenlijk zonde. Dat is een goede plaat, man. Vanavond staat er dus ook bij ons op het podium bij de Radio NL Zomertour. Het is warm, hè? Dat zal je niet ontgaan zijn. Natuurlijk, het is warm en het is code oranje. En moeten we ons misschien wat minder gaan aanstellen? Ja, nou ja, goed. Dat zijn de zaken die je nu veel hoort. En misschien ook wel bespreekt, hè, bij de koffiepot, morgens vroeg. Bericht van deze morgen, vers van de pers. Het Weer Impact Team van het KNMI, hè, waarin ook partners zitten zoals het Nationaal Crisiscentrum, Verkeerscentrum Nederland, de politie, Brandweer ProRail, gaan vanmiddag om 1:30 om tafel om te bespreken of er morgen ergens misschien zelfs code rood nodig is. Omdat hier ook 40 graden aangetikt kan gaan worden. Afgelopen nacht was officieel de warmste nacht ooit gemeten in de maand juni. Daarnaast was het de eerste keer dat we een tropennacht beleefden in juni. In de beeld werd het niet koeler dan 21,3 graden. En dat zorgde voor een nieuw record. En morgen dus wellicht code rood. Daar ken ik een liedje over. Kunnen we zometeen wel even draaien. Eerst Rosalyn.

Van Rood, Mulder en Mulder. Had natuurlijk ook een andere kunnen zijn voor morgen. Mocht je het net gemist hebben, 1:30 vanmiddag... dan komen ze bij 1 om te beslissen of het misschien niet code rood wordt morgen. Ja, het is echt waar. Dagje bijvoorbeeld van deze, van Dennis van Dam.

zou het dan wel kunnen. Er komen ook berichten binnen via de app. Mensen, gewoon kalm houden. En dan is er nothing on the hand, hoor. Bericht van Dre ook uit Haarlem. Ja, en dan begin je het inderdaad wel te waarderen. We moeten blij zijn dat de zon schijnt vandaag. En dat er geen sneeuw ligt. Want nou, anders had je met deze hitte ook nog een keer sneeuw moeten schuiven. In dat opzicht, hè. Inderdaad blij wezen met z'n allen. Kalm aan en lekker rustig. Morgenochtend, 6 uur. Dan zit ik hier niet op deze stoel, maar Stefan Leur. Jazeker. Die druk te maken van de middag. We hebben even met een dienstje geruild. Morgenmiddag 3 uur. Dan spreken we elkaar weer op de radio. Zometeen eerst tikken. Werk in uitvoering. En vanaf morgen gaan we ook weer een nieuw elftal vormen. Voor het weggeven van een nieuwe televisie. Voor het WK. Lang.

0: was jij?
1: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
2: Wist u dat u vrij bent in keuze van uitvaartonderneming? Kijk voor meer informatie op luitvaart.nl.
3: De Boer Drachten. Al ruim 50 jaar officieel Makita-dealer. Makita accu 18 volt 5 ampère nodig? Nu voor €55 exclusief BTW. Zolang de voorraad strekt. Zie ook deboerdrachten.nl.
4: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
5: Gritter Chalet en staakcaravans.
6: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
7: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
8: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
9: Brussel-Zuid.
8: Hé, nu al?
7: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
10: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
11: Een blinkend schone auto? Kom dan naar de hypermoderne wasstraat van JP's Car Wash, waar u milieuvriendelijk, kras- en kalkvrij uw auto kunt wassen. En ook nog eens heel voordelig, JP's Car Wash. Direct aan de A7 afslag Hoogkerk. JP's Car Wash. De beste in zijn soort.
12: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wekamp.
13: JP's Car Wash is nu ook op zondag geopend van 11 tot 5 uur. jpscarwash.nl.
14: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd? Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
15: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Dubbel fris, 1,5 liter of sixpack van 200 milliliter, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
16: Radio NL.
17: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
18: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Ja,
17: drie avonden feest op de Brink in Assen.
18: De Zomertour.
17: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Amcora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. Drie avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
19: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
20: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 9 uur.
19: Altijd aan.
21: Nu het nieuws op Radio NL.
22: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Nederlanders in Venezuela krijgen van de ambassade het advies om naar een veilige plek te gaan na twee zware aardbevingen. Ze kunnen het beste open ruimtes opzoeken en uit de buurt blijven van beschadigde gebouwen. Ook moeten ze familie en vrienden laten weten hoe het gaat. Onder het puin wordt gezocht naar slachtoffers. Asielzoekers die in ons land worden afgewezen gaan in het kader van het Europese Migratiepact straks misschien naar Kenia, meldt RTL Nieuws. De situatie daar is redelijk stabiel, zeggen ingewijden. Tot nu toe is het terugsturen van uitgeprocedeerde asielzoekers lastig, daarom wordt het Europees aangepakt. In de klas is te weinig aandacht voor de dood, zeggen experts tegen de NOS. Kinderen hebben daar wel mee te maken door overleden opa's en oma's of door andere kinderen in het nieuws die omkomen bij verkeersongelukken. Rouwverwerking zit niet standaard in het lespakket van scholen. Die regelen het vaak zelf als het moet. En ook België zucht onder tropische temperaturen. Het wordt daar zo heet dat voor de provincies Limburg en Luik in het oosten morgen code rood geldt. Het kan daar wel 40 graden worden. Mensen wordt op het hart gedrukt om heel rustig aan te doen, veel te drinken en uit de zon te blijven, liefst in een gekoelde ruimte. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en bloedhete dag. Het kwik schiet vanochtend al snel omhoog en in het zuiden kan het vanmiddag 37 graden worden. In het noorden wat koeler, met 26 tot 29 graden. Morgen is het nog heter. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Autobedrijf Zandvoort.
1: Spot goedkoop.
2: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf Van der Veen.
3: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
2: Als mobiliteit belangrijk voor u.
4: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenum-Wiesel bij Apeldoorn. Met de royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
5: Jachthaven bij Knaap in Ter Apel. Dat is genieten aan het water van een prachtig uitzicht. Onder het genot van een borrelhap met vrienden of een overheerlijk diner voor twee. Beleef Ter Apel vanaf Jachthaven bij Knaap. Jachthaven bij Knaap.nl.
4: Kom naar Bakker Campers en ontdek de camper van uw dromen. Kijk op bakker-campers.nl.
6: Aanstaande zondag, koopzondag, van 12 tot 5.
7: Betaalbaar isoleren? Kijk op isolatienoord.nl. Voor zowel zakelijk als particulier, ruim 500.000 vierkante meter isolatiemateriaal op voorraad.
8: Want u scoort bij Isolatie Noord.
9: Ah, weer die klote muggen in huis.
10: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
11: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
12: De beste plek voor jou, NVM.
13: Heerlijk!
10: Geen ongedierte meer in huis met hoornfabriek.com.
14: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes. 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt, een literpak, ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
15: Veldauto's in Scheemda. Al meer dan 30 jaar het adres voor kleine, betaalbare en betrouwbare occasions. In ruil, garantie en lease mogelijk. Kijk voor ons actuele aanbod op veldauto's.nl of kom naar de Grote Land 4 in Scheemda. Ook voor onderhoud en reparatie. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Veldauto's in Scheemda.
16: Hartelijk goedemorgen, dit is Werk en Uitvoering voor de donderdagochtend. Wij gaan naar de ANWB in Den Haag. Daar zit Erwin de Hart deze ochtend. Erwin, goedemorgen.
17: Goedemorgen, ja, daar zit ik dan. En ik zie dat er 26 kilometer file staat nu op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Ypenburg en Nieuw-Vennep. 26 kilometer, drie kwartier vertraging. Allemaal door drukte en de afgesloten A44 vanwege werkzaamheden. De A12 Den Haag richting Utrecht, 14 kilometer langzaam rijden tussen Nieuwebrug en de Meern. De weg is inmiddels weer vrij. De A27 Breda richting Gorinchem, 8 kilometer file tussen Hank en Knooppunt Gorinchem. Door werkzaamheden is tot 17 juli de weg dicht tussen Gorinchem en Everdingen. A50 Os richting Eindhoven. Een half uur vertraging tussen Nistelrode en Vecheldoord vanwege onder andere omrijders. En er wordt geflitst langs de A2 Maastricht-Eindhoven, hectometerpaal 236,2. A16 Belgische grens Breda 70,9. A32 Leeuwarden-Heerenveen 61,5.
16: Erwin, dankjewel voor dit moment. En dan spreken we straks elkaar naar, wat zal het zijn, iets na tienen nog een keer.
17: Lijkt me leuk.
16: Hoi. Goed zo, tot zo.
18: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
16: Ja hoor, we kunnen beginnen tot aan 12 uur. Veel muziek tijdens je werkzaamheden. En de muziek die komt nu van Frank van Etten, Huisje op Wielen.
19: Dit is de muziek van Radio NL. Altijd.

Kijk, als je zo de dag mag beginnen in de werk en uitvoering, dan is het meteen een feestje. De Crazy Accordeons en Dominique aan het begin van de nieuwe werk en uitvoering van, wat ik al zei, donderdag. Natuurlijk een speciale dag. We hebben dat al vaak genoeg voorbij horen komen. We weten het, we lezen het, we voelen het. Hoge temperaturen. Maar het is ook de dag dat de allereerste zomertour van 2026 plaats gaat vinden. Vanavond op de Brink, vanaf 8 uur zullen we daar muziek gaan maken, volle bak entertainment verzorgen. En vanaf 9 uur de allereerste artiest op het grote podium op de Brink in Assen. En we hopen je daar te zien, mocht je er niet bij kunnen zijn. Alles is live te volgen op de radio. En meekijken kan vanavond ook vanaf 9 uur via radionl.tv. Laten we snel beginnen. Want je wil muziek en er staat heel veel voor je klaar. Dus actie en de start van werk en uitvoering.

Inmiddels kunnen we zeggen, een van de vele hits van Sven Verstegen. Dit was in dit geval Bonte Avond op Radio NL. Daarvoor staat ook nog de 3A's met Los Vast. En ook de 3A's zijn er vanavond bij. Ze staan al vroeg in de avond. Dus dat is even een tipje, mocht je naar de Brink in Assen komen. Zorg dat je op tijd bent om niks te hoeven missen. We gaan nu terug in de tijd met Honey.

0: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
1: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
0: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
2: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: MHG, Metaalhandel Groningen, nu ook op zaterdag geopend. Van 8 tot 12 uur.
2: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: De agrarische website van Nederland, deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
4: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf en voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Ai, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
7: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam, direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online, tijd om te bouwen.
8: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
9: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
10: Costa del Corting, de dikste deals van Makita, Hartman, Colombia en meer. Alleen op iBoot.com of in onze app.
11: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent...

0: Albert Heijn.
1: Ja, hallo? Ik heb altijd de zon op het raam en wil dat afschermen. Welke mogelijkheden zijn er eigenlijk?
2: Bla bla bla bla.
1: Welke mogelijkheden zijn er?
2: Bla bla bla bla.
3: Wilt u niet al dat geblablabla, maar een goede oplossing voor uw raamdecoratie? Timpweg Raamdecoratie Groningen.
4: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand.

0: de prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Laat die wasmachine maar draaien hoor. Nu Lenoir vloeibaar wasmiddel, pots, wasverzachter en geurbooster. 3 voor maar €15. Wasmand in de hand en op naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Hey Wijngaardfan, scoor nu je eigen unieke felgele LP met alle grote hits van Henk.
5: Kijk uit, hier ben ik, beun,
4: en natuurlijk deze.
6: Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.
7: Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. Elf luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder en wint een super deluxe flatscreen TV. Persoonlijk afgeleverd door de Dikdakkers zelf. Wil jij ook in onze WK-selectie? App dan voetbal in de Radio NL-app en wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.

single van Samantha Steenwijk. En je weet niet wat je mist. Erger powerful. Ja, ik krijg je energie van. Kunnen we wel gebruiken natuurlijk als je even zo halverwege de week in zo'n dipje zit. Door het misschien wel slecht te slapen omdat het zo warm is. En je gaat wat later naar bed omdat het toch allemaal warm en plakkerig is. Je merkt het, hè, aan iedereen. Je hoort het links en rechts. Oh, wat is het heerlijk dat er even een fris windje waait. Maar ja, de temperaturen die doen hun ding vandaag wel weer. Dus ja, wij zorgen voor het doorzettingsvermogen op deze donderdag. Hou het daar maar op. Muziek tijdens je werk.

Inderdaad, het zijn diezelfde mensen van het liedje Jouw Liefste Wens, de Balladijns. Begin jaren 70 hadden ze deze single uit en die is getiteld Kleine Amabella. Wij gaan op weg naar het nieuws van 10 uur, zijn zometeen bij je terug met het vervolg van Werk en Uitvoering. En dan ook de drie liedjes die we op verzoek doen, de drie na 10:30. Denk alvast na en stuur alvast die suggesties in, zodat we misschien jouw keuze kunnen gaan draaien. Dit is René Vroeger, de man met een missie. Man with a mission.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Op zoek naar nieuwe deuren? Voor binnen- en buitendeuren ga je naar Bouwcenter Concordia. Staal of hout, met of zonder glas en precies passend bij jouw interieur. Ook voor deurbeslag en kozijnen slaag je natuurlijk bij
2: Bouwcenter Concordia.
1: Bekijk alle deuren in onze uitgebreide showroom in Meppel en Heerenveen.
3: Hey, waar was jij?
4: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
1: Altijd echt persoonlijk contact met deskundige medewerkers.
2: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
5: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zonweer en rolloen.
6: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
7: Gritter Chalet en staakcaravans.
8: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
9: Oh, wat een goal! Goal?
10: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
11: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
12: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
13: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
14: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wehkamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wehkamp.
15: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
16: Radio NL.
8: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
17: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
8: Drie avonden feest op de Brink in Assen.
17: De zomer.
8: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. Drie avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIF, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
18: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
19: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 10 uur.
8: Altijd aan.
20: Nu het nieuws op Radio NL.
21: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. In de puinhopen in Venezuela wordt gezocht naar slachtoffers van twee zware aardbevingen. Volgens de president zijn er zo'n 30 doden, maar er wordt gevreesd voor duizenden. Andere landen hebben hulp aangeboden bij het zoeken. Er zijn nu geen berichten over Nederlandse slachtoffers. Feest vannacht in de Haagse Schilderswijk na de overwinning van Marokko op Haiti op het WK voetbal. Volgens de regionale omroep reden jongeren toeterend over straat in auto's en op scooters. Er was ook veel politie bij. Die stuurde in de loop van de nacht iedereen weer naar huis. Nederland en een paar andere Europese landen kijken naar Kenia en mogelijk ook Rwanda als plek om uitgeprocedeerde asielzoekers naartoe te sturen, meldt RTL Nieuws. Van daaruit kunnen ze dan naar hun eigen land. De terugkeerhubs horen bij het Europese Migratiepact. Dat moet ervoor zorgen dat wie wordt afgewezen ook echt vertrekt. En Zwolle heeft voor de derde keer in 2 jaar geblunderd met het dubbel overmaken van geld, meldt de Stentor. Deze keer kregen zorgleveranciers eind vorige maand in totaal 3,5 ton te veel overgemaakt. Intussen is het meeste teruggestort. Door het onderzoek naar de fout kregen honderden uitkeringsgerechtigden hun geld te laat. En dan het weer van Weer Online. Het wordt weer zonnig en heet. Het kwik schiet omhoog en in het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden wat koeler met 26 tot 29 graden. Morgen is het nog heter. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Rainbow Events voor openings.

0: autofans.nl.
1: Spot goedkoop.
2: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf van der Veen.
3: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
2: Als mobiliteit belangrijk voor u.
4: De Boer Drachten. Al ruim 50 jaar officieel Makita dealer. Makita accu 18 volt 5 ampère nodig? Nu voor €55 exclusief BTW. Zolang de voorraad strekt. Zie ook deboerdrachten.nl.
5: Tja, dat is een tafel van Noord XL. Ruim 1000 vierkante meter showroom aan meubels van stijgen, eiken en mangohout, betonlook, doeklas en woonaccessoires. Gratis thuisbezorgd in heel Nederland. Noord XL, Koningsstraat 45, Appingedam. Of kijk op noordxl.nl.
6: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
7: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
8: Jachthaven bij Knaap in Ter Apel. Dat is genieten aan het water van een prachtig uitzicht. Onder het genot van een borrelhap met vrienden of een overheerlijk diner voor twee. Beleef Ter Apel vanaf Jachthaven bij Knaap. Jachthavenbijknaap.nl.
9: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
10: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
11: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
12: Veldauto's in Scheemda. Al meer dan 30 jaar het adres voor kleine, betaalbare en betrouwbare occasions. Inruil, garantie en lease mogelijk. Kijk voor ons actuele aanbod op veldauto's.nl of kom naar de Grote Land 4 in Scheemda. Ook voor onderhoud en reparatie. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Veldauto's in Scheemda.
13: Uurtje nummer 2 van werk en uitvoering, zo 5 minuutjes over 10. Wij gaan heel snel schakelen, zoals dat dan zo mooi heet. Zo'n term, schakelen. Ik vind hem leuk om nog een keertje te gebruiken. Want we gaan naar Den Haag. En bij Den Haag, bij de ANWB, zit Erwin de Hart. Erwin, goedemorgen.
14: Goedemorgen, ja. Mijn manager die zegt altijd van... Pietje komt ook in de lucht, weet je wel.
13: Dat is ook zoiets. Ja, ook zo'n term.
14: Oh, verschrikkelijk gewoon, ja. Maar wij zijn wel in de lucht op de antenne. En daarom kun je horen dat er een file staat op de A4 Rotterdam-Amsterdam. Dus ik loop het Ieperburg en Zoetewoude door op 10 kilometer file. 3 kwartier is de vertraging. En dat komt dus door een ongeluk. De Corbulo-tunnel vanaf Wassenaar is daarom dicht. Moet je omrijden via Leidschendam. Op de A44 Amsterdam. Den Haag staat daarom 3 kilometer file tussen Oestgeest en Wassenaar. En bij Rotterdam staat een file met 7 kilometer tussen Terbrechtseplein en Moordrecht richting Gouda. De A20 en de vertraging van een luttele 10 minuten. Dan de flitsers. A10 Koenplein, Watergraafsmeer, hectometerpaal 4,2. A12 Utrecht-Arnhem 66,4. En de A16 Rotterdam-Breda 59,6.
13: Erwin, zal ik je bij deze beloven dat ik het woordje schakelen met de ANWB gewoon voor nu en eens en altijd achter me laat?
14: Nee joh, gewoon blijven zeggen.
13: Nee joh, niet doen.
14: Blijf jezelf, kom op.
13: Nou, dan tot straks hè.
14: Yo, hoi.
15: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
13: Nieuwe muziek staat er voor je klaar. Hij scoort er een hit mee in de top 30. Guido van der Graaf. Ciao, doei. Adios.
15: Dit is de muziek van Radio NL. Altijd aan.
16: Het hele land is rood, wit, blauw.

Zo leuk, hè? We draaiden de plaat vorige week toen ze hier was in de studio. En toen hadden we het erover. Goh, joh, zoveel jaar geleden inderdaad, 1976. Dan is zo'n liedje alweer 50 jaar oud. Ja, dat klinkt dan heel oud, maar dat valt reuze mee. En ze zag de clip erbij. Oh, dit was een reuze, zegt ze. Boom. Ik zei dat je dat nog weet. Ja, dat soort dingen, dat vergeet je niet. Daar is dit opgenomen. Echt alle details. Prachtig mooi. Een liedje voor altijd en eeuwig en nog steeds. Want onder de jeugd begint het liedje nu ook weer te groeien. Want het aantal streams op Spotify is gigantisch omhoog gegaan rondom deze single. Dus nog steeds een grote hit voor Corrie Konings, zoals hij er zoveel heeft. En natuurlijk de nieuwe, die vorige week de Hollandse nieuwe was. Er hangt iets in de lucht. Amore. Het is 9:15 en het wordt vandaag weer zo'n dag. En morgen ook. En Rob Zorn, ja, die is eigenlijk een soort van weerman. Want die voorspelt dat het bloedje heet.

0: Vandaag.
1: Wederom een erg goed liedje die hoog gaat scoren, absoluut. En zo heeft hij er al heel veel op het repertoire staan. En we weten ook dat hij volgend jaar natuurlijk een fantastisch mooi concert gaat geven. Deze Robert van Hemert, je hoorde hem met Zandloopster in werk en uitvoering. Zit even te kijken wat er binnenkomt via de app. Leuke suggesties voor de 3:30. En het valt ook op dat er best veel artiesten bij zitten die wij de komende dagen voorbij zien en horen komen op de zomertour. Je hebt nog een paar minuutjes om jouw suggestie mogelijk nog met ons te delen als het gaat om de 3:30. Even de naam van de artiest met het bijbehorende liedje. En dan kunnen we zo meteen de keuze maken welke drie er op het muzikale menu komen te staan van Radio NL. 2, 3.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
2: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
1: Tot snel op 247wood.nl.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Kok Wonen en Slapen. De woonspecialist in Leek heeft nu PVC plakvloeren. De tweede vierkante meter 50% korting. 25% korting op huismerk raamdecoratie. 20% korting op solar screens en 15% korting op horen. Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat.
4: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
5: En mooi groen.
4: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
5: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met de ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
6: Duurzaam bouwen? Met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
7: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
6: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
9: BTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
10: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
11: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
12: Rook?
11: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
12: Nee, rook. Uit de meterkast.
10: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
11: Zo, koffie?
10: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
13: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
14: Costa del Korting. De dikste deals van Apple, Philips, Ariel en meer. Alleen op iBoot.com of in onze app.
15: Jan Boy laat zich van de zonnige kant zien met zijn nieuwe single Ik Wil Jou.

0: muzikale zomerbries. Jan Boy met Ik Wil Jou. Alle info op janboy.nl.
1: .nl? Bij Tintweg Raamdecoratie kunt u niet online bestellen. Wij zijn een fabriek met showroom. Veel voordeliger dan webwinkels. Rolgordijnen, duets, horren en gordijnen. Persoonlijk advies en een eigen meet- en montagedienst. Tintweg Raamdecoratie. Zondweg Groningen. Tintweg Raamdecoratie.nl.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Hey Wijngaardfan, scoor nu je eigen unieke felgele LP met alle grote hits van Henk.
7: Kijk uit, hier ben ik, beun.
6: En natuurlijk deze.
7: De vlam in de pijp.
6: Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.
8: Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. Luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder en wint een super deluxe flatscreen tv. Persoonlijk afgeleverd door de Dikdakker zelf. Wil jij ook in onze WK-selectie? App dan voetbal in de Radio NL-app en wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.
9: Dit is Radio NL. Altijd aan.
10: De 3 na half 11. Het is er weer tijd voor en we mogen ze met heel veel plezier weer aan je voorstellen. De 3 liedjes die zijn aangevraagd halverwege werk en uitvoering. De allereerste komt van Michel uit Raalte. En die schrijft: voor de 3 na half 11 zou ik heel graag Dennis van Dam met Zellafi willen horen. Deze klinkt dan nog beter met deze temperaturen. Nou, morgenavond is Dennis erbij op de zomertour, de vrijdagavond in Assen op de Brink. En dan gaat hij deze ongetwijfeld doen gezien het warme weer van deze periode. Zomer in Nederland. En daar hoort inderdaad zonnige muziek bij. We gaan hem laten draaien. De aftrap voor de 3 na half 11 is van Dennis van Dam.
9: De 3 na half 11.
10: Nummer

0: De 3 na 10:30.
1: Een hele goede morgen, Radio NL. Laten we eens een keer naar een lekkere Nederlandstalige plaat knallen van het Oranje. Want er wordt wel reclame gemaakt voor Oranje singles en platen. Maar er wordt weinig gedraaid. Vanavond is zover. Tunesië, ga erop. Nederlandstalige plaat, Oranje, ga erop.

0: Johnny Vissers uit Schijndel, hoorde je zojuist. En die zei, er moet meer Nederlandstalige muziek rondom Oranje gedraaid worden. Heeft hij ook wel een punt natuurlijk. Want vannacht om 1 uur dan wordt er gespeeld in de nacht van donderdag op vrijdag tegen Tunesië. Ja, alle pijlen natuurlijk op die wedstrijd in de hoop dat die ook gewonnen wordt. En dan wordt er gespeeld. We hebben een berekeningetje gemaakt. Want dan zou Nederland aankomende maandagavond om 7 uur spelen. Als ze eerste worden in de pool, worden ze tweede in de pool. Dan spelen ze in de nacht van maandag op dinsdag om 3 uur 's nachts. Dat is hetgeen wat wij tot nu toe weten. En als Nederland vanavond wint, gaan we morgenochtend weer verder met ons spel met de Dikdakkers uiteraard, zodat wij maandag de 11 weer compleet hebben. Dan komen de Dikdakkers maandagochtend deze kant weer op om een balletje uit de glazen bak te halen. En dan kunnen ze maandagmiddag met de cabrio weer op pad. Vanavond zijn de Dikdakkers er overigens ook bij. Dan zullen we ook het Oranjefeestje vieren. En het bijzondere is van deze 25 juni... even geschiedenisles, even terug in de tijd. Vandaag precies 38 jaar geleden was de finale tegen de Sovjet-Unie. En die werd door Nederland met 2-0 gewonnen. En dat resulteerde in het EK-kampioenschap. Dus Europees kampioen 1988. Vandaag precies 38 jaar geleden.
1: De 3:30.
0: Dus wat dat betreft een goede keuze van Johnny om even deze plaat aan te vragen. André Hazes en Wij houden van Oranje. Ja, weer terug. Want we hebben een aantal mensen nog toegevoegd aan de line-up. En aankomende zaterdagavond staan we in Assen met de Radio NL Artiestenshow. De XXL-uitvoering. Vandaar ook de extra artiesten. En het liedje wat nu aangevraagd wordt is van een man die wij vele jaren bij ons op de zomertour hadden. En zijn comeback gaat aankomende zaterdag gemaakt worden in Assen op het grote podium van Radio NL. En dan heb ik het over Roy Raymonds. Zijn nieuwe single wordt aangevraagd door Marijke uit Enschede. Ik weet, het zou mooi zijn om dit liedje op de radio te krijgen. De knalgele scooter. Het zou mooi zijn. Kijken of ik vandaag geluk heb.

Maar komen, de zomer is in volle gang. En daarmee hebben de mannen een heerlijke zomerse Hollandse nieuwe te pakken. Ferry de Lids en Jacques en Baco in Monaco. Zo zijn er nogal wat mooie zomerliedjes. En gisteren attendeerden we elkaar er ook al even op. Eind augustus dan zullen we de stemlijst weer gaan openen als het gaat om de zomerhit van 2026. En ja, daar zitten een aantal tussen die zeker kans maken om in die top 10 te kunnen komen. Waaronder dus deze, de Hollandse nieuwe Ferry de Lids samen met Jacques en Baco in Monaco. Verder vooruitkijkend, eind augustus, ja, dat is nog een hele eind weg. Maar 1 november is ook een belangrijke datum. Zondag 1 november. En waarom zeg ik dat? Dan gaat hij een concert geven in de Effenaar in Eindhoven. Wie? Deze man. Raymond Hermans, de allernieuwste in de boeken.

Raymond Hermans en alle nieuwste in de boeken. En die ga je aankomend weekend ook weer voorbij horen komen. Want hij staat in de Radio NL Top 30 lijst. En ja, die gaan we doen aankomende zaterdag tussen 1 en 3. En dan zondagmiddag uiteraard tussen 4 en 6. En daarvoor hebben we natuurlijk ook heel veel plezier. En hebben wij de nodige artiesten live op het podium uit te nodigen in Assen. Vanavond dus de allereerste 25 juni. De eerste zomertour van 2026. Vanaf 9 uur de allereerste artiesten. En daarvoor is het ook al feesten met de Drive-In Show. Maak je kans op prachtig mooie prijzen en alles wat erbij hoort. Om je al helemaal in de stemming te brengen. En later op de avond zal deze man het podium betreden. Niemand minder dan Frans Duitse. Met een beetje geluk gaat hij deze ook live doen. Dit is zijn lieveling. Tot aan het nieuws van 11 uur.

0: Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Hey, waar was jij?
5: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
6: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
7: Wist u dat u vrij bent in keuze van uitvaartonderneming? Kijk voor meer informatie op luitvaart.nl.
6: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
8: Betaalbaar isoleren? Kijk op isolatienoord.nl. Voor zowel zakelijk als particulier ruim 500.000 vierkante meter isolatiemateriaal op voorraad.
9: Want u scoort bij Isolatie Noord.
10: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
11: Ah, nee hè.
12: Dag buurvrouw. Sleutels vergeten?
11: Ja, weer eens.
12: Nou, proef jij even.
11: Oh ja?
12: Ik heb net koffie gezet.
11: Lekker.
12: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
13: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
10: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
14: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
15: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
16: Vind voor elk schoonmaakprobleem een oplossing bij Vibra. Nu, Dasti ontvetterspray, een fles van 1 liter voor maar €2,79. Of Dasti afwasmiddel, een fles van 600 milliliter voor maar €1,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
17: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
18: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Met alleen deze week een 50-plus mobiel sim-only. Het eerste jaar voor maar €1 per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
19: En jij? Ja, jij. Zing je onderweg de sterren van de hemel? Of juist niet? Maakt niet uit. Als je maar met passie zingt. Want zingen houdt je fit. Daarom zoeken Profile en Radio NL de stem van de cabine. Misschien stapt Menzo bij jou in voor een live duet op Radio NL. Word je geselecteerd? Dan win je 5 kaarten voor het Profile Truckstar Festival. Aanmelden? Ga naar truckstar.nl/stem van de cabine.
20: Radio NL.
21: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
22: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
21: 3 avonden feest op de Brink in Assen.
22: De Zomertour.
21: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. 3 avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIF, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
23: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
24: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 11 uur.
23: Altijd aan.
25: Nu het nieuws op Radio NL.
26: Goedemorgen, dit is het ANP nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. De coalitieplannen van Rotterdam zijn uitgelekt, meldt Rijnmond. Er moeten meer huizen komen, de stad wil groener worden en kinderen moeten meer kansen krijgen. Om dat allemaal te kunnen betalen gaan onder meer de parkeertarieven omhoog. Ook worden op het gemeentehuis zelf tientallen miljoenen bezuinigd. Overal worden maatregelen genomen tegen de hitte. In Roermond is een concert afgelast, ook om hevig noodweer dat overmorgen wordt verwacht. Opvallend is de sluiting van een openluchtzwembad in Arnhem. Dat is alleen vanochtend open omdat het daar wel 40 graden kan worden. Te gevaarlijk voor medewerkers en bezoekers, zegt het bad. Na de zware aardbevingen in Venezuela heeft oppositieleidster Machado haar landgenoten opgeroepen kalm en solidair te blijven. Ze roept buitenlandse leiders op om te helpen. De noodsituatie is kritiek, ieder uur telt, zegt ze. Machado, die de Nobelprijs voor de Vrede won, zit noodgedwongen zelf in het buitenland. En komende nacht speelt Oranje op het WK tegen Tunesië. En het vertrouwen onder de fans is groot. Maar liefst 84% denkt dat Nederland gaat winnen, heeft Hart van Nederland uitgezocht. Op verlies rekent maar 3%. Lang niet iedereen zit trouwens vannacht voor de tv. 2/3 vindt nachtrust belangrijker. En dan het weer van Weer Online. Het is zonnig en heet. In het zuiden kan het wel 37 graden worden. Alleen het noorden houdt het met een beetje wind wat koeler. Vanavond blijft het nog lang warm en zonnig. Morgen wordt het nog heter. En tot zover het ANP-nieuws.

0: autodeparkevents.nl.
1: Spot goedkoop.
2: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf Van der Veen.
3: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
2: Als mobiliteit belangrijk voor u.
4: Kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
5: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
6: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
7: Koop de Waldgereedschap bij Master Tools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
8: Truckbandendeal.nl. Jouw wielen, onze prioriteit. Truckbandendeal.nl.
9: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
10: De beste plek voor jou, NVM.
11: Zanger Jan Brink uit Soesterberg is al jarenlang onderweg met zijn grote hobby zingen. En dit is zijn nieuwe single, Niets ter wereld kan ons scheiden.
12: Niets ter wereld kan ons scheiden. Niets komt tussen jou en mij.
11: Wil je meer weten over Jan Brink? Kijk op bakkerproducties.nl.
13: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel 2 keer op vakantie.
14: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
13: Kijk op ProStop.nl.
15: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
16: Veldauto's in Scheemda. Al meer dan 30 jaar het adres voor kleine, betaalbare en betrouwbare occasions. In ruil garantie en lease mogelijk. Kijk voor ons actuele aanbod op veldauto's.nl of kom naar de Grote Land 4 in Scheemda. Ook voor onderhoud en reparatie. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Veldauto's in Scheemda.
17: Het derde en laatste deel alweer van werk en uitvoering van deze donderdagochtend. Wij gaan even een update vragen, want vanochtend ging het toch nog wel aardig redelijk door met vertragingen en dat soort dingen. De man die alles in kaart heeft voor ons is Erwin de Hart bij de ANWB. Erwin, goedemorgen.
18: Goedemorgen. Ja, er staat een file op de A4 Den Haag richting Amsterdam. 2 rijstroken zijn bij Zoeterwoudendorp maar open. De hoofdrijbaan, dat komt door een ongeluk. Een politieonderzoek dient ten gevolge tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp. Heb je meer dan een half uur vertraging. Op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag tussen Oegstgeest en Wassenaar 20 minuten vertraging. En 434 Corbelo-tunnel vanuit Wassenaar is daarom ook allemaal dicht. De A67 Eindhoven richting Venlo. Heel ergens anders 6 kilometer file door een ongeluk tussen Geldrop en Afrit Zomeren. Meer dan 20 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. En een flitser langs de A7 Heerenveen Groningen. Hectometerpaal 184,5. De A9 Amstelveen Alkmaar 56,9. En de A28 Zwolle richting Assen bij 146,5.
17: En dat klinkt als een afronding, Erwin, voor vandaag wat betreft de...
18: Ja, ik kan er wel een heel lang verhaal van maken. Maar je wil ook plaatjes draaien, toch?
17: Zullen we dat maar gaan doen?
18: Ja, lijkt me beter.
17: Helemaal goed. Erwin, dankjewel en tot de volgende ronde.
18: Hoi, hoi, hoi.
19: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
17: Pascal Redeker staat voor je klaar. Je gaat hem nu horen met de badkamerkraan. En vanavond staat hij live in Assen op de zomertour.
20: Dit is de muziek van Radio NL. Altijd aan.
21: Het hele land is rood, wit, blauw.

De nieuwe single van Stef Eckel en De Klok Tikt Maar Door. Het is natuurlijk ook een wijze levensles wat hij ons mee wil geven. Van joh, haal alles eruit wat erin zit, want voor je het weet is het voorbij. En daar heeft niemand zeggenschap over. Niemand heeft dat programma van joh, wie dat wat... Nee, echt gewoon leven en haal alle leuke dingen eruit. Nou, over leuke dingen gesproken. We hebben Stef aan de line-up van vanavond toe mogen voegen. Hij is er vanavond bij op de zomertour in Assen op de Brink. Even een extraatje. Dus vanavond gaat hij een liedje of vier live voor ons zingen op de radio. En natuurlijk ook op de televisie radionl.tv. Vanaf 9 uur het spektakel. De eerste zomertour van 2026 van Radio NL in Assen. Mooie temperaturen, zomerse muziek. En ja, deze die heeft wel een tropische uitstraling. We gaan terug in de tijd met de band zonder naam.

kwamen met een single van een jaartje of vijf geleden. Neem er een van mij. Momenteel scoort hij samen met Billy Dans natuurlijk een joekel van een hit. Want die streams die gaan fantastisch. Ook de airplay. En Gappie Sappie is de term die alles doet leven rondom deze plaat. En die staat aankomende zaterdag en zondag ook weer hoog in de lijst. Ik weet dat hij deelgenoot was van de beste vijf uit de lijst. Maar dat zou zeker nog wel eens een sprongetje kunnen worden naar de top 3. Aankomend weekend hoor je meer rondom die plaat. Het is 11:50, zometeen het uitgebreide zomerse weerbericht. Maar eerst nog muziek van Yves Berendsen. En dit is er eentje van een jaartje of 8, 9 geleden. Zin in jou.

0: Jouw werk, bus of camper weer stralen als nooit tevoren bij Autopoetscentrale Noord. Ook voor coatings, interieurreiniging en fleetonderhoud voor bedrijven. Kijk op autopoetscentralenoord.nl of kom langs aan de Newtonstraat 7 in Buitenpost.
1: Uw complete woning inrichten. Kijk op tapijtparadijs.nl.
2: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
3: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
4: Zonnetevel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zonweer en rolloen.
5: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
6: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
7: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
8: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
7: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
9: Tip om je lunch up te spijzen. Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
10: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
11: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
12: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
13: Costa del Korting. De dikste deals van Delsi, L'Oréal, Garnier en meer. Alleen op iBoots.com of in onze app.
14: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl.
15: Mooi van Ethos.
16: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
17: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
18: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
19: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
20: Ah, nee hè.
21: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
20: Ja, weer eens.
21: Nou, proef jij even.
20: Oh ja?
21: Ik heb net koffie gezet.
20: Lekker.
21: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
22: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
23: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
24: Hey, Wijngaardfan, scoor nu je eigen unieke felgele LP met alle grote hits van Henk. Kijk uit, hier ben ik. En natuurlijk deze. Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.
25: Attentie. Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. Luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder. En wint een super deluxe flatscreen tv. Persoonlijk afgeleverd door de Dikdakker zelf. Wil jij ook in onze WK-selectie? App dan voetbal in de Radio NL-app. En wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.
26: Dit is Radio NL. Altijd.
0: MHG.
1: Een begrip voor inkoop van oud ijzer en metalen.
0: MHG.
1: Metaalhandel Groningen aan de Emdenweg 8.
0: MHG.
1: Metaalhandel Groningen voor particuliere en zakelijke klanten.
0: Kijk op metaalhandelgroningen.nl.
1: Het weerbericht wordt u aangeboden door Metaalhandel Groningen.
2: Radio NL.
3: Weerbericht.
4: En mocht het Nederlands elftal inderdaad die wedstrijd vannacht winnen, dan 1 uur vannacht dan spelen ze tegen Tunesië. Dan gaan wij morgen weer verder met het spel. Het WK-voetbalspel, het elftalspel, het dikdakkerspel, hoe je het ook wil noemen. En dan spelen we morgenochtend bij Stefan, want die doet morgenochtend de ochtendshow 2 rondes. Rory doet morgen werk in uitvoering. Daar worden ook 2 rondes gespeeld en bij Hessel 2 rondes. En zo zullen wij aankomende maandag dus de 11 weer compleet hebben. En sturen we de dikdakkers maandag op pad met televisie nummer 4. En iedere wedstrijd die Nederland verder komt in dit toernooi, gaat er weer een televisie uit. Dus laten we hopen dat ze nog heel veel ritjes mogen maken met de cabrio. Nou, dat is met dit weer geen straf, lijkt mij, het dakje eraf. Want vanochtend in het noorden was het eerst nog lokaal wat bewolkt. Maar die gaan snel verdwijnen, of zijn inmiddels zelfs al opgelost. In het zuiden wordt het vandaag lokaal 37 graden. In het noorden is het met 26 tot 28 graden duidelijk iets minder warm. Er staat een zwakke tot meest matige noordoostenwind. Vanavond en vannacht is het droog en helder. Het koelt niet verder af dan 15 graden ergens in het noorden, tot in het zuiden 24 graden. Vrijdag is er opnieuw vrij veel ruimte voor de zon. Dat is morgen dus. Ook trekken dan enkele velden met sluierbewolking over. Maar die temperaturen, die gaan hun werk doen. Want morgen uitschieters tussen de 34 en 39 graden. Dat is hetgeen wat je de komende uren kan verwachten. Dan doen we onze naam wel eer aan, zeg ik. Zomertour. Bij Radio NL vanavond in Assen. Maar ja, het koelt af. Dus het is prima te doen vanavond in Assen op de Brink.

inmiddels zijn we er en juist staat wedstrijd nummer 3 voor vandaag alweer op het programma. Vanavond, of eigenlijk kunnen we beter zeggen, vrijdagochtend in de nacht van donderdag op vrijdag om 1 uur, leggen we het zo uit, wordt er gespeeld tegen Tunesië, de laatste poolwedstrijd. En als we die winnen, dan mogen we ons verheugen op de volgende wedstrijd. En die, wat we al zeiden, die zal dan plaatsvinden. Mocht Nederland tweede worden in de pool, dan spelen ze, zeg ik dat goed, dinsdagnacht om 3 uur. Maar als ze eerste worden in de pool, dan is de wedstrijd maandagavond om 7 uur. Dat is hetgeen wat ik heb ingefluisterd gekregen door de redactie. Dus daar hou ik me dan maar stevig aan vast. Ja. Het is 11:45 op de donderdagochtend. Dit is Henk Wijngaarts. Hey.

Amsterdam in de Dam, Gino Groos op Radio NL. Het is bijna 10 voor geworden. Ja, ik kreeg rectificatie. En terecht, de kwast, die laat van zich horen. Vaste luisteraar hier bij Radio NL. Die zegt van, joh, even goed opletten. Goede dingen doen, wat jij zegt. Want als Oranje de groepsfase overleeft, en dat is dan het verhaal, en ze zouden als tweede eindigen in de groep, dan spelen ze maandagavond, 29 juni om 7 uur. En stel dat Nederland eerste wordt, dus groepswinnaar in de poolfase, dan spelen ze dinsdag om 3 uur. En dat betekent dus in de nacht van maandag op dinsdag om 3 uur... als ze eerste worden in de pool. Dus bij deze rechtgezet, ja, ik zei het al, als het mij goed is ingefluisterd, het was wel goed ingefluisterd, maar dan is het ook nog een hele grote tour om het daadwerkelijk goed te verwoorden. En dan ging het even mis. Dus na vannacht weten we meer wanneer de uitslag daar is. Wij gaan afscheid nemen van werk en uitvoering van deze donderdag. Zometeen is het tijd voor Op Volle Kracht. Vandaag met Rory Jonkergouw. Je hoort hem zometeen tussen 12 en 3 op Radio NL.

0: Hè? Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
5: Begin je op zoek naar pallets?
6: Kies dan voor duurzame pallets van Palletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobit en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pallets. Maar ook het juiste adres voor droge pallets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpallets.nl.
4: Kom naar Bakker Campers en ontdek de camper van uw dromen. Kijk op bakker-campers.nl.
7: Aanstaande zondag, koopzondag, van 12 tot 5.
8: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde, buitengewoon goed.
9: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
10: Betaalbaar isoleren? Kijk op isolatienoord.nl. Voor zowel zakelijk als particulier ruim 500.000 vierkante meter isolatiemateriaal op voorraad.
11: Want u scoort bij Isolatie Noord.
9: Kozijnen vandaag besteld, met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
12: Ah, weer die klote muggen in huis.
13: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
14: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
12: Heerlijk!
13: Geen ongedierte meer in huis met hoornfabriek.com.
15: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Ja, hallo? Ik heb altijd de zon op het raam en wil dat afschermen. Welke mogelijkheden zijn er eigenlijk?
18: Bla bla bla bla.
17: Welke mogelijkheden zijn er?
18: Bla bla bla bla.
19: Wilt u niet al dat geblablabla, bla, bla, maar een goede oplossing voor uw raamdecoratie? Timpweg Raamdecoratie Groningen.
20: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
21: Radio NL.
20: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
22: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Naar het Radio NL.
20: 3 avonden feest op de Brink in Assen.
22: De Zomertour.
20: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. 3 avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
23: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
24: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 12 uur.
25: Altijd aan.
26: Nu het nieuws op Radio NL.
27: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel.
0: Regiotaxis komen in de meeste gemeenten te laat, blijkt uit onderzoek van twee kranten. Dit soort taxis worden gebruikt door mensen die ziek zijn of door ouderen die zelf niet kunnen reizen. De klachten zijn er al jaren, maar exacte cijfers waren er nog niet. Gemeenten stellen zelf regels op voor de stiptheid van regiotaxis. In Frankrijk is weer een overleden kind gevonden in een bloedhete auto. Het jongetje van 3 woonde ten noorden van Parijs en zou door zijn ouders in de auto zijn ontdekt. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Begin deze week werden de lichamen van 2 kinderen van 2 en 4 jaar gevonden in een auto in het zuiden van Frankrijk. In Mexico zijn feestende voetbalfans aangereden door een auto. Er zijn meerdere gewonden, zeker 17 liggen in het ziekenhuis. De bestuurder van de auto is aangehouden, raakte zelf ook gewond. Het is niet duidelijk of hij met opzet op de fans inreed. En EU-baas Ursula von der Leyen heeft steun betuigd aan de bevolking van Venezuela na de verwoestende aardbevingen. We staan achter jullie, schrijft ze op X. Vanuit Brussel wordt ook extra hulp aangeboden. Door de bevingen zijn al tientallen doden en honderden gewonden gemeld. Er is ook heel veel schade. En dan het weer van Weer Online. Het is zonnig en heet. In het zuiden kan het wel 37 graden worden. Alleen het noorden houdt het met een beetje wind wat koeler. Vanavond blijft het nog lang warm en zonnig. Morgen wordt het nog heter. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
1: Als mobiliteit belangrijk voor u.
2: Jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
3: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
4: De Boer Drachten. Al ruim 50 jaar officieel Makita-dealer. Makita accu 18 volt 5 ampère nodig? Nu voor €55 exclusief BTW. Zolang de voorraad strekt. Zie ook deboerdrachten.nl.
5: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
6: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
7: En mooi groen.
6: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
7: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met de ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
8: Duurzaam bouwen met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
9: Ja. Dat is een tafel van Nord HL. Ruim 1000 vierkante meter showroom aan meubels van stijgen, eiken en mangohout, betonlook, doeklas en woonaccessoires. Gratis thuisbezorgd in heel Nederland. Nord HL, Koningsstraat 45, Appingedam. Of kijk op nordhl.nl.
8: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
10: Laat die wasmachine maar draaien, hoor. Nu Lenoir vloeibaar wasmiddel, pots, wasverzachter en geurbooster. 3 voor maar €15. Wasmand in de hand en op naar...
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Costa del Corting, de dikste deals van Makita, Hartman, Colombia en meer. Alleen op iBoots.com of in onze app.
13: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
14: Veldauto's in Scheemda. Al meer dan 30 jaar het adres voor kleine, betaalbare en betrouwbare occasions. Inruil, garantie en lease mogelijk. Kijk voor ons actuele aanbod op veldauto's.nl of kom naar de Grote Land 4 in Scheemda. Ook voor onderhoud en reparatie. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Veldauto's in Scheemda.
15: Hey, goedemiddag. Dit is Radio RL. 30 files gemeld momenteel door de ANWB. En de allervervelendste op de A4, Den Haag richting Amsterdam bij Zoeterwoude-Dorp. Daar heb je 32 minuten vertraging. Er staat daar 7 kilometer. Dat komt door een ongeluk. Daar wordt weer een onderzoek naar gedaan. En de parallelrijbaan is daar afgesloten. Snelheidscontroles zijn ook gezien door Flitsmeister op de A2 in Maastricht-Echt bij 236.2. De A10, dat is de A10 Noord richting de Zeeburgertunnel, 4.2. A16, Dordrecht-Breda, 59.6. Nog een keer de A16, grens met Duitsland richting Breda, 70.9. En de A50, dat is Arnhem-Apeldoorn bij Beekbergen, 195.3.
16: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
15: Ja, lekker lunchen in de zon met Marco Borsato zometeen. En nu René Schuurmans, dat is lekker, man.
17: Dit is de muziek van Radio NL. Altijd.

Donderdagmiddag met Marco Borsato en Jovi naar huis vannacht. Nou, dat is wel een beetje hoe wij in de wedstrijd zitten ook, hè. Vanavond de Radio RL Zomertour in Assen op de Brink. Daar is het feest. En dat gaat tot in de late uurtjes door. De hele line-up daarvan check je op radiorl.fm. En daarna natuurlijk gewoon de wedstrijd, hè. Nederland-Tunesië. Ja, die kun je gewoon in één ruk doorkijken eigenlijk. En dan, dan wordt het een hele lange dag. Dat is één ding dat zeker is. En dan hoef je eigenlijk niet meer naar huis. Want wij regelen het feestje, zeg maar. Maar eerst is het vooral donderdagmiddag 25 juni. Een hele hete donderdag. En misschien ook wel ruimte voor jouw verzoekje zometeen. Wat wil je horen? Laat het weten in de Radio NL-app. Helemaal Hollands hoor je zo. En dit is Tino Martin. Yo.

0: niet gek.
1: Ja, hij doet eigenlijk een beetje een lange fransje. Weet je wel, een beetje zo'n stoere rapper die dan even een tijdje weg is. En dan komt hij terug en dan gaat hij ineens samenwerken met Nederlandstalige artiesten. Ik heb het in dit geval over Lil Kleine. Die heeft dan niet John West opgezocht, hè, zoals Lange Frans heeft gedaan. Maar in dit geval Samuel Wilton en de Amsterdamse Zomer. Maak me nou niet gek, hoorde je bij Radio Wadel. Ja, de tijd zal uitwijzen of dit dan naar meer smaakt. Maar deze is in ieder geval leuk en staat ook hoog in de Radio Wadel Top 30. Het is op volle kracht donderdagmiddag. En wat wil je horen? Dat is de vraag. Het antwoord mag je sturen in de Radio NL-app. Cor Tollenaar die zit te luisteren vanuit Veenendaal en wil heel graag de nieuwste Sieneke. Ja,

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
2: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Een bijzondere vakantie in België beleven? Geniet van je eigen vakantiehuisje bij Sunparks. Midden in de Kempen of aan de Oost-Duinkerkse kust. Daar is van alles te beleven. Fiets samen door de bossen, ga uitwaaien op het strand, bezoek attractiepark Plopsaland en duik in het subtropisch zwembad. Boek nu je vakantie op sunparks.nl.
2: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijkdirect.com.
4: Op zoek naar nieuwe deuren? Voor binnen- en buitendeuren ga je naar Bouwcenter Concordia. Staal of hout, met of zonder glas en precies passend bij jouw interieur. Ook voor deurbeslag en kozijnen slaag je natuurlijk bij
5: Bouwcenter Concordia.
4: Bekijk alle deuren in onze uitgebreide showroom in Meppel en Heerenveen.
6: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026.
7: Lieve mensen, aan die handen.
6: Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
4: Altijd echt persoonlijk contact met deskundige medewerkers.
5: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
8: Een blinkend schone auto? Kom dan naar de hypermoderne wasstraat van JP's Car Wash, waar u milieuvriendelijk, kras- en kalkvrij uw auto kunt wassen. En ook nog eens heel voordelig, JP's Car Wash. Direct aan de A7 afslag Hoogkerk. JP's Car Wash. De beste in zijn soort.
9: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
10: JP's Car Wash is nu ook op zondag geopend van 11 tot 5 uur. JP'sCarWash.nl.
11: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
12: De beste plek voor jou, NVM. Renault.
13: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
14: Oranje fans opgelet, KPN heeft...

0: fan. Scoor nu je eigen unieke felgele LP met alle grote hits van Henk.
1: Kijk uit, hier ben ik. Beun, de beunhaas.
0: En natuurlijk deze.
1: De vlam in de pijp.
0: Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.
2: Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. Elf luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder en wint een super deluxe flatscreen TV. Persoonlijk afgeleverd door de Dikdakkers zelf. Wil jij ook in onze WK-selectie? App dan voetbal in de Radio NL-app en wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.

wat wordt het gezellig vanavond in Assen, de Radio RL Zomertour. We zijn ontzettend blij dat deze man er ook weer bij is. Hij komt al jaren en ook vanavond is hier weer gezellig Marco de Hollander. En dit is een avond om nooit te

0: Ja, deze week ontdekt dat praten op de radio toch echt iets anders is dan zingen op de radio. Laten we eerlijk zijn, de een is beter in het een, de ander beter in het ander, toch? Gordon hoorde je op Radio Wadeel. Dit heeft hij dan wel weer heel leuk gedaan, samen met de mannen van Replay. Zelfs een stukje Surinaams zingt hij. Me Lobby You, wat zoveel betekent als ik hou van jou. En die hoorde je zojuist op Radio Wadeel. Gaan wij nu naar zijn voormalige maatje, Gerard Joling. Die is aangevraagd door Miranda uit Heer Hugo Waard. Even zin in wat gezelligheid. Niet voor één keer.
1: Geef

ik zou bijna een beetje medelijden krijgen met Erwin uit Budel. Die staat buiten te werken momenteel. Ja, het is zo heet in Nederland. Zeker in het zuiden. Ik hoop dat je het een beetje volhoudt daar. Ik kon hem wel blij maken met Guuske Meeuwis. Nou, bij deze even gedraaid per spoor op de radio. Wat zou jij willen horen? Laat dat weten in de app van Radio NL. Daar meldt Annemiek zich ook weer uit Veenendaal. Die zegt, hey Rory, houden jullie het nog een beetje vol daar? Nou ja, wij wel. Wij zitten dan in een studio met airco. Ik hoop dat het daar ook een beetje te doen is in de pakketshop. En zij wil graag in ieder geval een liedje horen van Lucas en Gea. Christel der Heimat, speciaal voor Wouter, die daar ook werkt. En die de laatste tijd wat moeite heeft met zijn gezondheid en zo. Maar toch gaat hij maar door. En om dat te belonen, zouden zij even Lucas en Gea willen horen. Nou, dat kan. En wat nou leuk is, als je ook fan bent van Lucas en Gea, morgen, dan zijn zij in Assen bij de Radio RL Zomertour. En dan kun je waarschijnlijk deze ook live zien. Maar dat is voor morgen. Dit is nu Lucas en Gea, Christel der Heimat. Hoor je bij Radio RL.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Hey, waar was jij?
1: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
4: Een bedrijfspand bouwen of verbouwen zonder gedoe? GLS Projects uit Franeker regelt het. Turnkey utiliteitsbouw met maatwerkoplossingen. Van het eerste ontwerp tot de ruwbouw, afbouw en installaties. Geen praatjes, maar aanpakken. GLS Projects. En ben jij zo'n harde werker? Dan zoeken we jou.
3: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
5: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools. Mastertools.nl, jouw
6: klus onder tools. Betaalbaar isoleren? Kijk op isolatienoord.nl. Voor zowel zakelijk als particulier ruim

0: bij Master Tools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
1: Let op! Alleen de maand juni nog €1600 extra korting op de nieuwe Suzuki Swift, Vitara of S-Cross. Wacht niet te lang en profiteer nu. Kom langs bij Suzuki Flemming aan de Osloweg 141 in Groningen.
2: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
3: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
4: Rook?
3: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
4: Nee, rook! Uit de meterkast!
2: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
3: Zo, koffie?
2: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
5: .nl. Bij Tintweg Raamdecoratie kunt u niet online bestellen. Wij zijn een fabriek met showroom. Veel voordeliger dan webwinkels. Rolgordijnen, duets, horren en gordijnen. Persoonlijk advies en een eigen meet- en montagedienst. Tintweg Raamdecoratie. Zondweg Groningen. Tintweg Raamdecoratie.nl.
6: Radio NL. 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
7: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
6: 3 avonden feest op de Brink in Assen.
7: De Zomertour.
6: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Amcora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Bichel, Amar en vele anderen. 3 avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
8: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
9: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 1 uur.
8: Altijd aan.
10: Nu het nieuws op Radio NL.
11: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Het officiële dodental door de zware dubbele aardbeving in Venezuela is opgelopen naar 164, meldt de president. Maar verwacht wordt dat er veel meer slachtoffers zijn. Er zijn ook veel gewonden en vermisten. Intussen komt in de getroffen gebieden de hulp op gang. Zo wordt onder puin gezocht naar overlevenden. Een opvallende actie bij Ethos, Kruidvat en Holland & Barrett. Daar is overmorgen geen zonnebrand te koop. Het is onderdeel van een staking van FNV. De bond is boos over plannen om de zondagstoeslag te halveren. Daarom werd afgelopen Vaderdag ook al gestaakt. Buitenlandse Zaken heeft de reisadviezen voor 7 landen in het Midden-Oosten aangepast, nu er een voorlopige vredesdeal ligt van Amerika en Iran. Dat betekent dat mensen weer kunnen reizen naar onder meer Qatar, Kuwait en Oman. Blijf wel weg uit de buurt van de industrie, is het advies. En veel ouders vinden het goed dat hun schoolgaande kinderen vannacht naar de WK-wedstrijd van Oranje tegen Tunesië kijken, heeft een vandaag uitgezocht. Van de 12-plussers mag ruim de helft opblijven, al moeten ze morgen weer gewoon naar school. Het is voor mijn kind te mooi om te missen, zeggen sommige ouders. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag is het zonnig en heet, 30 tot in het zuiden 37 graden. In het noorden is het 25 tot 29 graden. Na een zoele nacht wordt het morgen uitzonderlijk heet, met 34 tot lokaal 39 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: datum. RainbowEvents.nl.
1: Spot goedkoop.
2: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf Van der Veen.
3: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
2: Als mobiliteit belangrijk voor u.
4: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
5: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
6: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
7: Met cryptomunten. De nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
8: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
9: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
10: Zanger Jan Brink uit Soesterberg is al jarenlang onderweg met zijn grote hobby zingen. En dit is zijn nieuwe single. Niets ter wereld kan ons scheiden.
11: Niets ter wereld kan ons scheiden. Niets komt tussen jou en mij.
10: Wil je meer weten over Jan Brink? Kijk op bakkerproducties.nl.
12: Costa del Korting. De dikste deals van Apple, Philips, Ariel en meer. Alleen op iBoot.com of in onze app.
13: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
14: En jij? Ja, jij. Zing je onderweg de sterren van de hemel? Of juist niet? Maakt niet uit. Als je maar met passie zingt. Want zingen houdt je fit. Daarom zoeken Profile en Radio NL de stem van de cabine. Misschien stapt Menzo bij jou in voor een live duet op Radio NL. Word je geselecteerd? Dan win je 5 kaarten voor het Profile Truckstar Festival. Aanmelden? Ga naar truckstar.nl/stemvandecabine.
15: Veldauto's in Scheemda. Al meer dan 30 jaar het adres voor kleine, betaalbare en betrouwbare occasions. Inruil, garantie en lease mogelijk. Kijk voor ons actuele aanbod op veldauto's.nl of kom naar de Grote Land 4 in Scheemda. Ook voor onderhoud en reparatie. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Veldauto's in Scheemda.
16: Goedemiddag, je luistert Radio RL. Het is druk op de weg, drukke donderdag, 40 files... en de langste is nog steeds die op de A4. Dat is Den Haag-Amsterdam bij Zoeterwoude-Dorp. Is een ongeluk gebeurd, daar is nu een ongevalsonderzoek bezig... en de parallelbaan is afgesloten daar. Je hebt daar 39 minuten vertraging, dus die loopt daar ook nog op. Dan zijn er snelheidscontroles gemeld door Flitsmeister op de A2... Maastricht-Echt bij 236.2. De A10, dat is de A10 Noord richting de Zeeburgertunnel bij 4.2. A13, Rijswijk Rotterdam 6.8. A16 Dordrecht Breda bij 59.6. En de A28 Hogeveen Meppel bij 146.3.

0: het wordt één groot feest vanavond in Assen bij de Radio RL Zomertour. Ook zeker omdat deze man erbij is. Hè? De nummer 1 uit de Radio RL top 30. En gewoon verantwoordelijk voor een van de zomerhits van dit jaar. Justin de Wild is zijn naam. En zijn cheerio hoorde je zojuist. Aangevraagd door Godfried uit Deventer. Die had er wel een mooi verhaal bij. Die zegt, Rory, goedemiddag. Op deze zonnige donderdag wil je Justin de Wild even draaien met cheerio. Want mijn zoontje van 4 die vindt het een geweldig nummer. Die zingt hem altijd mee. Nou, ik hoop dat waar je ook bent, Godfried, ik hoop dat je zoontje in de buurt is en dat jullie gezellig samen hebben kunnen dansen en zingen op dit liedje van Justin de Wild. Ja, vanavond is aanwezig bij de Radio RL Zomertour. Ik kan het eigenlijk blijven zeggen bij artiesten, want ja, we hebben ook gewoon heel veel. We hebben heel veel artiesten die erbij zijn, van wie we ook echt trots erop zijn dat zij wilden komen vanavond. En morgen en ook overmorgen, want we staan 3 avonden in Assen. Heel veel artiesten zijn erbij, jij misschien ook wel. Nou, ik hoop dat je dan in ieder geval lekker luchtig gekleed bent, hè, voor de hitte. En dat je zin hebt in wat gezelligheid, want dat gaan we je brengen. En een van de artiesten die erbij is, dat is deze dame. Senna, hoor je nu.
1: Je hebt niet alles voor het kiezen.

0: Een echte zomerse tune van Ferry de Lits en Shaq. Ah, laat die zomer maar komen. Baco in Monaco. Sterker nog, die zomer is wel echt begonnen. Hè? We zitten midden in een hittegolf. Wat je ook doet vandaag, de zon is bij je. Of je nou naar de Radio RL Zomertour komt vanavond in Assen. Of je nou druk aan het werk bent. Of je gaat vanavond de wedstrijd kijken. Nederland-Tunesië. Nou ja, oké, dan is het 1 uur 's nachts zo'n beetje. Dan gaat de zon natuurlijk wel een beetje onder. Die is dan wel onder. Maar dan is het nog steeds overal zo'n graadje of 24. Hè? Dus wat dat betreft, hè, als je de wedstrijd gaat kijken, zou dat eventueel ook nog buiten kunnen. Dan zou je bijna vergeten dat er nog een andere sportieve prestatie op de planning staat. Jessie, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Jij komt uit Delft, maar jij bent ergens anders naar onderweg.
1: Ja, dat klopt. Wij zitten op de snelweg in Oostenrijk.
0: In Oostenrijk, want wat is daar te doen?
1: De Formule 1 draait daar dit weekend.
0: Wauw, jullie gaan de Max supporteren.
1: Ja, natuurlijk.
0: Is dat iets bijzonders voor jullie of hebben jullie het al vaker gedaan? Volgen jullie hem overal?
1: Het is ons 5e jaar dat we echt naar Oostenrijk toe gaan. Mm-hmm. Nou ja, en alle andere races die volgen wij gewoon op de tv.
0: Oh, het is altijd Oostenrijk waar jullie heen gaan?
1: Ja, tot nu toe altijd Oostenrijk.
0: Juist. Hey, nou zit ik wel een beetje in het WK, dat probeer ik te volgen. Maar Formule 1, daar zit ik totaal niet in. Dus praat me even bij. Hoe staan we ervoor? Wat zijn de verwachtingen?
1: Nou, bij Max gaat het eigenlijk nog niet zo goed.
0: Ja, nee,
1: maar
0: hè?
1: Maar we blijven hem gewoon volledig supporten. Ja. Of het nou goed gaat of niet goed gaat.
0: Ja.
1: En de Mercedes doen het heel goed.
0: Ja.
1: Nou, daar ben ik niet zo fan. Ik ben vooral niet zo fan van George Russell.
0: Nee.
1: Degene naast mij, die is daar wel heel erg fan van.
0: Oh ja, oh, dat is nog strijd in de auto, hoor ik.
1: Ja, een beetje soms, Maar het is vooral een heel leuk seizoen, omdat er wel wat meer gevechten zijn.
0: Ja.
1: Dus we kijken elke keer weer met plezier naar de races.
0: Ja, precies. Maar ik hoor bij jou iets belangrijks, Jessie. Want jij gaat gewoon, hoe dan ook, wat er ook gebeurt, Max supporteren.
1: Ja, natuurlijk.
0: That's the spirit. Hey, welk liedje kan ik daarbij draaien dan?
1: Ja, ik heb Super Max aangevraagd.
0: Ja, dat is wel leuk om even te draaien. Hè? Doen we die en dan wens ik jou veel plezier dit weekend.
1: Ja, super, dankjewel.

deze is

0: geweldig. Nederland in de ban van de sport. Of het nou het WK is wat je gaat volgen. Of misschien het Formule 1 seizoen waar we middenin zitten. De Nederlandse helden die moeten we een beetje steunen. En dit was speciaal voor Jesse. Maar ook zeker voor iedereen die Max gaat steunen. Die de wedstrijd gaat kijken. De Formule 1 race. Of dat nou thuis is. Of inderdaad in Oostenrijk. Super Max. Ik hoor daar dan toch ook altijd weer supermarkt in. Maar dat ligt aan mij denk ik hoor.
1: Goed.
0: En Benny Nijman.

0: Renew.
1: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
2: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 1, 2, 3 werkbladen. 1, kies je kleur. 2, wij komen het inmeten. 3, wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 1, 2, 3 werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
3: Een bijzondere vakantie in België beleven? Geniet van je eigen vakantiehuisje bij Sunparks. Midden in de Kempen of aan de Oostduinkerkse kust. Daar is van alles te beleven. Fiets samen door de bossen, ga uitwaaien op het strand, bezoek attractiepark Plopsaland en duik in het subtropisch zwembad. Boek nu je vakantie op sunparks.nl.
2: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
4: Jan Boy laat zich van de zonnige kant zien met zijn nieuwe single Ik Wil Jou.

0: muzikale zomerbries. Jan Boy met Ik Wil Jou. Alle info op janboy.nl.
1: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Jouw nieuwe bank, compleet op maat en in jouw stofkleur, staat nog in het centrum van Borger. En die eiken eettafel ook. En in jouw kleur en formaat. En dat mooie vloerkleed, ook bij meubelboerderij Woodtastic in Borger. Woodtastic.nl.
1: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
3: Let op! Alleen de maand juni nog €1600 extra korting op de nieuwe Suzuki Swift, Vitara of S-Cross. Wacht niet te lang en profiteer nu. Kom langs bij Suzuki Flemming aan de Osloweg 141 in Groningen.
4: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
0: Dit is de nieuwe zomerplaat van Dean Saunders. Ik wil niet dat je gaat. Een meezinger vol zomerse gevoelens. Ik wil niet...

0: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Hallo, Odido hier. Dit weekend hebben we iets extra leuks voor je. Bestel tot en met zondag de Samsung Galaxy S26 Plus of S26 Ultra met extra weekendvoordeel. En krijg er een Galaxy Tab A11 Plus bij cadeau van €329. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
0: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
3: Hey, Wijngaardfan, scoor nu je eigen unieke felgele LP met alle grote hits van Henk.
4: Kijk uit, hier ben ik. Beun, de beunhaas.
3: En natuurlijk deze.
4: De vlam in de pijp.
3: Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.
5: Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. Luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder en wint een super deluxe flatscreen tv. Persoonlijk afgeleverd door de Dikdakkers zelf. Wil jij ook in onze WK-selectie? App dan voetbal in de Radio NL-app en wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.
6: Dit is Radio NL. Altijd aan.
7: MHG. Een begrip voor inkoop van oud ijzer en metalen. MHG. Metaalhandel Groningen aan de Emdenweg 8. MHG. Metaalhandel Groningen voor particuliere en zakelijke klanten. Kijk op metaalhandelgroningen.nl. Het weerbericht wordt u aangeboden door Metaalhandel Groningen.
8: Radio NL.
6: Weerbericht.
9: En daarvoor schakelen we weer even met Purmerend, het zonnige Purmerendrijk vanuit. Daar zit Jan Visser. Jan, goedemiddag.
10: Rory, goedemiddag.
9: Hey, het is natuurlijk vanavond de Radio NL Zomertour in Assen. Ik denk dat meer mensen dan ooit willen weten wat voor weer het vandaag is.
10: Ja, nou, het is heel eenvoudig. Het is mooi en het blijft mooi.
9: Oh, nou, dat is lekker.
10: Ja, en de temperaturen zijn zeker in Assen ook niet onaangenaam. Het is daar nu 24 graden. En dan ga je wat verder naar het zuiden toe. Ja, dan kom je temperaturen boven de 30 graden tegen. En de verdeling is dusdanig dat het in de loop van de middag in het Waddengebied, waar het nu 22 graden is en waar het vanochtend bewolkt was, ook in Friesland, Groningen en Drenthe trouwens voor een tijd, maar daar wordt het maximaal 24 graden. En in het midden van het land wordt het 32. En in het zuiden, ja, dat ligt weer in een bak over. 36 tot 37 graden maximaal. En er is officieel nu sprake van de landelijke hittegolf. Want de beeld heeft de derde tropische dag in een reeks van 8 zomerse dagen bereikt.
9: Zo.
10: En 5 zomerse dagen was al genoeg geweest. Maar ja, dan moeten er wel 3 tropisch zijn. En dat is nu het geval, want het was net 30 graden. Dat is het beeld voor vandaag. Ook vanavond blijft het nog lang warm, maar het noorden best aangenaam dus. Weinig aan de hand door het noorden. Het is goede uitwijkmogelijkheid voor de hitte, om het maar zo te zeggen. Maar morgen, dan kunnen we eigenlijk nergens meer ontsnappen aan de hitte. Want dan is het overal in het land dik boven de 30. Het wordt op de Wadden 33 en in de oosten en zuidoosten 39 tot lokaal misschien 40 graden.
9: Zo.
10: En later op vrijdagmiddag gaat het in het westen iets minder warm zijn, maar nog altijd tropisch. Maar dan komt die wind uit het westen. En in het oosten kan aan het einde van de middag en in de avond lokaal een verfrissende onweersbui vallen. Dus dat zou dan wel kunnen, maar het is maar tijdelijk. Want ja, ook zaterdag zitten we nog in de hitte, vooral in het binnenland. Aan de kust gaat het misschien nog wel. Maar in het binnenland opnieuw temperaturen boven 35 graden. Plaatselijk een onweersbui. En zondag, dan zien we dat de hitte gaat afnemen. In de kustprovincies komt de temperatuur niet boven de 30. In het binnenland nog wel. En er is kans op een regen- of onweersbui. En volgende week is het aanmerkelijk aangenamer met zo'n 23 graden op de meeste plaatsen.
9: Ik denk dat heel veel mensen daar blij mee zijn.
10: Dat denk ik ook.
9: Ik zit nog even te denken aan die 40 graden. Dat is bijna uitzonderlijk voor Nederland. Dat hebben we niet vaak, denk ik.
10: Nee, dit was de tweede keer. In 2019 was het ook het geval. Eind juli, rond 25 juli, toen hadden we 40 tot 41 graden op een heleboel locaties. Nou, dat gebeurt dus morgen weer.
9: Ja.
10: En het is nog nooit eerder gebeurd in de maand juni. Dat mag wel duidelijk zijn.
9: Nou, inderdaad. Ja, hebben we weer een record te pakken, dacht ik zo.
10: Wemelt van de records.
9: Ja, dat is al wel, ja. Hey, wat is de weerspreuk van vandaag?
10: Een zomer met hete vlagen kent na donder koele dagen.
9: Nou, dat is ook wel weer fijn. Kom je kijken vanavond even in Assen?
10: Nee, dat is net te ver weg.
9: Nee, dat kan ik me voorstellen, inderdaad. Dankjewel, Jan, en tot de volgende.
10: Ja, hoor.
9: Ja, de Radio NL Zomertour vanavond in Assen. Zonder Jan Visser moeten we het stellen, dus helaas leer ik net. Maar wel met heel veel artiesten. De complete line-up check je op radionl.fm. Dit is Uit het Archief, Rob de Nijs en Johnny Soldaat.

ook zij is erbij. Ik hoef eigenlijk niet meer te zeggen waarbij. Hè. Dat is hard bij. Ha, ha, ha. Nee, maar dat mogen duidelijk zijn. In Assen hebben wij een feestje vanavond en morgen en overmorgen ook nog. Ik kijk even in het spoorboekje. Morgen dan is Marloes erbij. En ik kan me voorstellen, nou ja, ik kan me haast niet voorstellen dat ze deze niet gaat doen. Dus deze, daar kun je wel op rekenen, denk ik. Haar allernieuwste, die hoorde je zojuist bij Radio RL. Het is op volle kracht. Zometeen even lekker zomerdromen. Dat doen we met Vincent. En eerst even een liedje voor Hans uit Eck en Wiel. Die zegt, goedemiddag Rory, wat een hitte, maar ik heb bijna weekend. Oh, dat heeft hij goed bekeken, die Hans. En hij wil graag een liedje horen, toepasselijk Zomerwind van de Sunstream.

Het is Radio RL en nieuwe zomerse muziek. Nou ja, met dit weer klinkt eigenlijk alles wel een beetje zomers. Hè? Maakt bijna niet uit wat je draait. Maar deze is wel heel fijn. Dean Saunders heeft een nieuwe. Ik wil niet dat je gaat, heet die. En die hoorde je zojuist op Radio RL. Nou, ik zou inderdaad zeggen, blijf er zeker even bij. En vraag je verzoekje aan. Dan kan het zomaar zijn dat hij zo meteen op de radio komt. Hans uit Eck en Wiel, die overkwam dat. Ik draaide voor hen net een echte piratenklapper eigenlijk even. De Sunstreams en de Zomerwind. Hoor je niet zo heel vaak op Radio RL. Was alweer lang geleden. Maar past wel bij dit weer natuurlijk. Zo is het ook. Sharon uit Pannegem.

0: Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Ja, hallo? Ik heb altijd de zon op het raam en wil dat afschermen. Welke mogelijkheden zijn er eigenlijk?
5: Bla, bla, bla, bla.
4: Welke mogelijkheden zijn er?
5: Bla, bla, bla, bla.
6: Wilt u niet al dat geblablabla, maar een goede oplossing voor uw raamdecoratie? Tintweg Raamdecoratie Groningen.
7: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenum-Wiesel bij Apeldoorn. Met de royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
8: Hey, waar was jij?
9: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
7: Kom naar Bakker Campers en ontdek de camper van uw dromen. Kijk op bakker-campers.nl.
10: Aanstaande zondag, koopzondag, van 12 tot 5.
11: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
12: MasterTools.nl, jouw klus onder tools. 123solarscreen.nl, de webshop voor screens en rolluiken op zonne-energie. Zo is de high-tech groene stroom op de zonwering wel heel makkelijk zelf te monteren en op afstand te bedienen. 123solarscreen.nl.
13: Koop de Walt gereedschap bij Master Tools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
14: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
15: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
16: Zonnetevel? Jokason.nl. Albino 60 Joorsen weer en rolloen.
17: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
18: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
19: Dat gaan we vieren.
18: Zo goedkoop, daar word je fan van.
20: Dat gaan we vieren.
18: Aldi.
21: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
22: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
23: Rook?
22: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
23: Nee, rook. Uit de meterkast.
21: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
22: Zo, koffie?
21: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
18: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
22: Dat gaan we vieren.
18: Dus nu naar Aldi.
24: Radio NL.
25: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
26: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Naar het Radio NL.
25: Drie avonden feest op de Brink in Assen.
26: De Zomertour.
25: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sineke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Bichel, Amar en vele anderen. Drie avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
27: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
28: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 2 uur.
27: Altijd aan.
29: Nu het nieuws op Radio NL.
30: Goedemiddag, dit is het ANP nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Ook Nederland stuurt op verzoek een reddingsteam naar Venezuela om te helpen na de zware aardbevingen van vannacht. Het is een team van het Urban Search and Rescue Team, waar ook speurhonden bij zijn. De overheid trekt 2 miljoen uit voor de operatie die zo snel mogelijk begint. Het officiële dodental staat op 164. Maak alcohol minder normaal, dat zegt de Gezondheidsraad. Elke slok verhoogt het risico op kanker. Daarom moet het drinken van alcohol worden ontmoedigd. De raad ziet dat het soms nog als iets vanzelfsprekends wordt gezien, ook door jongeren. Het is nu aan de minister om te kijken wat er gedaan kan worden. Het is over en uit voor de kindzorgvilla's van Villa Expert Care in Vleuten en Waalre. De inspectie wil de locaties per 1 juli sluiten omdat de zorg ondermaats is, meldt RTV Utrecht. Villa Expert Care wilde zelf stoppen vanwege financiële problemen. Maar minister Sterk wilde uitstel totdat alle kinderen een nieuwe plek hadden. En het zat er al aan te komen en nu is het ook officieel. We hebben een landelijke hittegolf. Het is de 40ste in ruim 100 jaar. Bij een landelijke hittegolf is het in De Bilt minstens 5 dagen op rij boven de 25 graden. En op 3 daarvan tropisch met 30 graden of meer. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag is het zonnig en heet, 30 tot in het zuiden 37 graden. In het noorden is het 25 tot 29 graden. Na een zwoele nacht wordt het morgen uitzonderlijk heet, met 34 tot lokaal 39 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Toptrends.nl.
1: Spot goedkoop.
2: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf van der Veen.
3: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
2: Als mobiliteit belangrijk voor u.
4: De agrarische website van Nederland, deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
5: Tja, dat is een tafel van NordHL. Ruim 1000 vierkante meter showroom aan meubels van stijgen, eiken en mangohout, betonlook, doeklas en woonaccessoires. Gratis thuisbezorgd in heel Nederland. NordHL, Koningsstraat 45, Appingedam. Of kijk op NordHL.nl.
6: Heb je

0: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
1: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1 plus 1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor dit gouden deeltje kom je heel snel naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Costa del Korting. De dikste deals van Delsey, L'Oréal, Garnier en meer. Alleen op iBoot.com of in onze app.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
5: ANWB en gaan.
6: Veldauto's in Scheemda. Al meer dan 30 jaar het adres voor kleine, betaalbare en betrouwbare occasions. Inruil, garantie en lease mogelijk. Kijk voor ons actuele aanbod op veldauto's.nl of kom naar de Grote Land 4 in Scheemda. Ook voor onderhoud en reparatie. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Veldauto's in Scheemda.
7: Goedemiddag, het verkeer op Radio NL. Het is een drukke donderdag, 53 files gemeld. En dan moet de avondspits natuurlijk nog beginnen. Dit zijn de belangrijkste. De A4, Den Haag richting Amsterdam. Bij Zoeterwoude-Dorp is de hoofdrijbaan afgesloten door een ongevalsonderzoek. 46 minuten vertraging daar. A16 Rotterdam-Breda bij Ridderkerk-Noord. Daar lopen dieren op de weg. Pas op daar. Je hebt er ook nog eens 28 minuten vertraging. En ook file op de A58 Breda-Tilburg bij Tilburg-Reeshof. Daar is het even niet racen, dus 22 minuten. Snelheidscontrole. Rotterdam is ook gezien, dat zijn er twee. Gezien door Flitsmeister op de A13 Rijswijk-Rotterdam 6.8. En de A28 Hogeveen-Meppel 146.3.
8: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
9: Rory Jonker, ga!
7: Op die hete, hete, hete donderdagmiddag. Tijd voor een sappie met je grappie. Die komt eraan zometeen.
10: Dit is de muziek van Radio NL. Altijd aan.
11: Het hele land is rood. Wit, blauw, Nederland.

0: Het was grappie, sappie. Ideaal natuurlijk op zo'n warme dag als vandaag. Tenminste, als je in de gelegenheid bent. Hè. Als je aan het werk bent, dan zou ik dat zeker nog niet doen. Het waren Mart Hoogkamer en Billy Dans. Op deze hele hete donderdag, 25 juni is het. Ja, ik weet niet of ik je dan veel plezier moet wensen in de hitte of veel succes. Ik kan me voorstellen als je druk aan het werk bent, je staat ergens op een bouwsteiger of je zit in een vrachtwagen waar de airco het niet optimaal doet. Ja, dan is het natuurlijk wel even wat minder. Maar in ieder geval, het mooie van dit weer is wel dat heel veel mensen die worden daar vrolijk van. Dus ook al heb je er zelf niks mee, dan nog heb je allemaal vrolijke mensen om je heen. Dat is natuurlijk wel weer leuk. Mensen die zich ook afvragen trouwens waar Hessel is vandaag. Die is aan het opbouwen voor de Radio NL Zomertour. Dat is echt heel grappig. Die is gewoon zelf naar Assen gereden. Is daar druk aan het helpen om de hekken neer te zetten en de speakers aan te sluiten. Dat soort dingen allemaal. Want vanavond gaat het los, hè, dat grote feest in Assen. 3 dagen lang zijn we daar met Radio NL en met heel veel artiesten. Mocht je denken, wie dan? Ja, ik kan ze allemaal op gaan noemen. Ik heb ze hier voor me liggen. Maar je kan het beste gewoon even radio.nl.fm checken. Daar staan ze allemaal op. In onze agenda vind je dan meer informatie over vandaag, morgen en overmorgen. Ja, en ik heb al heel veel liedjes gedraaid. Ik ga er ook nog heel veel draaien van artiesten die erbij zijn. En dan roep ik het wel even. Ik weet dat... ik kan me voorstellen dat op een gegeven moment dat je denkt van... Nou weet ik het wel. Maar ja, het zijn toch 3 hoogtepunten van het jaar natuurlijk. Het gonst ook echt door het hele pand dat we dit gaan doen. Dat het een mooie paar dagen gaat worden. Een mooi weekend. En een van de mannen die daarbij is, een van de mensen, is toch wel man verantwoordelijk voor misschien wel de zomerhit van dit jaar. Een van de, want ik noem ook een Cheerio, Justin de Wild, maar ook zeker deze zwoele zomernachten van Rutger van Barneveld. En die is aangevraagd door Finn uit Almelo en ook nog door Erik uit Lutjebroek. Dus bij deze op de radio. En wat wil jij horen? Laat maar weten.
1: Ja.

is Marina van Django Wagner op Radio Wadeel. En ook hij is erbij vanavond. Daar zijn we trots op dat hij speciaal voor ons uit Brabant komt karren naar Assen. Naar de Radio Wadeel Zomertour op de Brink. Zorg dat je erbij bent. Want niet alleen hij is er, maar ook Marco Schuitmaker, de 3J's. Justin de Wild, Frans Duits is erbij. Senna, Amar, Jan Biggel, Robert Pater, Marco de Hollander, de Dikdakkers. En ook Pascal Redeker. Nou, ben je weer even op de hoogte van wat er vanavond is? En de hele line-up die check je ook nog eens een keer op radio.nl.fm. Ik moest wel lachen om het appje van Gronny Wijnen uit Leidschendam. Die zegt, hey, hallo, met deze warmte wordt er waarschijnlijk ook niet meer verbouwd aan onze aan de nieuwe studio van Radio Wadeel. Dus doe maar even duur te lang van Davina Michel. Ja, dat klopt ten dele, Gronny. Er wordt druk verbouwd, alleen vandaag inderdaad even niet. Heeft ook te maken met de zomertour, maar dat is een ander verhaal. Maar inderdaad, het gaat nog even duren. Maar het gaat wel heel mooi worden. Dat is één ding dat zeker is. De nieuwe studio van Radio Wadeel. Binnenkort te bewonderen op radioadeel.tv. En nu op de radio, Davina Michel. Dit is Duur te lang. Goeie suggestie, Gronny.

0: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
1: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 1, 2, 3 werkbladen. 1, kies je kleur. 2, wij komen het inmeten. 3, wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 1, 2, 3 werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
2: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
3: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
4: Tot snel op 247wood.nl.
1: In 3 stappen je keukenblad op maat. Kijk op 123werkbladen.nl.
5: Wist u dat u vrij bent in keuze van uitvaartonderneming? Kijk voor meer informatie op luitvaart.nl.
6: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
8: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
9: En mooi groen.
8: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
9: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
10: Duurzaam bouwen met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
11: Let op! Alleen de maand juni nog €1600 extra korting op de nieuwe Suzuki Swift, Vitara of S-Cross. Wacht niet te lang en profiteer nu. Kom langs bij Suzuki Flemming aan de Osloweg 141 in Groningen.
10: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
12: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
13: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz
14: Direct.nl. Bij Tintweg Raamdecoratie kunt u niet online bestellen. Wij zijn een fabriek met showroom, veel voordeliger dan webwinkels. Rolgordijnen, duets, horren en gordijnen. Persoonlijk advies en een eigen meet- en montagedienst. Tintweg Raamdecoratie, Zondweg Groningen. Tintweg Raamdecoratie.nl.
15: Een bijzondere vakantie in België beleven? Geniet van je eigen vakantiehuisje bij Sunparks. Midden in de Kempen of aan de Oost-Duinkerkse kust. Daar is van alles te beleven. Fiets samen door de bossen, ga uitwaaien op het strand, bezoek attractiepark Plopsaland en duik in het subtropisch zwembad. Boek nu je vakantie op sunparks.nl.
16: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
17: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
18: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
19: Rook?
18: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
19: Nee, rook. Uit de meterkast.
17: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
18: Zo, koffie?
17: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
20: Hey, Wijngaardfan. Scoor nu je eigen unieke felgele LP. Met alle grote hits van Henk. Kijk uit, hier ben ik. Beun, en natuurlijk deze. De vlam in de pijp. Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.
21: Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder en wint een super deluxe flatscreen TV. Persoonlijk afgeleverd door de Dick Dakker zelf. Wil jij ook in onze WK-selectie? App dan voetbal in de Radio NL-app en wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.

0: Het is nieuwe muziek op Radio Marel van Jan Boy. Die was gisteren even te gast ook in dit theater in Op Volle Kracht bij Hessel. Ik weet niet of je dat gehoord hebt, maar dit is een gast die heeft best al wel wat liedjes uit. Best een lijstje aan liedjes. En dit is zijn nieuwste. En het is gewoon een lekker zomers vrolijk liedje. Ideaal voor van die hete temperaturen als vandaag. Ik wil jou. Zit een beetje, een beetje reggae zit erin ook, zeg maar. Dus het is gewoon lekker rustig aan, lekker relaxed. Niet te veel gedoe, niet te veel moeite. Beetje zoals het vanuit Jamaica ooit bedoeld is. Maar dan met fijne Nederlandstalige vocalen eroveraan. Dat is eigenlijk ideaal, toch? Of eroverheen, moet ik eigenlijk zeggen dan. Hey, wat wil je horen vanmiddag? Dat is de vraag elke middag in Op Volle Kracht. En als je een goede suggestie hebt voor wat wij kunnen draaien. Je kent het recept, dan ben je van harte welkom via de app van Radio Marel. Eens even kijken, ik heb hier een leuk audioberichtje van iemand die regelmatig reageert. Joshua uit Rotterdam heeft ook vandaag weer meerdere suggesties doorgegeven. Maar ik dacht dat ik even voor deze ga. Joshua, goedemiddag. Wacht even. Ik moet eventjes... De verbinding met Rotterdam is ver vanuit hier, denk ik. Even kijken. Ja.
1: Hey Rory, goedemiddag.
0: Hallo, we zijn
1: ik heb een verzoekje. Genieten zonder spijt van Stef Eckel. Als je die zou willen draaien, heel graag. Alvast bedankt.
0: Yo! Ja, succes daar weer, Joshua, zou ik zeggen. Ja, Stef Eckel heeft ook een hele leuke nieuwe uit. Beetje in hetzelfde thema, hè. Dat je moet nu van het leven genieten, want voor je het weet ben je er niet meer. Het is ergens een beetje zwartgallig. Maar ja, toch ook wel weer iets wat Stef je dan duidelijk wil maken. Die klok die tikt maar door, dat is dat nieuwe liedje. En dit gaat een beetje over hetzelfde onderwerp van een paar maanden geleden. Stef Eckel dus. En genieten zonder spijt hoor je nu bij Radio NL.

Ja, terwijl jij druk aan het ploeteren bent ergens in de zon, zorgt Radio Rail voor de verkoeling, of in ieder geval muziek waar je op kan dansen. En dansen, dat houdt je fit en dat verkoelt je, dat is mooi natuurlijk. Daarom de nieuwe Wesley Bronkhorst op de radio, Ik Drink Rosé. Deze is aangevraagd door Verena uit Waarland. Hier is Drukwerk en Marianneke op Radio Rail.

Deze Corrie Konings was vorige week ook Hollandse Nieuwe hier bij Radio WRL. Er hangt iets in de lucht. Nou, er hangt inderdaad van alles in de lucht. Stefan Leur is er zometeen vanaf 3 uur met een hoop chaos en gezelligheid in gezeur met Leur. En natuurlijk die Radio WRL zomertour die eraan komt. Hè. Vanavond, de eerste avond in Assen. Als je erbij bent, spreken we elkaar daar misschien wel even. En anders kun je alles volgen. Gewoon lekker live op de radio. Nou, dat vanavond. Zometeen dus veel plezier bij Stefan. En dit is nog even Splitsing. Wind en zeilen. Fijne donderdag.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Hey, waar was jij?
3: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
1: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Ah, weer die klote muggen in huis.
5: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
6: Truckbandendeal.nl. Jouw wielen, onze prioriteit. Truckbandendeal.nl.
7: Heerlijk!
5: Geen ongedierte meer in huis. Met Hoornfabriek.com.
8: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
9: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
10: Gezien.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
2: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
3: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel twee keer op vakantie.
4: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
3: Kijk op ProStop.nl.
5: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals Ben & Jerry's of Magnum, diverse bekers 1 plus 1 gratis. En alle Santa Maria, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
7: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
8: Odido. Radio NL.
9: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
10: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Naar het Radio NL.
9: Drie avonden feest op de Brink in Assen.
10: De Zomertour.
9: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. Drie avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op RadioNL.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
11: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
12: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde, klikt de tijd op 3 uur.
11: Altijd aan.
13: Nu het nieuws op Radio NL.
14: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben René Postma. Wend er maar aan dat de prijzen voor energie komende tijd omhoog en omlaag schieten, waarschuwt de baas van Eneco. Vooral mensen met dynamische contracten gaan het merken. Op de lange duur valt er wel iets te doen aan de schommelingen, zegt Eneco. En dat is stroom opslaan in een thuisbatterij. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima leven mee met Venezuela na de aardbevingen. Het is via Aruba, Bonaire en Curaçao een buurland. De koning en koningin zijn in gedachten bij alle families die rouwen of in angst zitten, staat in een verklaring op hun social media. Door de hitte is in Zeeland het beton van een weg uitgezet en zijn delen van de weg omhoog gekomen. Hij loopt over het eiland Tholen. Een paar auto's zijn beschadigd geraakt. De weg is afgesloten, maandag begint de reparatie. Grote kans dat de wedstrijd komende nacht tussen Oranje en Tunesië later begint dan 1 uur. In Kansas City wordt noodweer verwacht en het lijkt erop dat het precies rond de aftrap losgaat. Pas uren na de wedstrijd wordt het rustiger. Maandag lag de wedstrijd tussen Frankrijk en Irak 2 uur stil door noodweer. Het weer van Weer Online. Vanavond in het zuiden nog 30 graden, in het noorden 20. Vannacht ook rond 20 graden, maar in de stad warmer. Morgen wordt het nog heter, 35 tot 39 graden. In de avond kans op onweer. En dat was het ANP-nieuws.

0: Hilversum. RainbowEvents.nl.
1: Spot goedkoop.
2: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf van der Veen.
3: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
2: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
4: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
5: Voor het richten en uitlijnen van vrachtwagen, bus, landbouwvoertuig of trein ga je naar de specialist. Roesink Richttechniek. En dat doen ze ook op locatie. Roesink herstelt zelfs schade en helpt met de afwikkeling van de verzekering. Roesinkrichttechniek.nl. Voor schadeherstel, richten en uitlijnen van professionele voertuigen.
4: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
6: Te groot bestaat niet.
7: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
6: Grootpakket.nl. Groot gemak.

0: APAKKERS. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WKPAKKERS. Anders schrijf je mis.
1: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Campina Lang Lekker Liter pakken? 2 plus 3 gratis. Alle Unox soep en zak, ook 2 plus 3 gratis. En alle AH barbecue worsten, nu 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Van Albert Heijn.
2: Veldauto's in Scheemda. Al meer dan 30 jaar het adres voor kleine, betaalbare en betrouwbare occasions. In ruil garantie en lease mogelijk. Kijk voor ons actuele aanbod op veldauto's.nl of kom naar de Grote Land 4 in Scheemda. Ook voor onderhoud en reparatie. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Veldauto's in Scheemda.
3: Het is een paar minuten over 3 geworden. Dit zijn de problemen onderweg. 2 die er boven uitsteken. De A4 Rotterdam richting Amsterdam. Daar staat 34 minuten, 12 kilometer. En dat is bij Zoeterwoudendorp. En dan even kijken op de N57. Rotterdam richting Middelburg. Daar staat 40 minuten en dat is 6 kilometer. Snelheidscontroles, die zijn er ook weer vandaag. Er zijn maar 4 verklikt en deze die staan er sowieso nog. De A15 Europoort richting Rotterdam 48,7. En de A27 Utrecht richting Gorkum 69,5.
4: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
5: Stefan Leer!
3: Ja, vandaag is bij Houden van Oranje al gespeeld natuurlijk. Dus we beginnen ook even met een hazes, maar dan even een langzaam.
6: Dit is de muziek van Radio NL. Altijd aan.
7: Het hele land is rood, wit, blauw, Nederland.

0: kapıdan.
1: Hello, Harry Slinger here. Hey, there is a slinger on the thing.
0: Stefan?
2: Ja.
0: Stefan!
2: Yo!
0: Geef een slinger aan het rad.
3: Geef een slinger aan het rad.
4: Nou, vandaag met deze temperaturen gaan we het ook niet te ingewikkeld maken. We hadden gisteren echt een hele idiote uitzending. Dat heb ik nog even een stukje teruggeluisterd. Ja, zo moet het ook niet een paar dagen achter elkaar zijn. Dan word je helemaal gek natuurlijk. Dus ik wil niet zeggen dat we wat gas terug doen vandaag. Maar het wordt niet meer zo gek en idioot als gisteren. Zeg, tenminste, dat is de verwachting altijd. Maar je weet eigenlijk nooit welke kant erop gaat. Een slinger ga ik geven aan het rad. Je weet hoe het werkt. 36 vakjes op het rad. Er staan idiote dingen opgeschreven. Er staan mooie dingen opgeschreven. En verrassende dingen ook. En dan mag je dan even een liedje mee gaan verzinnen. Dus, dat is het. Nou, daar heb je dan. Slinger! Aan het rad! Hij staat er weer klaar voor. Daar gaat hij. Nou, dat was een korte draai. Hij staat op vakje... Oh, daar komt hij vaker op terecht. Nummer 24 zijn we vandaag.
5: Je mag, zolang je staat te douchen, maar na één liedje luisteren op repeat. Welke zou dat dan zijn?
4: Oh, oké. Okay. Kort en bondig. Daar ben ik ook van. Je staat onder de douche. Je bent muziek aan het luisteren. Maar dat mag maar één liedje zijn en die moet dan op repeat. Dus je staat 10 minuten te douchen of een kwartiertje. Wat zou je dan opzetten? Is dat John de Bever? Is dat Cheerio? Is dat... Haar naam was Laura van Jan Smit. Misschien Pussycat? Of een heel kort liedje van Antoon? Hallo? Nou ja, waar zit je aan te denken? Laat het even weten. Toets het in of spreek het in.
5: Je mag, zolang je staat te douchen, maar na één liedje luisteren op repeat. Welke zou dat dan zijn?

0: Je mag, zolang je staat te douchen, maar na één liedje luisteren op repeat. Welke zou dat dan zijn?
1: Ja, dat is een lastige. Dat blijkt ook wel. Nou, even een paar voorlezen die zijn binnengekomen. Erwin het Heer Hugo Waard. Donnie en Senna, wat blijf je nou? Omdat het een leuk liedje blijft. Ja, ben ik helemaal met je eens, gast. Iedereen staat er zo tussen. En dan gaan we even eentje uitkiezen. Wendy die zegt, blijft ook lekker in je hoofd hangen. Hip, hip, hip. Lekker zwemmen zonder slip. Inderdaad ook. Annelies het Emme die wil graag Demi de Groot horen met Cantara PP. Ah, die heb ik van de week al voor je gedraaid, Annelies. Je wil steeds dezelfde horen. Ah, zo niet erg, zo niet erg. Ali van Goren, Meppel, de allernieuwste van Jannes. Je kwam als lief in de nacht. Is dat de allernieuwste van Jannes? Dat is toch Goeie Nita? Oh nee, dat is... Ja. Manon uit Bergijk, Pascal Redeker. Nu al zin aan de ochtendshow morgen, Stefan. Nou, ja, nou, dat is wel een dingetje. Ik heb morgen even gewisseld met Lars. Ik heb wel moeten beloven aan diverse mensen in het pand, inclusief onze baas, dat ik me wel even zou gedragen morgen vroeg. Nou is het natuurlijk niet zo dat ik allemaal rare dingen roep en allemaal gekke dingen uithaal. Dat valt allemaal best wel mee. Hè. Ik roep het allemaal wel, maar eigenlijk als je gewoon luistert is het gewoon normaal wel. Maar ik ga morgen wel even wat rustiger praten allemaal. En wat minder praten. Het is natuurlijk wel de ochtendshow van Lars. Ik mocht wel even doen wat ik zou willen doen. Dus ik moet nog even kijken wat we gaan uitspoken. Geen gekke dingen naartoe, maar het valt niet zoals op de middag. Dus ja, misschien vind je het wel helemaal niks aan morgen vroeg. Maar ik ga echt helemaal zo rustig praten. Dat hoort in de ochtendshow. Hey mensen, wat leuk dat jullie wakker zijn geworden. Ik zit hier met een kopje koffie. Zo ga ik praten, hele ochtend. Mooi hoor, nu al zin. Gekheid. Willy uit Milhezen, doe maar even James Last met iets met rozen. Dan is het Michael van Dogen uit Mark Nessen. Bloody Mary van de Migra's. Allem, dat is toch... Deze, als je staat te douchen, op repeat. Verschrikkelijk. Verschrikkelijk mooi natuurlijk. Dan is er ook iemand, daar moet ik wel om lachen. Robert-Jan Vredeveld uit Arsen. Die zat te denken aan Aureel, de kameel. Die is van Piet Paneel. Aureel de Kameel. Nou, die moet sowieso even gedraaid worden vandaag. Die vriemel ik er wel even in. En dan is Helena eruit gekozen uit Groningen. Een mooi fotootje van de IKEA erbij. En die zijn even aan het shoppen in Groningen. Ik weet niet waar je normaal vandaan komt. Maar zo te zien met de auto waar allemaal spul wordt ingeladen. Prima zo. Ze willen horen Leni Gerrits, de rolleman. Kijk eens, daar gaan

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Een bijzondere vakantie in België beleven? Geniet van je eigen vakantiehuisje bij Sunparks. Midden in de Kempen of aan de Oost-Duinkerkse kust. Daar is van alles te beleven. Fiets samen door de bossen, ga uitwaaien op het strand, bezoek attractiepark Plopsaland en duik in het subtropisch zwembad. Boek nu je vakantie op sunparks.nl.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
2: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
3: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
4: Laat je auto, werk, bus of camper weer stralen als nooit tevoren bij Autopoets Centrale Noord. Ook voor coatings, interieurreiniging en fleetonderhoud voor bedrijven. Kijk op autopoetscentralenoord.nl of kom langs aan de Newtonstraat 7 in Buitenpoort. Post.
5: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
6: Kok Wonen en Slapen, de woonspecialist in Leek. Voor maatwerk, kasten en relax voor thuis. Maar ook de AVIC beddenstudio met de nieuwste matrassenlijn en de 90-box spring. Als beste getest door de Consumentenbond. Kok Wonen en Slapen.nl.
7: MHG, Metaalhandel Groningen, nu ook op zaterdag geopend. Van 8 tot 12 uur.
6: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat. Kokwonen en slapen.nl.
8: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Dit is de nieuwe zomerplaat van Dean Saunders. Ik wil niet dat je gaat. Een meezingen vol zomerse gevoelens.

0: nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
1: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: Costa del Corte. De dikste deals van Makita, Hartman, Colombia en meer. Alleen op iBoots.com of in onze app.
8: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
9: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Orido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: Hey jij. Ja, jij. Zing je onderweg de sterren van de hemel? Of juist niet? Maakt niet uit. Als je maar met passie zingt. Want zingen houdt je fit. Daarom zoeken Profile en Radio NL de stem van de cabine. Misschien stapt Menzo bij jou in voor een live duet op Radio NL. Word je geselecteerd? Dan win je 5 kaarten voor het Profile Truckstar Festival. Aanmelden? Ga naar truckstar.nl/stemvandecabine.
11: Hey, Wijgaardfan. Scoor nu je eigen unieke felgele LP. Met alle grote hits van Henk.
12: Kijk uit, hier ben ik. Beun,
11: en natuurlijk deze.
12: De vlam in de pijp.
11: Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.
13: Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. Luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder en wint een super deluxe flatscreen tv. Persoonlijk afgeleverd door de Dikdakkers zelf. Wil jij ook in onze WK-selectie? App dan voetbal in de Radio NL app en wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.
14: Dit is Radio NL.
15: Altijd aan.

Lekker man. Lars ook al eens een keer random even gedraaid. Maar vandaag heb je hem te danken aan Gerjan uit de Meren. Die had hem aangevraagd. En gewoon even Plork en de Aannemers op de radio. Mooi. Zo mooi het. Zou ook wat zijn, hè, voor die gasten van Even Serieus. Ja, die zitten een beetje met de handen in het haar. Want ja, die hebben één mondenvette hit gehad. Die twee die erachteraan komen was ook super geinig natuurlijk. Maar ja, het is niet echt aangeslagen. Dus die zullen ook op zoek zijn. En die zijn ook aan het luisteren naar Radio NL, wat wij allemaal draaien. Natuurlijk van, hey, zou dat voor wat voor ons zijn? Dan is het Jannie Plaket. Die komt uit Schijndel. En ik snap het wel. Ik zag hem al meerdere keren voorbij komen vandaag. Alleen dat is niet een twijfelgevalletje. Maar het is zo'n gek liedje altijd. Wij DJ's zijn een beetje bang om dat te draaien. Omdat niet iedereen vindt dat leuk. Oma Henk wordt namelijk aangevraagd met Op de Camping. Natuurlijk is dat een geinig liedje. Het hoort bij het cultureel erfgoed. Oma Henk natuurlijk. Op de camping. Maar ja, kijk, K3 kunnen we gewoon een keer instarten met Oja Lelede. Dat blijft wel aanstaan. Maar Oma Henk, dat is, wij vinden dat een liedje dat dan veel gezept wordt. Of de radio gaat even uit. Of dan gaan ze even naar 538 of Q Music luisteren. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Maar wacht maar even. Ik heb wel even een ideetje. Oh, gaan we even wat voor je regelen, Jannie? Ik heb daar hoeveel minuten? 2:30 de tijd voor. Nou, ga even wat voor je fixen. Wacht maar even.

0: prachtig, joh. Hoeveel feest kun je in één liedje proppen? Niet normaal. Shaquille was het en Farid Lid, Hollandse Nieuwe deze week en Baco in Monaco. Nou, Jannik Plaquette uit Schijndel die vroeg even wat aan. Dat was deze.
1: Elk jaar dan gaan we lekker met z'n allen gezellig naar de camping toe.
0: Niks mis mee met dat liedje, echt niet.
1: Een jaar van werken wil je.
0: Maar het is altijd gek om dit te moeten eerstarten.
1: Wat zijn we
0: ook echt wel slecht, ook echt wel.
1: Camping aangekomen.
0: Met zo'n typetje, weet je wel. Ja. Dus ik zat even te denken bij mezelf. Hè, wat als

0: Er zit zo'n heel fout disco beatje onder. En het zijn twee typetjes die tegen elkaar aanlopen te schreeuwen. Dat maakt het liedje eigenlijk een klassieker. Maar ook minder mooi om hem af en toe eens even mee te draaien. Dat is heel gek dat ik dat zeg. Maar misschien heb jij die beleving ook wel. Als ik hem op ons station zou horen. Of ik zou even naar een andere zender luisteren. En ik hoorde dit voorbij komen. Denk ik van, ik ben zo wel even terug. Ik ga wel even zappen, weet je wel. Ja. Wat als Django deze plaat zou zingen? Ben benieuwd.
1: Oké, daar gaan we.
0: Vond het een aarzo liedje of wat ik sexy?
1: Oh, kijk eens. Alle koppen geteld. Zijn jullie allemaal klaar voor? Niet vergeten.
0: Is dit op de camping?
2: Elk jaar gaan we lekker met z'n allen gezellig naar de camping.
0: Oh toch, het is wel,
2: Na een jaar van werken wil je wat ontspanning en wat zijn we moe.
0: Voor de ontspanning ga je erheen natuurlijk.
2: Op de camping aangekomen zie je veel bekenden, het zijn de buren uit de straat.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Op zoek naar nieuwe deuren? Voor binnen- en buitendeuren ga je naar Bouwcenter Concordia. Staal of hout, met of zonder glas en precies passend bij jouw interieur. Ook voor deurbeslag en kozijnen slaag je natuurlijk bij
2: Bouwcenter Concordia.
1: Bekijk alle deuren in onze uitgebreide showroom in Meppel en Heerenveen.
3: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
1: Altijd echt persoonlijk contact met deskundige medewerkers.
2: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
4: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
5: Hey! Was jij?
6: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
4: Pet Rebels, grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
7: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
8: Mastertools.nl, jouw plus onze tools.
9: Jachthaven bij Knaap in Ter Apel. Dat is genieten aan het water, van een prachtig uitzicht, onder het genot van een borrelhap met vrienden of een overheerlijk diner voor twee. Beleef Ter Apel vanaf Jachthaven bij Knaap. Jachthavenbijknaap.nl.
7: Koop de Waldgereedschap bij Mastertools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
10: Let op! Alleen de maand juni nog €1600 extra korting op de nieuwe Suzuki Swift, Vitara of S-Cross. Wacht niet te lang en profiteer nu. Kom langs bij Suzuki Flemming aan de Osloweg 141 in Groningen.
11: Zanger Jan Brink uit Soesterberg is al jarenlang onderweg met zijn grote hobby zingen. En dit is zijn nieuwe single. Niets ter wereld kan ons scheiden.
12: Niets ter wereld kan ons scheiden. Tussen jou en mij.
11: Wil je meer weten over Jan Brink? Kijk op bakkerproducties.nl.
13: Samen voetbal kijken en barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle A-merken nu 1+1 gratis. En Calvé-saus ook 1+1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
14: Radio N.
15: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
16: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
15: Drie avonden feest op de Brink in Assen.
16: De Zomertour.
15: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Bichel, Amar en vele anderen. Drie avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
17: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
18: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 4 uur.
17: Altijd aan.
19: Nu het nieuws op Radio NL.
20: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben René Postma. In de stad Utrecht en omgeving rijden geen trams meer. Door de hitte werken de wissels niet goed. Als eerste viel lijn 22 uit naar de Uithof en daarna ook de trams naar IJsselstein, Nieuwegein en Science Park. Het duurt zeker tot en met morgen. Er rijden wel bussen. Na de aardbevingen in Venezuela is het Rode Kruis een inzameling gestart. Op giro nummer 5125 kan je geld geven voor hulp. Duizenden mensen hebben water nodig, voedsel, hygiënepakketten en huishoudelijke spullen. Medewerkers van het Rode Kruis zijn in het rampgebied op zoek naar overlevenden en geven medische hulp. De Zweedse minister van Klimaat heeft haar baby meegenomen naar een vergadering met andere klimaatministers van de EU. Hij sliep de hele tijd in een draagzak op haar buik. Het was een statement om als vrouw niet te hoeven kiezen voor gezin of werk. Het was de eerste keer dat er een baby in een EU-vergadering was. In steeds meer Italiaanse steden geldt code rood in verband met de hitte. Voor 17 grote steden is de waarschuwing nu gegeven. Er zitten ook een paar toeristische trekpleisters bij, zoals Rome, Venetië en Florence. Volgens Italiaanse media zijn alleen al vandaag 5 mensen overleden door de hitte. Het weer van Weer Online. Vanavond is het in het zuiden nog 30 graden, in het noorden 20. Vannacht ook rond 20 graden, maar in de stad warmer. Morgen wordt het nog heter, 35 tot 39 graden. In de avond kans op onweer. En dat was het ANP-nieuws.

0: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
1: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
2: Ja. Dat is een tafel van Nord XL. Ruim 1000 vierkante meter showroom aan meubels van Steiger, eiken en mangohout, betonlook, Douglas en woonaccessoires. Gratis thuisbezorgd in heel Nederland. Nord XL, Koningsstraat 45, Appingedam. Of kijk op nordxl.nl.
3: Voor het richten en uitlijnen van vrachtwagen, bus, landbouwvoertuig of trein ga je naar de specialist. Roesink Richttechniek. En dat doen ze ook op locatie. Roesink herstelt zelfs schade en helpt met de afwikkeling van de verzekering. Roesinkrichttechniek.nl. Voor schadeherstel, richten en uitlijnen van professionele voertuigen.
4: Te groot bestaat niet.
5: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
4: Grootpakket.nl. Groot gemak.
6: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
7: Eén jongen, twee eieren, 100 gram bakmeel, boter en suiker, een halve theelepel vanille-extract en één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
8: Costa del Korting. De dikste deals van Apple, Philips, Ariel en meer. Alleen op iBoot.com of in onze app.
9: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En taxi en dubbel fris boost. Een pak van 1,5 liter. Ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
10: Veldauto's in Scheemda. Al meer dan 30 jaar het adres voor kleine, betaalbare en betrouwbare occasions. Inruil, garantie en lease mogelijk. Kijk voor ons actuele aanbod op veldauto's.nl of kom naar de Grote Land 4 in Scheemda. Ook voor onderhoud en reparatie. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Veldauto's in Scheemda.
11: 6:04 geworden. Nog één lange file te melden in Nederland. Kom je tegen op de A27 Breda richting Gorkum tussen Hank en knooppunt Gorkum. 35 minuten en 8 kilometer. En nog één snelheidscontrole. De A27 Utrecht richting Gorkum ook 69.5.
12: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
13: Dit is de muziek van Radio NL. Altijd aan.
14: Het hele land is rood.

0: liedje dat volgens mij iets na de coronatijd uitkwam. Mooie klapper. Het was er nog niet. Er waren een paar feestplaten van, maar zo'n mooie feest als deze, die was er nog niet. De mannen van Ancora. We zeggen ook altijd, de mannen van Ancora. De stoere mannen. Maar dat zijn ze ook wel, dat zijn ze ook wel. Hey, luister, er zijn van die liedjes, die kun je eigenlijk alleen maar op dagen zoals dit draaien. Dan heeft het impact, en niet dat het impact moet hebben, maar dan valt het kwartje misschien van, hey, dat is wel een leuk liedje. Het werd net een uurtje geleden werd het aangevraagd in dit programma, toen dachten we, ja, dat is gaaf om een keer te draaien. Ik ben alleen even de naam kwijt, dat had ik even moeten opschrijven. Kijk, het mooiste is aan liedjes, dat streamen we natuurlijk op Spotify en YouTube, maar goed, heel veel van die vakidioten zoals ik. Ik heb nog een hoop vinyl thuis, ik verzamel vinyl, ik bewaar vinyl, ik spaar het, ik zet het allemaal om naar een goede file voor in de computer. Ik verzamel het gewoon. Ik ben mijn hele leven al met muziek bezig. Dat is mooi. En gelukkig zijn de mensen zoals wij. Want je ziet wel eens op de rommelmarkt van die bananendozen staan, weet je wel. En daar staan er van die plaatjes in. En daar zit je gewoon voor de gein wel eens tussen te kijken, denk ik. Als leek denk je nou, oh, hey, kijk, wat plaatjes. Oh, die had mijn oma ook. Nou, dan ga je er even tussen kijken. En dan zie je dus, er zitten echt fotohoesjes zitten erbij. En dan zie je zo'n hoesje en dan staat er zo'n man op de voorkant. Die steekt zijn hand omhoog, net als die hoi wil zeggen. Hè, zo één vinger in de lucht, hoi. Met een baard en dan, dat is een geel hoesje. En dan staat dan op, Tante Justine staat erop. Nou, en er staat, zijn naam staat daar Piet Perneel. Dan denk je, nou ja, oké, okay, geen hond koopt dat. Al was die 10 cent, je laat hem liggen. Maar, er zijn er heel veel vinylverzamelaars. Die denken even een paar stappen verder. Wacht even, Tante Justine, ja, dat kan niks zijn. Maar Piet Perneel, dat klinkt wel geinig. Nou, ik koop het singeltje maar. Wat kost dat? Eurotje? Huppakee, meenemen. En in dit geval bleek het singeltje later gewoon €50 waard te zijn. Maar dat tezijde. Kijk, de A-kant van die plaat, die was echt prut. Als je dit opzet en je hoort dit als muziekverzamelaar, denk je, oh mijn god, wat heb ik weer gekocht voor meuk. Kijk dit, hè, het is dan de A-kant.
1: Tante Justine is net een pinguïn. Ja. En je moest haar eens zien gaan met haar witte sportje aan. Tante Justine is net een pinguïn.
0: Oh man, dan krijg je schaamrood op de kaken van, mijn god, wat heb ik gekocht. Tante Justine is met de pinguïn. Nou, dan draai je maar even om en dan krijg je de schrik van je leven. Want als je de plaat omdraait, dan opeens verschijnt er, niet altijd natuurlijk, maar dan opeens kan er een hele mooie plaat verschijnen. En die gaan we even draaien. Denk even aan deze, hè, dat Alibaba-verhaal, de Sahara, woestijn, oasis. Hè? Mannen met baarden. Oh, die hebben geen baarden natuurlijk. Maar goed, dit is een klapper, die kent iedereen wel, hè? De Alibaba, Alibaba. Maar je bent op vakantie in de Sahara, een oase. Ja, je wil een brommer huren, de brommer is kapot. En wat moet je dan? Dan moet je een kameel huren. Dan huur je van iemand daar op vakantie een kameel. En die kameel, die heet Aureel. En dat is geen gewone kameel. Nee, die drinkt bier en wijn.

0: Ja. Dit is zo kneuterig in elkaar gezet, maar zo mooi. Deze moet je gewoon een keer gehoord hebben. En dat bekt ook lekker. Piet Perneel en Aureel de Kameel.
1: Ja, een volslagen idioot.
2: Stefan Leur.
3: Vindt helemaal knettergek.

0: kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
1: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
0: Koop de Walt gereedschap bij Master Tools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
2: Een blinkend schone auto? Kom dan naar de hypermoderne wasstraat van JP's Car Wash, waar u milieuvriendelijk, kras- en kalkvrij uw auto kunt wassen. En ook nog eens heel voordelig, JP's Car Wash. Direct aan de A7 afslag Hoogkerk. JP's Car Wash. De beste in zijn soort.
3: Jouw nieuwe bank, compleet op maat en in jouw stofkleur, staat nog in het centrum van Borger. En die eiken eettafel ook. En in jouw kleur en formaat. En dat mooie vloerkleed, ook bij meubelboerderij Woodestic in Borger. Woodestic.

0: JP's.nl.
1: JP's Car Wash is nu ook op zondag geopend van 11 tot 5 uur. JP's.nl.
2: We gaan op zoek naar pallets.
3: Kies dan voor duurzame pallets van Palletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pallets. Maar ook het juiste adres voor droge pallets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpallets.nl.
4: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Let op! Alleen de maand juni nog 1600 euro extra korting op de nieuwe Suzuki Swift, Vitara of S-Cross. Wacht niet te lang en profiteer nu. Kom langs bij Suzuki Flemming aan de Osloweg 141 in Groningen.
4: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
6: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
7: Ondersteuning bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Avogel perimenopauze mentaal met safraan. Wat helpt bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Nu met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Lees voor het kopen de verpakking.
8: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
10: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
11: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
12: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
13: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
14: Hola, ¿dónde está mi casa?
13: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
14: Paella, paella.
13: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
14: Buenas noches.
13: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
15: Hey, Wijngaardfan, scoor nu je eigen unieke felgele LP met alle grote hits van Henk.
16: Kijk uit, hier ben ik.
15: En natuurlijk deze.
16: De vlam in de pijp.
15: Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.
17: Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. Luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder en wint een super deluxe flatscreen tv. Persoonlijk afgeleverd door de Dikdakker zelf. Wil jij ook in onze WK-selectie? App dan voetbal in de Radio NL-app en wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.
18: Dit is Radio NL. Altijd aan.
19: MHG. Een begrip voor inkoop van oud ijzer en metalen. MHG. Metaalhandel Groningen aan de Emdenweg 8. MHG. Metaalhandel Groningen voor particuliere en zakelijke klanten. Kijk op metaalhandelgroningen.nl. Het weerbericht wordt u aangeboden door Metaalhandel Groningen.
20: Radio NL.
21: Weerbericht.
0: paar minuten over 4:30 geworden. Vanavond in het zuiden nog ruim 30 graden. In het noorden is het 20 graden vanavond. Morgen wordt het bloedje heet. En later morgen dus kans op extreem onweer. En dat geldt bijna voor alle provincies. En morgen, gisteren hadden ze voorspeld 37. Maar morgen wordt het max. Ja, ze zijn niet bang. 39 tot 40 graden morgen. Dan even de hoofdpunten uit het nieuws binnen en buitenland. Dat doen wij in samenwerking met het ANP. En natuurlijk voor de snelheid in dit programma doen we dat even in vogelvlucht. Goedemiddag.
20: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben René Postma. Het KNMI geeft morgen code rood voor de hitte in het grootste deel van het land. Alleen het noorden en Zeeland krijgen code oranje en de Wadden geel. In de rest van het land wordt het extreem heet en benauwd. Door de hitte rijden er geen trams in Utrecht en omgeving en morgen is dat waarschijnlijk ook zo. De wissels werken niet, ze zitten vast. Het Rode Kruis is een inzameling gestart voor hulp aan Venezuela. Er zijn 2 aardbevingen geweest met veel ingestorte gebouwen en zeker 160 doden. Je kunt geld geven op Giro 5125.
0: Dankjewel René Postma. Dan even de langste file van dit ogenblik. De A27 Breda richting Gorkum tussen Hank en het knooppunt Gorkum. 36 minuten en dat is 10 kilometer. Deze is ook best lang. Ik lees hem toch even voor. De A2 Utrecht richting Zetogelbos richting Utrecht bij afrit Veghel. 25 minuten en dat is 14 kilometer. Nog één snelheidscontrole. De A12 Arnhem richting Utrecht opletten bij 105,9.

Nelis Leeman op Radio RL. Zeg, ja, vanavond natuurlijk. We zijn 3 dagen te vinden in de hoofdstad van Assen. Nee, niet in de hoofdstad van Assen. Wat zeg ik nou? In Drenthe zijn we natuurlijk in Assen te vinden. 3 keer een zomertour. Vanavond, vrijdagavond en ook zaterdagavond met een bak aan artiesten. Een pallet vol artiesten nemen we over, gesmeerd over 3 dagen mee. Wat je verwacht dat bij ons op het podium staat, dat staat er ook nog. En veel meer. Ook DJ Ivo Pasveer, die is te bewonderen op diverse avonden. Dus gezellig. Nou, vanavond dan trappen we af met best wel een line-up om je vingers bij af te likken. Justin de Wild is er, Django Wagner. De 3J's, Wolter Kroes, Marco Schuitmaker, Fransie Duits, Senna is er gewoon, Amar, Jan Biggel, Robert Pater, Marco de Hollander, de Dikdakkers, Pascal Redeker, oi, oi, oi, oi, oi. En dan zijn we de vrijdag ook nog en we zijn de zaterdag ook nog, dus genoeg kans om even te zien. We krijgen veel vragen over de tijden. Kijk, wij gaan natuurlijk niet verklappen wanneer iedereen optreedt. Ja, je moet gewoon komen. Je moet gewoon komen kijken. En vanavond komt ook de uitzending van Ivo Pasveer. Die komt rechtstreeks vanuit Assen. Waar het podium staat, daar staat ook een studio van Radio NL. Kun je nog even komen kijken, even op het raampje tikken vanavond bij Ivo. Die is daar vanavond gewoon radio maken. En morgen dan is ook de uitzending van Lars, die komt uit Assen. Maar alleen dat is 's middags. We hebben even gewisseld. Ik zit morgen vroeg en hij zit op de middag. Dat is eigenlijk best wel gek. Ik ben er blij mee, want ik vind het leuk om een keer 's ochtends te zitten. Morgen wordt het gruwelijk warm, dus mooi de hele dag vrij. Maar goed, daar hebben we het niet over. Nee, maar ik woon het dichtst bij Assen. En dan moet ik de ochtendshow doen. Maar dan hoef ik smiddags niet in de assen toe. En dat was echt een makkie geweest voor mij, joh. 9 minuten. Prima. Zeg, dit is de allernieuwste Stef Eckel.

0: het zit er niet in, hè? Ga maar door, ga maar door. Dit is amor. Dat had er toch geen gering gemoet. Ik had er gewoon zo'n Spaanse guy had ik erin gemonteerd. Maar goed. En ook dat stukje, dat vind ik ook. Dat had ik laatst ook nog. Had ik iets te veel bier op s'avonds. Nee, dat is heel flauw. Maar er zit een heel mooi stukje in. Wie dat heeft verzonnen, dat noemen wij een stutter, zeg maar. Ja, dat is zo mooi. Dat is zo niet Corrie Konings. En het matcht zo mooi in het liedje. Ex-Hollandse Nieuwe geweest. Gewoon een goede plaat. Punt uit. Hey, over goede platen gesproken. Zometeen een uur lang geen goede muziek. Nee, natuurlijk wel. Dat heb je zelf een beetje onder controle natuurlijk. Want het is zometeen tijd voor een uurtje lekker los. Want het is bijna 5 uur. Dus, Ik hoop dat je er zin in hebt. Uurtje lekker los. Ja, doe even actief mee met de playlist. Sommige mensen komen er zelfs 2 keer door in een uurtje. Dus laat even iets van je horen. Wat moeten we draaien? Een toeter met een waterscooter. Andere flauwe keulmuziek. Misschien nog even een Wesley Bronkotje. Trots op jou. Alles kan. Alles mag.
1: 088 0200
2: 100. Ja, kan ik niet gewoon even appen dan?
1: Jazeker, dat is Peter. Ga naar de app van Radio NL. Klik rechts onderin op berichten. En de DJ leest het meteen.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Jij?
2: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
3: Maak je huis schoon en fris met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter, spray plus navel, diverse varianten, 2 stuks voor maar €5. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
4: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 Joorsen weer en Rollo.
5: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
6: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
7: Een bedrijfspand bouwen of verbouwen zonder gedoe?
8: GLS Projects uit Franeker regelt het. Turnkey utiliteitsbouw met maatwerkoplossingen. Van het eerste ontwerp tot de ruwbouw, afbouw en installaties. Geen praatjes, maar aanpakken. GLS Projects. En ben jij zo'n harde werker? Dan zoeken we jou.
9: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
10: Drukbandendeal.nl. Jouw wielen, onze prioriteit. Drukbandendeal.nl.
11: Oh, die wil ik ook! Och, heerlijk dit. Een echte Drentse hot tub. Handgemaakt. Genieten. En drentsehottub.nl heeft ook sauna's. Ga naar de showroom in Klasineveen of kijk op drentsehottub.nl.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
2: Hola, ¿dónde está mi casa?
1: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
2: Paella, paella.
1: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
2: Buenas noches.
1: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Radio NL.
4: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
5: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
4: Drie avonden feest op de Brink in Assen.
5: De Zomertour.
4: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. Drie avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krancafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
6: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
7: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 5 uur.
4: Altijd aan.
8: Nu het nieuws op Radio NL.
9: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben René Postma. Morgen is er in het grootste deel van het land code rood. Het is de eerste keer dat het KNMI code rood geeft om de hitte. Die wordt extreem en daarbij is het benauwd. Blijf zoveel mogelijk binnen, span je niet in en drink veel water, is het advies. Het Noorden en Zeeland krijgen code oranje en de Wadden geel. Er rijden geen trams in en om Utrecht en het heeft te maken met de hitte. De wissels werken niet meer. Het openbaar vervoerbedrijf kijkt of er extra bussen worden ingezet. De trams staan stil op de drie lijnen die allemaal naar het Science Park gaan. Waarschijnlijk rijden ze morgen ook niet. Giro 5125 van het Rode Kruis is geopend voor noodhulp aan Venezuela. Daar waren twee aardbevingen. Veel gebouwen zijn ingestort en er zijn zeker 164 doden. De overlevenden hebben water, voedsel en hygiënepakketten nodig, zegt het Rode Kruis. De politie in Den Haag heeft iemand opgepakt die afgelopen weekend op een scooter een agent aanreed en meesleurde. De agent raakte daardoor zwaar gewond. De scooterrijder vertikte het om mee te doen aan een controle en sneed de agent af die naast hem fietste. Die viel daardoor. Het weer van Weer Online. Het blijft ook vanavond zonnig en warm. In het zuiden kan het nog 30 graden zijn. Vannacht is het 20 graden of warmer. Morgen wordt het extreem heet, 35 tot 39 graden. In de avond kans op onweer. En dat was het ANP-nieuws.

0: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
1: Als mobiliteit belangrijk voor u.
2: Kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oorsterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
3: Te groot bestaat niet.
4: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
3: Grootpakket.nl. Groot gemak.
2: Koop de Walt gereedschap bij Mastertools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
5: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Bij HEMA houden we echt van Oranje. Daarom deze week alle Oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
7: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
8: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Jan Boy laat zich van de zonnige kant zien met zijn nieuwe single Ik Wil Jou. Een heerlijke zomerse plaat vol aanstekelijke reggae-invloeden.
10: Want ik wil jou, ik wil jou. Ik wil jou, ik wil jou.
9: Dit is het moment voor een muzikale zomerbries. Jan Boy met Ik Wil Jou. Alle info op janboy.nl.
11: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
12: Veldauto's in Scheemda. Al meer dan 30 jaar het adres voor kleine, betaalbare en betrouwbare occasions. In ruil garantie en lease mogelijk. Kijk voor ons actuele aanbod op veldauto's.nl of kom naar de Grote Land 4 in Scheemda. Ook voor onderhoud en reparatie. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Veldauto's in Scheemda.
13: 5 minuten over 5 geworden. Uurtje lekker los staat in de stadblok. En we gaan beginnen met een vreemd liedje. We hebben een heftig begin van deze donderdag. Eerst even de files. Daar komen ze. A2 Sethoogenbosch richting Utrecht 22 minuten. De A4 Rotterdam richting Amsterdam 19 minuten. De A4 Amsterdam richting Den Haag tussen knooppunt Burgerveen en Hoogmaarden 24 minuten. En veruit de langste van Nederland. De A59 knooppunt Zonzeel richting Sethoogenbosch tussen Nieuwkuik en knooppunt Empel 40 minuten 5 kilometer. En het is niet te geloven. Er staat nog 1. Nou ja, er zullen ongetwijfeld meer staan, maar deze is verklikt. Ze zijn genaaid. Opgegeven via een schermpje. De A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Daar staan ze tussen Elden en het Gelderdom. Hectometerpaaltje 20.0. Dit klinkt als een personage uit Meerdijk. Sorry Lara. Lara Sanders uit Boekel. Die wil heel graag beginnen met To Unlimited. No Limit. Joh. Leuk.
14: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
15: Dit is de muziek van Radio NL. Altijd aan.
16: Het

0: Dat hangt van jou af. Spreek even een audio-appje in de Radio NL-app.
1: Ik wil nog even de groeten doen.
0: Vanaf nu gaan we er samen een feestje van maken.
1: Komt-ie?
2: Lekker niks, lekker vrij, even feest.
0: Dit is een uurtje.
1: Dit is een uurtje.
0: Lekker los.
3: Lekker los.

0: Hits. Oh, man.
1: Heel Nederland is blij, want we hebben twee Nederlandse zomerhits dit jaar. Cheerio en we hebben Rutger van Barneveld met de zon zien zakken in de zee. De zak zien zonne in de... Leuk. Ja, ik denk dat de Justin de Wild die zal iets minder blij mee zijn. Maar Justin kennende, ik ken hem niet heel goed. Dus ook hebben ik een handje gegeven. Ik zeg, hey, ik ben Stefan. We hebben wel vaker een lijn gehad natuurlijk met de vrijdagmiddagborrel. Maar ja, dat was geniaal. Ook nog een jingeltje van me ingezongen. Dat heb ik nog niet eens uitgezonden. Dat is ook heel slecht. Dat zal ik binnenkort ook even doen. Leuk. Nou ja, Rutger van Barneveld. Jopie.
2: Attentie.
3: Er is een playlistprobleem.
4: Ja.
5: Ladies and gentlemen, we got him.
1: Jopie! Van de muziekredactie! Ja, ik vind het wel gezellig, maar het is altijd bloedirritant dat het weer over de muziek moet gaan. Want Jopie die zit te luisteren natuurlijk en te kijken wat er allemaal gebeurt in dit programma. Die houdt alles erbij. Hij appt me ook tussendoor. Je gaat dit niet doen, hè? Ik zeg, tuurlijk niet, man. Ik ga toch geen Iron Maiden draaien, weet je wel? Komt allemaal goed. Ik gedraag me wel. Ik snap Radio NL. Ik ben Radio NL. Ik werk hier al 6 jaar. Op 1 juli werk ik hier 6 jaar. Kun je daar gaan? Dus voor een weekje is het al. Mooi is dat. Dus, maar goed, toch moet het bijgestuurd worden blijkbaar. Nou, lampje gaat branden, dus we kunnen even contact zoeken met... Jopie!
6: Stefan, ik heb er zo geen zin meer in.
1: Wat dan?
6: Ik wil graag naar huis.
1: Hoezo? Wat is...
6: Gewoon een kutdag vandaag. Bah.
1: Oh, wat is er in godsnaam gebeurd, hè, Jopie? Wat...
6: Nou, een of andere droplul heeft gisteren op Radio NL... een versie gedraaid van Celblok nummer 10. Gezongen door Timo en Pumba. Nick en Simon.
1: Oh ja, ja.
6: Dus vanmorgen had ik hier de ex-manager van Nick en Simon zitten. En, Stefan,
1: ja?
6: Ik heb weer een hoop mooie nieuwe scheldwoorden erbij geleerd.
1: Lekker, man.
6: Maar goed,
1: ja.
6: We hebben geen geldboetes gekregen.
1: Ah, dat is mooi.
6: Geen auto's bekrast.
1: Top.
6: Geen middelvingers.
1: Mooi zo.
6: Alleen maar een hybridis tergo pardonabele.
1: Hè? De watte?
6: Nou, een soort boetekleed. Een straf.
1: Wat voor straf? Weet.
6: Nou, deze man is tegenwoordig de manager van Armin van Buuren en Herman Finkers.
1: Oei!
6: Ja, inderdaad. Oei! We moeten vanaf volgende week een jaar lang iets verplichts uitzenden op zaterdagavond.
1: Oh?
6: A State of Twents.
1: A State of Trends?
6: A State of Twents!
1: Nou, dat is piratenmuziek. Dat is geen straf, zeg ik. Dat is wel prima.
6: Nee, inderdaad.
1: Dat is mooi.
6: Ja,
1: sukkels inderdaad. Ja.
6: Prima toch, als Armin en Herman wat Twentse piratenplaten op de platenspeler gooien?
1: Nee, man, dat is geniaal. Serieus. Dus...
6: Maar oké, er is dus weer zo'n playlist-probleempje opgedoken.
1: Ja, ik was er bang voor.
6: René...
1: Jopie! Jopie is weg! Hallo, kunnen we geen verbinding meer krijgen? Nou, gelukkig heb ik hier het playlist-probleempje voor me. Dat zijn namelijk... dat zijn twee liedjes. Het is de gele scooter of kip, kip, kip, koeien, koeien, koeien, hip.

0: Die is er echt klaar mee.
1: Attentie.
0: Nou, playlistprobleempje. Ik ga het aan je vragen. Wat wil je zo meteen horen op je oren? Is dat 1, de gele scooter? Is dat 2, hip hip koeienkip? Dus wat wil je horen? De gele scooter, dan app je zo vaak mogelijk 1. En wil je hip hip koeienkip, wil je dat horen, dan app jij nummer 2. Dan is er nog een slimmerik. Je hoort toch niet alles de hele week natuurlijk. Het is een vrij druk programma, dat wil je niet elke dag horen natuurlijk. Maar Wilco Martens uit Zevenaar, die zegt... vanavond speelt Oranje in Kansas City. Parapluutje erbij. En wij zijn er ook bij, zegt hij. Nou, helemaal te gek. Of we dan Kansas City even kunnen draaien. Nou, die heb ik van de week al gedraaid, inderdaad. Kansas City, baby. Wilco, in een uurtje lekker los. Ik ga het voor je doen. Maar dit is ook wel een mooi momentje. Ik weet niet of ik dat ga redden. Ga ik het redden? Het is wel een mooi momentje om even wat van de nieuwe voor even achter elkaar te jassen. Even live. Het zal niet heel netjes gaan, maar ik probeer even live even een soort... Nou ja, geen medley, maar ik sta er gewoon even een paar in totdat ik er flauw van ben, oké?

0: door kunnen gaan. Maar goed, kijk eens op de klok. Het is een lang tijd, man. Dat zouden we eigenlijk een keer moeten doen met een beetje oude muziek van vroeger, wat je net hoorde, hè? De Willio's. Oh man, ik ben er helemaal gek van. Willio's, alles. Maakt niet uit. Die hebben niet zoveel liedjes gemaakt. Net als de Paladijns, hè? Die zijn natuurlijk legendarisch verklaard. Die hebben in hun leven officieel 19 liedjes gemaakt, maar er zijn er 22. En dat is het dan. De Willio's hebben ook niet zoveel gemaakt. Maar goed, daar moet je ook net van houden natuurlijk. We zouden dat een keer moeten doen. Gewoon een oud liedje, een nieuw liedje van de Baco in Monaco naar Ursula en de Hoera. En dan gaan we weer door bijvoorbeeld naar het liedje van Jannes. En dan ja, langzame lummels een beetje. Nou ja, oh mijn god. Ik weet dat precies. Wacht even. Heb ik dat hier? Ja, ik weet. Kijk, deze zal er ook in kunnen. Georgie Plastic Baker. Maar dan zeg maar Little Green Bag wordt dan logisch in een Nederlands groene tas natuurlijk. Hè? Ken je dit nog? Dit komt echt uit 2001 of zo. Waarom heb ik dit eigenlijk bij me? Dat is ook heel raar. Zo mooi een keer te draaien. Dus. De muziekredactie zal er minder blij mee zijn, maar goed. Verschrikkelijk mooi. Kijk, draai er wat eens bij. Of deze, wat? Ik weet nog geen. Wacht even. Zonde van de zendheid. Dit, ik, deze ook mooi. Een zomerlang hakken. Kijk.
1: Een zomerlang hakken.
0: Gelukkig voor de tijd van de AI. Het is gewoon echt. Maar goed, ik had net even contact met Jopie. Van de muziekredactie.
2: Want er is weer een
0: playlistprobleem. Alle machten, wat is er gestemd? Patrick uit Arsen, dankjewel. Pieter uit Slootdorp, Henry uit Westra, Koen uit Leidendorp, het is Marlou uit Honseldijk, Nick uit Nes, Johan uit Hardenberg, Piotr uit Bemmel, het is niet normaal. Maar er is eentje keihard afgevallen. Het ging tussen Roy Raymond, zijn gele scooter, en de Johnny's hip, hip, hip, hip, hip, koeien, kip. Nou, het leeuwendeel vandaag, allemaal bedankt, heeft gekozen voor... Degene met 219 appjes. Hip, hip, koeienkip. En de gele scooter, die had 6. Dat was niet heel veel.

0: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
1: Ja, ja, afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, ijzerwaren en handige tips.
2: Tot snel op 247wood.nl.
3: Hey, waar was jij?
4: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
5: Zanger Jan Brink uit Soesterberg is al jarenlang onderweg met zijn grote hobby zingen. En dit is zijn nieuwe single. Niets ter wereld kan ons scheiden.
6: Niets ter wereld kan ons scheiden. Niets komt tussen jou en mij.
5: Wil je meer weten over Jan Brink? Kijk op bakkerproducties.nl.
7: Dit is Radio NL.

0: Radio NL.
1: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde, buitengewoon goed. Drukbandendeal.nl. Jouw wielen, onze prioriteit. Drukbandendeal.nl.
2: Download de nieuwe Radio NL-app. Stuur berichten naar de studio. Luister en kijk mee. En mis niets van Radio NL.
3: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
4: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
5: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
6: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen we
5: Oranje. Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
7: Dit is de nieuwe zomerplaat van Dean Saunders. Ik wil niet dat je gaat. Een meezingen vol zomerse

0: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
3: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
4: Dat gaan we vieren.
3: Zo goedkoop, daar word je fan van.
5: Dat gaan we vieren.
3: Aldi.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
7: Ondersteuning bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw Avogel Perimenopauze Mentaal met saffraan. Wat helpt bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Nu met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Lees voor het kopen de verpakking.
8: Hey, Wijgaardfan. Scoor nu je eigen unieke felgele LP. Met alle grote hits van Henk.
9: Kijk uit, hier ben ik. Beun.
8: En natuurlijk deze.
10: Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.
11: Attentie. Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. Luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder en wint een super deluxe flatscreen tv. Persoonlijk afgeleverd door de Dikdakkers zelf. Wil jij ook in onze WK-selectie? App dan voetbal in de Radio NL-app en wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.
12: Dit is Radio NL. Altijd aan.
13: MHG. Een begrip voor inkoop van oud ijzer en metalen. MHG. Metaalhandel Groningen aan de Emdenweg 8. MHG. Metaalhandel Groningen voor particuliere en zakelijke klanten. Kijk op metaalhandelgroningen.nl. Het weerbericht wordt u aangeboden door Metaalhandel Groningen.
14: Weerbericht. Vanavond in het zuiden nog ruim 30 graden. In het noorden zal het ongeveer 20 graden zijn vanavond. Morgen wordt het bloedje heet. Kans op extreem veel onweer. En dat geldt bijna voor alle provincies van Nederland. Dus oppassen geblazen. Maar ja, hey, morgen eerst even genieten of schelden en vloeken. Het is maar net hoe je er tegenaan kijkt natuurlijk. Warm wordt het wel. Morgen wordt het max.
15: Max 39 tot 40
14: graden. Yo, allemachtig joh. Nou, dan even kijken wat er gebeurd is binnen en buitenland. Dat doen wij vol trots met het ANP. En dat doen we natuurlijk even in vogelvlucht, want we zitten midden een uurtje lekker los. En het is het al 7. Sorry, is het al 7 over half 6 geworden? Allemachtig. Nou, vogelvlucht maar even dan. Goedemiddag.
16: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben René Postma. Voor het eerst geldt morgen code rood in verband met de hitte. Niet in het hele land. In de noordelijke provincies blijft code oranje gelden en op de Wadden geel. Vanwege de hitte vraagt het Rode Kruis aan beheerders van grote koele gebouwen om die open te stellen voor daklozen en mensen die een heel warm huis hebben. Ze lopen extra risico en een koele ruimte kan het verschil maken. ProRail houdt het spoor extra in de gaten, een hitteschouw noemen ze dat. Rails en allerlei elektronische systemen zijn gevoelig voor hitte en dat geldt ook voor bruggen. Een spoorbrug bij Arnhem-Muiden is al kapot.
14: Dankjewel René Postma. Dan even de langste file van Nederland. De A59 knopen Zonzeel richting Zetelgebos. 28 minuten en dat is 5 kilometer. En er staat nog 1 snelheidscontrole. De A2 Utrecht richting Zetelgebos. 100.2.
17: Het is half zes geweest. We hebben nog een half uurtje.
18: Los te gaan, jongen.
17: Lekker los te gaan.
18: Luisteraars, go!
12: je brein nog even breinen. Wat wil jij nog horen? Dikke hectiek of kwaliteitsmuziek? Een feesttentje momentje? Jij hebt, wij maken het recept. En dan nu weer een dikke vette klap.
4: Komt-ie dan, hè?
12: Calidad y garantía.

je lekker los. En vanavond kun je ook helemaal losgaan op de Brink en Assen. We zijn daar vanavond met onze zomertour vanaf 8 uur. Een bak aan artiesten op het podium. Marco Schuitmaker, 3J's, Wolter Kroes, Justin de Wild, Django Wagner, Frans Duis, Senna Amar, Jan Biggel is afgereisd helemaal naar het noorden van het land. Robert Pater, Marco de Hollander, de Dikdakkers, Pascal Redeker en onszelf kennende komt er nog wel een verrassing hier of daar op het podium. Vanavond erbij zijn vanaf 8 uur gaat het los. En zometeen gooien we de telefoonlijn open. De finale klapper gaan we even live op

0: Hans Beuving uit Rotterdam is het er niet mee eens. Jongen, had even Juanita gedraaid. Ja, dat kunnen we niet elke dag draaien. Joh. Kom op, man. Dit was Ik heb te veel van jou gehouden. Dan is het nu tijd voor de finale klapper. Je kan bellen 088 0200 100. Nummer is gratis. Wat gaan we nu draaien?
1: Einde. Het is tijd om op te zouten.
2: Dit is de finale.
3: Finale klapper. Finale.
0: Het is wel lachen, want als je dit weekend naar de zomer toe gaat van Radio NL. We zijn op de Brink in Assen. Daar staat ook, nou ja, daar vlak in de buurt is ook de kermis. En daar staat een breakdance en dan hoor je dit muziekje. He, als dat ding, als dat krenk sneller gaat op het einde, hoor je ook daadwerkelijk de finale. Daar heb ik dit ook van genakt en bedacht. Maar nou, niet bedacht, maar gewoon gestolen. Keihard gestolen, want ik ben een enorme fan van de breakdance. Fantastisch. Zeg, 088 0200 100. We gaan samen even bepalen wat het laatste liedje van een uurtje lekker los moet worden. En is dat Kenny B met Parijs? Mwah. Waarschijnlijk niet. We gaan naar de lijnen. De eerste die belt. Hallo.
4: Hallo.
0: Hallo, met wie spreek ik?
4: Je spreekt met Libo.
0: Hugo?
4: Ik, Libo.
0: Oké. Okay. Wat wil je horen, Lido?
4: Ik wil graag de feestteam horen met de Nike's met Lee.
0: Het feestteam? Ja, die moet, daadwerkelijk moet die in de computer staan. Want wij gebruiken geen Spotify en YouTube, gelukkig maar. Even kijken, de medley zeg jij. Nee, dat hebben we niet.
4: Jammer.
0: We hebben wel Eleonora, maar we hebben net Jannes shirt uit een zwaaien. De vrolijke koster. Heb je nog iets anders?
4: Shirt uit een zwaaien is ook goed.
0: Gewoon shirt uit een zwaaien als laatste. Lekker man, dankjewel.
4: Ja, lekker, dankjewel.
0: Hoi.
4: Hoi.
0: Hoi.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Wist u dat u vrij bent in keuze van uitvaartonderneming? Kijk voor meer informatie op uitvaart.nl.
2: Zinnen te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rollen.
3: Heb je trek?

0: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
1: Oh, die wil ik ook! Och, heerlijk dit. Een echte Drentse hot tub. Handgemaakt. Genieten. En drentsehottub.nl heeft ook sauna's. Ga naar de showroom in Klazineveen of kijk op drentsehottub.nl.
2: Kessie, keno, met muziek op vakantie. Kessie, wat alleen vandaag. 1 plus 1 gratis op kinderkoptelefoons van Silentia en iMotion. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
3: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
4: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
5: Sorry, maar het is WK!
6: Met waanzinnige WK-deals. Score nu een Hisense 58-inch QLED 4K Smart TV voor €379. Mediamarkt. Renew.
7: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
8: Radio N.
9: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
10: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
9: 3 avonden feest op de Brink in Assen.
10: De Zomertour.
9: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. 3 avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
11: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
12: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 6 uur.
11: Altijd aan.
13: Nu het nieuws op Radio NL.
14: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben René Postma. Nu er code rood is voor de hitte morgen, geeft Rijkswaterstaat het advies om niet de weg op te gaan als het niet nodig is. Rechtszaken gaan niet door en veel scholen geven geen les. Sommigen blijven wel open voor scholieren die het prettig vinden om daar te studeren. Het is in lijn met een oproep van het Rode Kruis. Dat vraagt beheerders van koele gebouwen om die open te stellen voor mensen die verkoeling zoeken. Het Rode Kruis denkt ook aan kerken en bibliotheken. Albert Heijn bezorgt morgenmiddag geen boodschappen meer na 3 uur. Dan wordt het te warm voor de medewerkers en hun gezondheid staat voorop, zegt Albert Heijn. Ook vervoersbedrijven nemen maatregelen. Chauffeurs krijgen extra drinkpauzes. En passagiers krijgen het advies om water mee te nemen. Venezolaanse vluchtelingen in ons land zijn een inzamelingsactie begonnen voor mensen die slachtoffer zijn van de dubbele aardbeving. Ze willen vooral houdbaar eten en gereedschap naar Venezuela sturen. En duizenden Oranje-fans beginnen elk moment in Kansas City aan de traditionele mars richting het stadion, waar het Nederlands elftal vannacht tegen Tunesië speelt. Vooraan in de stoet rijdt de Oranje bus. Er is een kans dat de wedstrijd die bij ons om 1 uur begint wordt uitgesteld, want er zit noodweer aan te komen. Het weer van Weer Online. Het blijft ook vanavond zonnig en warm. In het zuiden kan het nog 30 graden zijn. Vannacht is het 20 graden of warmer. Morgen wordt het extreem heet, 35 tot 39 graden. In de avond kans op onweer. En dat was het ANP-nieuws.

0: Dance.nl.
1: Spot goedkoop.
2: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf van der Veen.
3: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, open laadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
2: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
4: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
5: Let op! Alleen de maand juni nog €1600 extra korting op de nieuwe Suzuki Swift, Vitara of S-Cross. Wacht niet te lang en profiteer nu. Kom langs bij Suzuki Flemming aan de Osloweg 141 in Groningen.
4: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
6: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
7: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
8: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
9: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
10: Op zoek naar nieuwe deuren? Voor binnen- en buitendeuren ga je naar Bouwcenter Concordia. Staal of hout, met of zonder glas en precies passend bij jouw interieur. Ook voor deurbeslag en kozijnen slaag je natuurlijk bij
11: Bouwcenter Concordia.
10: Bekijk alle deuren in onze uitgebreide showroom in Meppel en Heerenveen.
12: BTN De Haas, al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen. Wij staan nog met onze poten in de klei. Aanmerken en producten uit onze eigen fabriek, getest bij ons thuis en op onze eigen praktijkboerderij. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
13: Altijd echt persoonlijk contact met deskundige medewerkers.
14: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
15: Veldauto's in Scheemda. Al meer dan 30 jaar het adres voor kleine, betaalbare en betrouwbare occasions. Inruil, garantie en lease mogelijk. Kijk voor ons actuele aanbod op veldauto's.nl of kom naar de Grote Land 4 in Scheemda. Ook voor onderhoud en reparatie. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Veldauto's in Scheemda.
16: Zo, goedenavond. 6:06 is het geworden. Vanavond komt het programma van Ivo Pasveer komt rechtstreeks vanaf de Brink in Assen. Dus dat wordt sowieso leuk om naar te luisteren. We gaan ervan uit dat Lars ook nog wel even rondloopt daar met een microfoontje. Gaan leuke dingen gebeuren vanavond, sowieso. Dit zijn de files van dit ogenblik. Het zijn er maar twee eigenlijk. De A4 Rotterdam richting Amsterdam, daar staat een kwartiertje vertraging. Is wel 13 kilometer. En op de A27 Breda richting Gorkum tussen Nierdijk en het knooppuntje daar is 20 minuten. En nog één snelheidscontrole op de A4 Den Haag richting Rotterdam bij 61.2. Richard, gast, ik schaam me kapot inderdaad. Ik had van de week geroepen, dat heb je goed onthouden, omdat het vanavond natuurlijk voetbal op is. Weinig voetballiedjes nog gedraaid, maar ik had normaal beloofd met Hup, Voetbal Hup. Gewoon een geniaal liedje. Amazing Bagaalte, 10 plus, misschien versta ik niet alles, maar het is wel een geinig liedje. Dan gaan we gewoon een keer draaien. Nou, we beginnen even met Schuurmans en dan normaal. Hup, Voetbal Hup.
17: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
16: Ja, en ga dus naar de Brink vanavond in Assen. We zijn daar met een pallet vol artiesten. Meemaken, meezingen, zuipen.
18: Dit is de muziek van Radio NL. Altijd.

Eigenlijk zullen alle bandjes, artiesten en zangeressen gewoon een Halloween-liedje moeten maken. Een voetballiedje. Een liedje voor Valentijnsdag. Het moet allemaal gemaakt worden. Waarom doen ze dat allemaal niet? Normaal heeft het goed begrepen. Heeft zelfs een zestal voetballiedjes gemaakt. Hey, kwart over zes is het geworden vanavond. En ja, je hebt het al gehoord natuurlijk in dit programma vanaf 3 uur. Er ontbreekt nog één, hè? Nou.

De legend, Frans Bauer en ook een legend uit België, Laura Linden, pluk nu de dag. Nou, zometeen heel veel plezier met Ivo Pasveer op je radio. Live vanaf de Brink in Assen. En ga dan vanavond alsjeblieft heen. Heel veel artiesten daar op het podium. Het is makkelijker toegankelijk, het is gratis toegang. Vanaf 8 uur gaan we daar een potje knallen met heel echt schandalig veel artiesten. En ons kennen, er zal er nog wel een verrassing tussen zitten hier en daar. Marco Schuitmaker is aanwezig, Wolter Kroes, Justin de Wild, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Amar, Jan Biggel is afgereden vanaf Limburg helemaal naar boven in Nederland. Robert Pater is er, Marco de Hollander, de Dikdakkers met een voetbalmonsterhit. Pascal Redeker, nou, genoeg dingen om daar naartoe te gaan, om even langs te, gewoon even te zwaaien. Met het hele team van Radio NL, gewoon even zwaaien naar Ivo Pasveer, even zwaaien naar Lars, even naar Teken zwaaien. Nou ja, dat soort dingen. En ga genieten vooral wat Assen allemaal te bieden heeft, maar ons podium is het beste podium. Het is de zomertour van Radio NL. Legendarisch. Zometeen veel plezier met Ivo. En, hey, dat is ook gek. Ik zal me echt gedragen morgen vroeg. Dat beloof ik echt. Want ik weet dat het zo'n ochtendritueel is heel belangrijk. Niet te veel geschreeuw op de radio. Ik ga het proberen. Vanaf 6 uur. Morgen vroeg. Dan hoor je mij van 6 tot 9. Tot morgen vroeg.

0: een bijzondere vakantie in België beleven? Geniet van je eigen vakantiehuisje bij Sunparks. Midden in de Kempen of aan de Oost-Duinkerkse kust. Daar is van alles te beleven. Fiets samen door de bossen, ga uitwaaien op het strand, bezoek attractiepark Plopsaland en duik in het subtropisch zwembad. Boek nu je vakantie op sunparks.nl.
1: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Jouw nieuwe bank, compleet op maat en in jouw stofkleur, staat nog in het centrum van Borger. En die eiken eettafel ook. En in jouw kleur en formaat. En dat mooie vloerkleed ook bij meubelboerderij Woodestic in Borger. Woodestic.nl.
1: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenore. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
4: Laat je auto, werk, bus of camper weer stralen als nooit tevoren bij Autopoetscentrale Noord. Ook voor coatings, interieurreiniging en fleetonderhoud voor bedrijven. Kijk op autopoetscentralenoord.nl of kom langs aan de Newtonstraat 7 in Buitenpost.
3: Koop de Walt gereedschap bij Master Tools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
5: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
6: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
2: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
5: Hey jij. Ja, jij. Zing je onderweg

0: De sterren van de hemel? Of juist niet? Maakt niet uit. Als je maar met passie zingt. Want zingen houdt je fit. Daarom zoeken Profile en Radio NL de stem van de cabine. Misschien stapt Menzo bij jou in voor een live duet op Radio NL. Word je geselecteerd? Dan win je 5 kaarten voor het Profile Truckstar Festival. Aanmelden? Ga naar truckstar.nl/stemvandecabine.
1: Oh, wat een goal! Goal?
2: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
1: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
3: Ja, ja, afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
4: Tot snel op 247wood.nl.
5: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op ZHB Verbijt. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Hey, Wijgaardfan, scoor nu je eigen unieke felgele LP met alle grote hits van Henk.
7: Kijk uit, hier ben ik. Beun,
6: en natuurlijk deze.
7: De vlam in de pijp.
6: Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.
0: Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. Elf luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder en wint een super deluxe flatscreen TV. Persoonlijk afgeleverd door de Dikdakkers zelf. Wil jij ook in onze WK-selectie? App dan voetbal in de Radio NL-app en wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.
8: Dit is Radio NL.
9: Altijd aan. Radio NL.
8: Altijd aan.
10: MHG, een begrip voor inkoop van oud ijzer en metalen. MHG, Metaalhandel Groningen aan de Emdenweg 8. MHG, Metaalhandel Groningen voor particuliere en zakelijke klanten. Kijk op metaalhandelgroningen.nl. Het weerbericht wordt u aangeboden door Metaalhandel Groningen.

0: veren klapper, hè? Robert van Hemert en Zandloper.
1: Radio NL, Zomertour.
0: Tijdens de Radio NL Zomertour. Ja, je mag best weten, de allereerste keer van het jaar. Dan ben je toch nog een beetje gespannen, hè? Dan zit je er lekker in, heb je er zin in. Maar ben je toch ook wel een beetje gespannen voor wat er komen gaat. En dat er wat gaat gebeuren vanavond hier op de Brink in Assen, dat mogen duidelijk zijn. Dat is niet alleen vanwege de hoge temperaturen, want het is warm, hè? Dat is natuurlijk overal in Nederland zo momenteel. Ook hier op de Brink in Assen. Maar toch ook wel wat er hier vanavond op de Brink gaat gebeuren. Gaat het plein op en neer? Gaan we van links naar rechts? Gaan we alles meezingen zo hard dat de kenen morgen schor zijn? We gaan het zien vanavond als je er live bij bent tijdens de Radio NL Zomertour. En dat ben je sowieso als je naar Radio NL luistert vanavond. Maar je kunt ook meekijken via radionl.tv. Maar het aller gezelligste is natuurlijk als je gewoon naar de Brink in Assen komt. En het allermooiste, de toegang is gewoon gratis vanavond. Dus heb je niks te doen, stap in die auto en kom gezellig naar de Brink in Assen. Want hier is het feestje dat je vanavond echt niet wil missen. Ja, en die baas die gaat zeuren dat je morgen kleine oogjes hebt. Je hebt een goed excuus, lijkt mij, toch? Radio NL, donderdagavond. Dit is Diesel.

bij ons op het podium. En het allerleukste is gratis toegankelijk. Laten wij snel eventjes door de line-up heen lopen. Stef Eckel staat hier zometeen. Senna, Amar, Jeffrey Heesen, Marco Schuitmaker, Justin de Wild, Mr. Cheerio is erbij, Pascal Redeker, Robert Pater, de Dikdakkers, Marco de Hollander, Django Wachter, Jan Biggel. En ik weet niet of ik dit al met je mag delen, maar goed, hè, volgens mij zijn we alleen met z'n tweeën hier bij de radio. Frans Duits sluit vanavond af. Nou, mister, jij denkt maar dat je alles mag van mij, is hier vanavond te zien als allerlaatste op het grote Radio NL podium. Maar goed, ik kan begrijpen dat je niks wil missen. Hoeft ook niet, want we gaan nog tot laat door. En aansluitend natuurlijk, ja, hopelijk, hè, met het onweer, de wedstrijd Tunesië-Nederland. Maar eerst de Radio NL Zomertour. We starten zometeen om 9 uur en tot die tijd gewoon dag in dag uit. Met zometeen hier het Radio NL onderzoekje. En de eerste man die ook hier vanavond bij ons op het podium staat, Marco de Hollander. En in die zomernacht bij jouw Radio NL.

0: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Hey, waar was jij?
2: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
3: Kok Wonen en Slapen, de woonspecialist in Leek, heeft nu PVC plakvloeren. De tweede vierkante meter 50% korting. 25% korting op huismerk raamdecoratie. 20% korting op solar screens en 15% korting op horen. Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat.
4: Heb je trek?

0: die wil ik ook. Och, heerlijk dit. Een echte Drentse hot tub. Handgemaakt. Genieten. En DrentseHotTub.nl heeft ook sauna's. Ga naar de showroom in Klasineveen of kijk op DrentseHotTub.nl.
1: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen we
2: Oranje. Dit is de nieuwe zomerplaat van Dean Saunders. Ik wil niet dat je gaat. Een meezingen vol zomers.

Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat, always maandverband en inlegkruisjes 5 voor 10 euro. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde. Kruid.

0: 75 cent. En de Zaanse Oever yoghurt Griekse stijl 2% vet. 1 kilo voor maar 1,99. Altijd laag.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Radio NL. 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
3: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Naar het Radio NL.
2: 3 avonden feest op de Brink in Assen.
3: De Zomertour.
2: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Amcora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. 3 avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op RadioNL.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
4: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
5: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 7 uur.
4: Altijd aan.
6: Nu het nieuws op Radio NL.
7: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben René Postma. Vanwege code rood voor de hitte geeft Rijkswaterstaat het advies om morgen niet de weg op te gaan als het niet hoeft. En als je gaat, neem dan water mee en een paraplu om onder te staan als je pech krijgt. Verder gaan de rijexamens niet door en veel scholen geven geen les. De zorg kijkt naar aangepaste roosters. En pretparken Walibi en Drievliet blijven dicht. Bezoekers kunnen hun kaartje omzetten naar een andere datum. De koning zou morgen op bezoek gaan in het Kröller-Müller Museum, maar dat gaat niet door. Hij zou in de Beeldentuin een gerestaureerd kunstwerk openen en daarvoor zou hij een trap van 300 treden moeten beklimmen. Het museum vindt dat in de hitte niet verantwoord. 3 mannen uit Volendam, onder wie een visboer, zijn veroordeeld voor geweld tegen een anti-Zwarte Piet-demonstratie ruim 4 jaar geleden. Ze zochten de betogers actief op en gooiden vis naar ze en oliebollen. Ze hebben een taakstraf gekregen en moeten schadevergoeding betalen, meldt NH. Ajax heeft een nieuwe doelman in het vizier. Volgens Spaanse media komt Marc-André Ter Stegen naar Amsterdam. Ajax wil hem huren van Barcelona. Hij kreeg daar geen basisplaats en werd verhuurd aan Girona. En het is de bedoeling dat Ajax hem ook gaat huren. Het weer van Weer Online. Het blijft ook vanavond zonnig en warm. In het zuiden kan het nog 30 graden zijn. Vannacht is het 20 graden of warmer. Morgen wordt het extreem heet, 35 tot 39 graden. En in de avond kans op onweer. En dat was het ANP-nieuws.

0: Groten. RainbowEvents.nl.
1: Spot goedkoop.
2: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf Van der Veen.
3: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
2: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
6: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat... en al lang klaar zit voor de aftap van Oranje... terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen... en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
7: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
8: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar 1 bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
11: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
12: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
11: Oké, we gaan.
8: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
14: Veldauto's in Scheemda. Al meer dan 30 jaar het adres voor kleine, betaalbare en betrouwbare occasions. Inruil, garantie en lease mogelijk. Kijk voor ons actuele aanbod op veldauto's.nl of kom naar de Grote Land 4 in Scheemda. Ook voor onderhoud en reparatie. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Veldauto's in Scheemda.
15: Goedenavond, het is 7 uur geweest. Radio NL Verkeer van de ANWB. Dit zijn de files. A10 Amstel Koenplein tussen Amstel en de Nieuwemeer. Een half uur door een ongeluk. Momenteel maar 1 rijstrook open daar. En de A58 Breda Tilburg tussen Galder en Sint-Annabos. 10 minuten, ook daar een ongeluk gebeurd. Dan de flitsers gemeld in de Flitsmeister-app. A2 Utrecht Den Bosch bij 100.4. A4 Den Haag Rotterdam bij 61.2. A16 Breda Rotterdam 19.5. A16 Rotterdam Breda bij 45.2. En de laatste A27 Utrecht naar Almere. Bij 88.2. Je bent gewaarschuwd.
16: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
15: En we tellen af richting het leukste feestje van het jaar. De Radio NL Zomertour gaat om 9 uur beginnen.
17: Dit is de muziek van Radio NL. Altijd aan.
18: Het hele land is rood, wit, blauw.

man, heerlijk. De hele dag op het strand vertoeven. Het enige nadeel vind ik altijd van het strand is dat je er nog een week lang plezier van hebt van die zandsteentjes in je schoenen, weet je wel. Maar goed, ja, dat ben ik dan. Ik heb echt al, geloof het, vraag het maar na bij mijn familie, vanaf kinds af aan een hekel aan het strand. Maar goed, het begint een beetje bij te trekken. Hè. Ook ik word verstandiger. En inmiddels laat ik me wel meeslepen naar het strand. Na de playa, Frans Bauer. Zojuist in de avondshow van Radio NL. Het is donderdagavond, zomertouravond. Maar niet alleen de zomertour is vanavond. Natuurlijk ook het grote festijn in Kansas City. Oranje tegen Tunesië. Vannacht lijkt het erop dat het om 1 uur live zou moeten gaan. Maar het is maar de vraag of dat doorgaat. Want er is zware onweer voorspeld. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat die wedstrijd wordt uitgesteld. En dat zou betekenen dat die wedstrijd pas diep en diep en diep in de nacht zou worden gespeeld. En dat lijkt me een leuke reden om eventjes een klein radio-NL onderzoekje in het leven te roepen. Ik ben heel benieuwd hoe jij hier tegenaan kijkt. Daarom vanavond de stelling in het radio-NL onderzoek. Ik blijf wakker totdat de wedstrijd is. Ja, ik ben benieuwd of je dan toch je nest op gaat zoeken als de wedstrijd uitgesteld wordt. Of dat je zegt van nee, ik heb nu alles al ingeslagen. Hè. De kaas en worst liggen al in de koelkast, de biertjes staan koud. Ik blijf wakker totdat die wedstrijd is gespeeld. Kom maar even door in de gratis radio-NL app. Ik ben zeer benieuwd naar wat jij gaat doen vannacht. En of je er ook natuurlijk een goed excuus bij kaas hebt morgen. Alhoewel code rood is volgens mij best een valide excuus morgen, toch? Kom maar even door in de radio-NL app. Ik blijf wakker voor Oranje.

heel veel mensen vroegen zich af, wie zijn nou die Willem en Jan? Willem en Jan. Ja, dat is niet even een bruiloftsbandje of zo. Nee, dit zijn gewoon twee grote namen uit de muziekindustrie. Waylon en Jan Smit. En tussen jou en mij. En voor dit liedje hebben ze eventjes hun naam veranderd naar Willem en Jan. He, gewoon om niet al te veel op te vallen. Het is donderdagavond. Je luistert Radio NL. Het is dag in dag uit in aanloop naar de zomertour. En natuurlijk in aanloop naar de wedstrijd van Oranje vanavond. Gepland 1 uur. Verwachting waarschijnlijk een stuk later. Want er is namelijk een flinke onweer voorspeld in Amerika. En de regels bij de FIFA die zijn streng. Als er binnen 13 kilometer rondom het stadion de bliksem inslaat, dan is het zo dat de wedstrijd wordt uitgesteld. En iedere keer dat er een nieuwe blikseminslag is, wordt het uitgesteld met een extra half uur. Met andere woorden, het wordt spannend. Misschien wel een latertje. Daarom de vraag aan jou vanavond in het Radio NL onderzoek. Blijf jij wakker voor Nederland-Tunesië vanavond? Ik zie Nicole uit Nijverdal binnenkomen. Nou, ik blijf wakker tot de wedstrijd is gespeeld met kids, vrienden en buurvrouw. Wilfried uit Smilde.

0: blijf zeker wakker voor Oranje. Geen weer om te werken. Morgen dus het weekend voor de deur. Wesley uit Amsterdam. Ik blijf wakker voor het Nederlands elftal. Ik zeg 0-4. Guido uit Den Helder. Die zegt, nou, dat voetbal mag van mij gestolen worden. En John uit Tilburg. Nou, ik blijf er zeker niet voor wakker. Ja, één voordeel. Misschien dat het je makkelijker wakker houdt vannacht. Het wordt wederom een plaknacht. Dus ja, als je niet kunt slapen, heb je in ieder geval een goed excuus om nog even de televisie aan te zetten, toch?
1: Hé, hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?
2: Zie die vrouw.

0: of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
0: Pet Rebels. Grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Ja, hallo? Ik heb altijd de zon op het raam en wil dat afschermen. Welke mogelijkheden zijn er eigenlijk?
3: Bla bla bla bla.
2: Welke mogelijkheden zijn er?
3: Bla bla bla bla.
2: Oh.
4: Wilt u niet al dat geblablabla, maar een goede oplossing voor uw raamdecoratie? Tintweg Raamdecoratie Groningen.
5: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 1, 2, 3 werkbladen. 1, kies je kleur. 2, wij komen het inmeten. 3, wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 1, 2, 3 werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
6: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
7: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
8: Tot snel op 247wood.nl.
5: In 3 stappen je keukenblad op maat. Kijk op 123werkbladen.nl.
9: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99.

0: 90. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
2: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
3: Eén ijs koffie voor mevrouw.
2: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
4: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
5: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
7: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
8: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
10: Hey Wijngaardfan, scoor nu je eigen unieke felgele LP met alle grote hits van Henk.
11: Kijk uit, hier ben ik.
10: En natuurlijk deze.
11: De vlam in de pijp.
10: Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.
12: Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. Elf luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder en wint een super deluxe flatscreen TV. Persoonlijk afgeleverd door de Dikdakkers zelf. Wil jij ook in onze WK-selectie? App dan voetbal in de Radio NL-app en wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.
13: Dit is Radio NL.
14: Altijd aan. Radio NL.
13: Altijd aan. De Radio NL Zomertour.
15: Ik sta er wat naar mijn glas en zo voorkom ik

komt Radio 4 zomers langs. We tellen af richting de Radio NL Zomertour. Vanaf 9 uur barst het hier los op het podium op de Brinkendassen. En je bent er live bij de hele avond via Radio NL. Meekijken, dat kan in HD, vol HD via RadioNL.tv. Maar het allerleukste is natuurlijk 8K Ultra HD. Oftewel met je eigen ogen op het plein in Assen, de Brink. Het is gratis toegankelijk. Het weer is lekker en het is genieten vanavond. Dat kan ik je wel vertellen. Zometeen hier onder andere op het podium Senna, Pascal Redeker, Justin de Wild, Django Wachter. En een grote wens van mij is dat we deze man ook nog een keertje mogen verwelkomen. Dit is Radio NL en Thijs Boontjes, deze nacht.

0: vind het toch jammer. Dat dit liedje eigenlijk een maand te laat is uitgebracht. Hè? Het zou toch grappig zijn als Blijf Toch. Ja, ik vind het toch jammer. Dat dit liedje eigenlijk een maand te laat is uitgebracht. Hè? Het zou toch grappig zijn als Blijf Toch bij mij ook in mei was uitgebracht.
1: Radio NL Zomertour.
0: Maar goed, dat is dan misschien een beetje mijn humor, hoor. Die is af en toe ook niet te doorgronden, kan ik je vertellen. Radio NL Zomertour, donderdagavond. En zomer is het in Nederland. Temperaturen morgen richting de 36, 37 graden. Code rood is afgekondigd in een groot deel van Nederland. Maar vanavond eerst code oranje. Letterlijk, het is daadwerkelijk code oranje afgekondigd door het KNMI. Maar daarnaast natuurlijk code oranje vanwege het Nederlands voetbal vanavond om 1 uur hopelijk. En misschien ook iets lager of later vanwege de onweersbuien die momenteel over Amerika heen trekken. Maar goed, voor de rest is het natuurlijk ook gewoon een hele normale donderdagavond. Ik ben benieuwd wat jij op dit moment aan het doen bent. Zometeen hier op Radio NL het rondje Nederland. Dus pak eventjes de app erbij als je wil. De Radio NL app. Stuur eventjes een fotootje, een spraakberichtje of gewoon een normaal berichtje van wat jij op deze zomerse donderdagavond aan het doen bent. En sluit aan bij het rondje Nederland zometeen na achter.

0: Tot zover dit uur Radio NL Zomertour. We zijn zo bij je terug. Wil je niks missen? Kijk dan mee op radionl.tv.
1: Een bedrijfspand bouwen of verbouwen zonder gedoe?
2: GLS Projects uit Franeker regelt het. Turnkey utiliteitsbouw met maatwerkoplossingen. Van het eerste ontwerp tot de ruwbouw, afbouw en installaties. Geen praatjes, maar aanpakken. GLS Projects. En ben jij zo'n harde werker? Dan zoeken we jou.
3: Zanger Jan Brink uit Soesterberg is al jarenlang onderweg met zijn grote hobby zingen. En dit is zijn nieuwe single. Niets ter wereld kan ons scheiden.
4: Niets ter wereld kan ons scheiden. Niets komt tussen jou en mij.
3: Wil je meer weten over Jan Brink? Kijk op bakkerproducties.nl.
5: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
6: Mastertools.nl, jouw klus onder tools.
7: Heb je

0: Master Tools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets. Get ready for the OG.
1: All y'all bitches wanna look like me.
2: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
3: Oh, die wil ik ook. Och, heerlijk dit. Een echte Drentse hot tub. Handgemaakt. Genieten. En DrentseHotTub.nl heeft ook sauna's. Ga naar de showroom in Klasineveen of kijk op DrentseHotTub.nl.
4: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen we
5: Oranje. Dit is de nieuwe zomerplaat van Dean Saunders. Ik wil niet dat je gaat. Een meezingen vol zomerse gevoelens. Ik wil niet.

0: Ja, die zijn vaak. Ja!
1: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Met alleen deze week een 50-plus mobiel sim-only. Het eerste jaar voor maar 1 euro per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Wist je dat Vite Pro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vite Pro. Bestel nu op vitepro.nl.
4: Radio NL.
5: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
6: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
5: 3 avonden feest op de Brink in Assen.
6: De Zomertour.
5: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. 3 avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krancafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
7: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
8: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 8 uur.
7: Altijd aan.
4: Nu het nieuws op Radio NL.
9: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben René Postma. Een Nederlands reddingsteam gaat morgen naar Venezuela om te helpen na de dubbele aardbeving. Met 65 mensen en 8 speurhonden. Hun belangrijkste taak is het zoeken naar slachtoffers onder het puin. Door de 2 aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe 188 mensen om het leven gekomen. Het kabinet wil extra vaart zetten achter een verbod op zware luchtbuksen, meldt RTL. De AIVD waarschuwde al voor dat soort krachtige buksen die werken met samengeperste lucht. Ze vallen nu niet onder de wapenwet. Een nieuwe wapenwet komt eraan, maar dat duurt nog even. Daarom wil het kabinet nu al de zware buksen verbieden. In de Waal bij Nijmegen is een jongeman dood uit het water gehaald. Hij was van een brug gesprongen en kwam niet meer boven, meldt de Gelderlander. Er werd gezocht met een boot, een helikopter en een drone. Na een uur werd zijn lichaam gevonden. Kansas City is massaal uitgelopen voor de fanwalk van de Oranje fans voor de wedstrijd tegen Tunesië. Duizenden mensen sloten zich aan in oranje kleding en dansten gezellig mee van links naar rechts. De optocht ging dwars door het centrum. De wedstrijd zou om 1 uur vannacht beginnen, maar het wordt misschien later, want er komt onweer aan. Het weer van Weer Online. Vannacht blijft het bijna overal boven de 20 graden, alleen in het noorden is het koeler. Morgen zonnig en heet, 35 tot 39 graden en daarbij is het benauwd. Tegen de avond kans op onweer, maar het blijft warm en ook het weekend blijft tropisch. En dat was het ANP-nieuws.
7: Rainbow Events, voor openings,

0: Autofans.nl.
1: Spot goedkoop.
2: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf van der Veen.
3: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
2: Als mobiliteit belangrijk voor u.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
5: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
7: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
8: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
9: Ik heb letterlijk niks.
10: Het gaat de hele dag regenen, hè?
11: Nee, ik heb geen regenjas.
12: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
13: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Goedenavond, 8 uur geweest. Radio NL Verkeer van de ANWB. Geen files momenteel meer. Wel controles op je snelheid. A2 Amsterdam-Utrecht bij 51.3. A2 Utrecht-Den Bosch 100.4. De A4 Den Haag-Rotterdam bij 61.2. En de laatste A27 Utrecht-Almere bij 88.2. Goeie reis.
16: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
17: Eva Pasveer!
15: En nog 55 minuten tot de zomertour met Tino Martin zometeen. En dit is Stef Hekkel.
16: Dit is de muziek van Radio NL. Altijd aan.
18: Het hele land is rood, wit, blauw, Nederland.

0: was de nieuwe Tino Martin bij Radio NL. Jong en dom.
1: Radio NL. Zomertour.
0: Op deze heerlijke donderdagavond een zwoele zomeravond kunnen we wel stellen. Het is warm buiten. Alhoewel, het is warmer geweest natuurlijk vandaag. Dit is echt een lekker temperatuurtje om buiten te zijn. Eventjes de beentjes te strekken. En misschien zelfs wel een klein beetje te dansen. Hey. En dat zijn ook de ingrediënten vanavond op de Radio NL Zomertour. Vanaf 9 uur barst het feest los. En de pre-party die is nu al bezig. Dus misschien zit je nu in de auto. Trap hem nog even extra hard aan. Want die pre-party met Hessel Wijkstra wil je ook niet missen nu op het podium. Ondertussen het rondje Nederland in de Radio NL app. Ik zie Gerard uit Alfa aan de Rijn binnenkomen. Hoi hoi, ik ben er ook bij. En nog druk aan het werk. Succes daar Gerard. Hester uit Leeuwarden. Wij zijn er vanuit Leeuwarden helemaal klaar voor. Ingrid uit Assen. Goedenavond. Vanavond in Assen aanwezig voor een gezellig avondje. Meindert uit Groningen op weg naar het mooie Roelof Arendsveen vanavond. Jacqueline uit Nieuwlanden. Kan ik morgen genieten van het mooie weer? Maar vanavond eerst maar eventjes mijn kamer gedweld. Ja, dat moet ook gebeuren. En Ronald Bauma uit Marum. We staan op de brink. Lekker biertje erbij. De zon op je wakkers. Nou, zeg dat wel. De zon op je wakkers. Alhoewel, hij gaat nu wel een klein beetje onder op de brink. Maar dat maakt het alleen maar zwoeler. Ja, en je weet wat ze zeggen dan, hè. Als de zon ondergaat, dan is er een klein ritueel wat ze met z'n allen doen om 1:04 's ochtends. Dan zeggen we met z'n allen, net als Guus Meeuwers. Hey zon, kom maar op.

0: Maxi Dekker bij Radio NL.
1: De Radio NL Zomertour.
0: En ga dan. Het is donderdagavond, zomertouravond bij Radio NL. Mocht je het feestje niet meemaken hier op de Brink in Assen, niet getreurd, want je hoeft helemaal niks te missen vanavond als je de radio lekker aanhoudt. Of meekijkt via radionl.tv, dan zie je ook al het gezellige plein. Het begint al aardig vol te lopen bij de pre-show met Hessel hier op de Brink in Assen. Dus mocht je onderweg zijn, trap het gaspedaal iets harder in, want je wil geen seconde missen vanavond. En misschien vraag je af, wat zou ik dan missen? Nou, onder andere optredens van Amar, Jeffrey Heesen vanavond op het podium, Marco Schuitmaker, Justin de Wild, die komt hier ook optreden, Dick Takkers, Marco de Hollander, Django Wachter, uit Brabant, Jan Biggel, Frans Duits, die sluit vanavond af. En kan ik al verklappen met wie we beginnen zometeen? Ja, ik denk het wel, ik denk het wel. Ik zie hier een paar mensen volgens mij heel boos naar me kijken, kan me helemaal niks schelen. We trappen zometeen af om 9 uur met niemand minder dan Stef Eckel. Nou, dat dus voor vanavond. En kijk mee via radionl.tv om helemaal niks te hoeven missen. En deze man die is er vanavond ook bij. Alvast even oefenen met Cheerio. Dit is Justin de Wild.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
5: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
2: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
6: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
7: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
6: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity direct op nsinternational.nl.
8: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
9: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
10: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
12: Meer zon, meer korting bij Trekpleister.

0: Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Jan Boy laat zich van de zonnige kant zien met zijn nieuwe single Ik Wil Jou.

0: muzikale zomerbries. Jan Boy met Ik Wil Jou. Alle info op janboy.nl.
1: .nl? Bij Tintweg Raamdecoratie kunt u niet online bestellen. Wij zijn een fabriek met showroom. Veel voordeliger dan webwinkels. Rolgordijnen, duets, horren en gordijnen. Persoonlijk advies en een eigen meet- en montagedienst. Tintweg Raamdecoratie. Zondweg Groningen. Tintweg Raamdecoratie.nl.
2: Hey, Wijngaardfan. Scoor nu je eigen unieke felgele LP. Met alle grote hits van Henk.
3: Kijk uit, hier ben ik.
2: Natuurlijk deze. Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.
4: Attentie.
0: Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. Luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder. En wint een super deluxe flatscreen tv. Persoonlijk afgeleverd door de Dikdakkers zelf. Wil jij ook in onze WK-selectie? App dan voetbal in de Radio NL app. En wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.
5: Dit is Radio NL. Altijd aan.
6: Radio NL, dit is
5: de Zomertour.

Marco in Monaco. En morgenochtend iets voor 12 wordt in werking uitvoering bij Rory weer een nieuwe Hollandse nieuwe bekend gemaakt. En welke dat zal worden, ik kan je alvast verklappen dat je er misschien een klein beetje gek van wordt. Nu is het aan jou of je de hint begrijpt of niet. Radio NL, donderdagavond, Jeffrey Hayes is zometeen.

0: door Jeffrey Heesen bij Radio NL.
1: Radio NL, dit is
2: de Zomertour.
0: Op weg naar een heerlijke zomersavond op het podium in Assen. Via radio.nl.tv mis je geen seconde. Zometeen vanaf 9 uur schakelen we live naar het podium. Het grote podium op de Brink in Assen. En word je sowieso al warm verwelkomd door de warme klanken van Stef Eckel, die zometeen het spits mag gaan afbijten. Ik ben wel benieuwd hoe jij erbij bent vanavond. Zit je misschien op de camping? Heb je een iPadje? Ik zag al een appje binnenkomen in de Radio NL app. Moet ik heel even snel spieken van Hans de Ruiter uit Heemskerk. Op de camping in Lutjebroek. Lekker op de iPad. Met het geluid doorgestrekt naar de illusie. Dat is mooi poëtisch. Hoe kijk jij naar de Radio NL Zomertour vanavond? Laat het even weten via de gratis Radio NL app. Dan hoor je hier ondertussen helemaal Holland. Dit is de

0: Je luistert Radio NL op donderdagavond. Ik werd een beetje afgeleid, want de tapster uit Tijuana, die hoor je net op de radio, maar nu ook op het podium van de Brink hier in Assen. En dat is niet gek, hè? Want Hessel die is momenteel druk bezig met de pre-party van de Radio NL Zomertour.
1: Radio NL, dit is
2: de Zomertour.
0: Want die Zomertour die barst binnen enkele ogenblikken los. Dit is het moment om nog even een koud biertje uit de koelkast te pakken. Nog even de laatste snackjes op het bord te leggen. En daarna heel snel radionl.tv aan te slingeren. Want binnen een paar minuten gaan we los.

0: Tot zover dit uur Radio NL Zomertour. We zijn zo bij je terug. Wil je niks missen? Kijk dan mee op radionl.tv.
1: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1, kies je kleur. 2, wij komen het inmeten. 3, wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
2: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
1: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
3: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
4: Oranje. Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Laat die wasmachine maar draaien hoor! Nu Lenoir vloeibaar wasmiddel, pots, wasverzachter en geurbooster. 3 voor maar €15. Wasmand in de hand en op naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Volkoren havermout 500 gram voor 75 cent. En de Zaanse Hoever yoghurt Griekse stel 2% vet 1 kilo voor maar 1,99. Altijd laag.
10: Hey jij. Ja, jij. Zing je onderweg de sterren van de hemel? Of juist niet? Maakt niet uit. Als je maar met passie zingt. Want zingen houdt je fit. Daarom zoeken Profile en Radio NL de stem van de cabine. Misschien stapt Menzo bij jou in voor een live duet op Radio NL. Word je geselecteerd? Dan win je 5 kaarten voor het Profile Truckstar Festival. Aanmelden? Ga naar truckstar.nl/stemvandecabine.
11: Radio NL.
12: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
13: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
12: 3 avonden feest op de Brink in Assen.
13: De Zomertour.
12: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sineke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Amcora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. 3 avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
0: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
14: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde, klikt de tijd op 9 uur.
0: Altijd aan.
15: Nu het nieuws op Radio NL.
16: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben René Postma. Een asielopvang in een hotel in Utrecht wordt permanent, meldt RTV Utrecht. Het hotel staat aan de Biltse Straatweg en begon 4 jaar geleden als noodlocatie. Er zitten ruim 300 mensen. De gemeente gaat het hotel zo inrichten dat mensen er kunnen blijven wonen. Zo kunnen ze straks zelf koken. De ANWB vraagt automobilisten morgen alleen de wegenwacht in te schakelen als er echt iets aan de hand is. Onder deze extreme omstandigheden willen we vooral klaarstaan voor leden die het hardst nodig hebben, zegt de bond.
11: Door de hitte was het sowieso al een drukke week voor de wegenwacht door overgekookte auto's.
16: In het noorden van Venezuela, waar de twee aardbevingen waren, zijn plunderingen aan de gang. Beschadigde winkels worden leeggeroofd en in supermarkten zijn mensen op zoek naar eten. Ook worden branden gesticht. Het dodental van de aardbevingen is aan het oplopen. Er zijn tot nu toe 188 slachtoffers. Na elke WK-wedstrijd worden de shirts van de oranje spelers geveild en die van de wedstrijd tegen Zweden hebben dik 50.000 euro opgebracht. Iets minder dan de shirts die de spelers droegen in de wedstrijd tegen Japan. De shirts van Cody Gakpo en Brian Broby brachten het meest op. Het geld gaat naar een goed doel. Het weer van Weer Online. Vannacht blijft het bijna overal boven de 20 graden, alleen in het noorden is het koeler. Morgen is het zonnig en heet, 35 tot 39 graden en daarbij is het benauwd. Tegen de avond kans op onweer, maar het blijft warm. Ook het weekend blijft tropisch. En dat was het ANP-nieuws.

0: www.autobedrijf-Vents.nl.
1: Spot goedkoop.
2: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf Van der Veen.
3: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 gestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
2: Als mobiliteit belangrijk voor u.
4: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
5: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
7: Eén man. 30 boeken. 1 kast. En 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
8: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Goedenavond, het is 9 uur geweest. Radio NL Verkeer van de ANWB met alleen controles langs de Nederlandse wegen. A1 Apeldoorn-Hengelo bij 130.5. A2 Den Bosch-Utrecht 106.3. De A4 Den Haag-Rotterdam 61.2. A9 Diemen-Alkmaar bij 28.0. A27 Utrecht-Almere 88.2. En de laatste op de A28 Amersfoort-Utrecht bij 13.8. Goeie reis.
0: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Oké, ben je er klaar voor? De allereerste zomertour van 2026. Misschien wel hier op de Brink in Assen. En anders natuurlijk live via radio.nl.tv. Of stream het naar je tv via de gratis Radio NL-app. Heel veel plezier met de zomertour in Assen.
2: Radio NL.
0: Welkom bij de Radio NL Zomertour. Het leukste feest op een plein en op je radio. Zomertour. Met de populairste artiesten van nu en de belofte van de toekomst. Dit feestje slaat altijd aan. En hier is jullie presentator, Teke Wouda.
3: Dames en heren, goedenavond Assen! Kijk eens even, ja, voor de mensen die met ons meekijken via radio.nl.tv. Wij hebben heel veel blije gezichten voor het podium. En een grotendeel is ook oranje gekleurd. Dat vinden we alleen maar leuk. Want we kijken natuurlijk ook verder naar vannacht. Wanneer oranje weer een wedstrijd mag gaan spelen. En of die nou uitgesteld wordt, ja of nee. We blijven toch met z'n allen wel wakker. Dames en heren, namens Radio NL. Heel hartelijk welkom hier op de Brink in Assen. Wij kijken er al maanden naar uit. We mogen weer 3 dagen feest vieren. Met de gezelligste mensen van Nederland. Het mooiste festival. Want hoe krijg je een stad helemaal verbroederd bij elkaar? Het kan al jaren hier. Het is volgens mij het 51ste jaar dat we dit met z'n allen mogen vieren. En wij mogen gelukkig al heel wat jaren onderdeel uitmaken van deze fantastische show. Tot iets na 12:30 hebben we het allerbeste wat Nederland te bieden heeft. Toch de vraag voordat we de eerste artiest erbij halen. Assen, zijn jullie er klaar voor? Kijk, dat is heel goed. En voor de mensen die in Nederland meekijken en meeluisteren, die denken, oh, hoe doen ze dat daar bij 30 graden? Jongens, er is een windje op gestaan en ik denk dat de temperatuur zo'n 21 tot 22 graden is. Dus het is gewoon heerlijk feestweer tot diep in de avond. We gaan beginnen. En ik hoop dat jullie nog een beetje in conditie zijn, want zometeen gaan we jullie ook vragen om te gaan zitten. Er mag geroeid worden. En als ik zeg roeien, weten jullie wie eraan komt. Hij is de eerste op de zomertour van 2026. Hier is Stef Eckhout.

AC. Lieve mensen, ontzettend leuk om hier aanwezig te mogen zijn vanavond. Ja, voor mij ook al voor het zoveelste jaar. Het volgende liedje ga ik jullie mee terugnemen naar op de kop af dit jaar, 20 jaar geleden. Je mag je buurman of je buurvrouw gezellig vastpakken. Je mag gaan zitten, je mag gaan roeien, maar zing hem vooral.

ze heel dat gewoon, net als de rest. Ze wilden gaan trouwen, maar hadden geen woning. En dan het leentje gebelde de pest. Maar op een dag, toen moest het gebeuren. Ze kochten een bootje, het was wel geen pracht. Maar dat kon er niet schelen, ze waren gelukkig. Nou, lieve mensen, ik zou zo zeggen, als we er klaar voor zijn, uit volle borst, daar gaan we. En

zijn plotseling Nelis. Kijk nou eens neentje hoe dat nou toch komt. Ik zie liever Dorie met mijn voeten in het water. Er zit een gat als een vuist in de romp. Het water steekt snel en de meubels die drijven. De kans op verdrinking die was toen in groot. Want geen bij, nu konden ze zwemmen. Zijn we klaar voor ronde nummer 2? Uit Vollebos, daar gaan we!

naar de helling getrokken. Daar stopte ze heel vakkundig het lek. Leentje kon toen haar meubels gaan poetsen. Want de stof van de club hier zag blauw van de drink. Maar ze lagen niet lang bij ons in de Amstel. Toen kwam er een spieren zo heen met een pet. Hij zei, wie moet in hier wegwezen, mensen? Lieve mensen, twee handen boven je hoofd en laat je horen, daar gaan we!

Ja, ik zei het al, we staan hier al heel veel jaren en het volgende liedje ga ik toch weer wat verder terug in de tijd. Het is misschien een liedje wat heel mooi past bij een dag als vandaag. We gaan terug naar de zomer van een x aantal jaren geleden, een oud piratenliedje. Ik schrijf je naam met de vingers.

Ik schrijf je naam met mijn vingers in het zand. Ja, lieve mensen, met het programma van het Nederlands elftal op het programma later vannacht is de vraag aan jullie. Wie gaat er door tot in de kleine uurtjes vanavond? Wie gaat er helemaal naar de kloten? Ik had het niet anders verwacht. We hebben er een liedje over gemaakt en dat is getiteld Hoe kan het ook anders? We gaan met z'n allen naar de... Yes! Het is heel simpel. Zoek even je meest gezellige buurman of je meest gezellige buurvrouw erbij. Hou elkaar goed vast. En maak er een feestje van.

hebben we ermee te maken, helaas. Lieve mensen, ik mag er nog eentje doen, want het is vanavond een bomvol programma hier op dit prachtige podium. En vanuit deze plek wil ik toch even de aandacht vragen voor het volgende liedje, want ik heb hem gemaakt samen met mijn goede vriend en collega René Karst op de kop af 10 jaar geleden. Het is jullie niet ontgaan dat René op veel te jonge leeftijd is overleden en ik heb met zijn familie afgesproken om het liedje vol trots te blijven zingen, want het was onze allergrootste hit die we samen hebben gemaakt. En voor mij is hij er altijd bij, dus mocht je een drankje, een glaasje fris, een glaasje bier of iets hebben, hef even het glas omhoog. We proosten op René, want hij is er voor mij altijd bij. Lieve de dikke, dan weer een feestje gemist.

plaats in de stad. En als ik straks naar huis wil ga, shawarma onderweg, dan is het maandags echt weer tijd voor doktersoverleg, ja. En weet u wat mijn dokter zei?

dat begint de dag met chips en zware shit. En als ik dan weer honger krijg, dan even langs de Mac. En daarna naar de voetbal toe, ik sta weer buitenspel. Ben de beste in de derde helft, ja dat begrijpt u wel. En weet u wat mijn trainer zei?

0: Wauw. Stef, nog even mee naar voren, want je zei het al, samen 10 jaar geleden deze hit gemaakt. Het was ook op een feestje van Radio NL in Turkije. Nou, in de lobby van het hotel die avond bleef het heel lang onrustig. En het mooie beeld was de volgende ochtend dat jullie met briefjes en een beatbox naar het strand gingen. Jullie kwamen terug. Dit moet het ongeveer zijn.
1: Ja, de rest is gezien in deze.
0: En toen hebben we jullie moeten overtuigen. Doe hem dan alsjeblieft vanmiddag live op de radio. Beide een brilletje op, de briefjes erbij. En sindsdien weten we wat deze hit teweeg heeft gebracht in Nederland.
1: Ja, ik ben er wat trots op.
0: En terecht. En samen met je grote vriend die er nog altijd bij ons in onze harten. In de harten van de luisteraars. En we weten zeker dat hij meekijkt van boven. Dus absoluut. Dames en heren, hij mocht vanavond beginnen op onze zomertour. Mag ik een onverdomme applaus voor Stef Eckel? Dankjewel, Stef. Het mooie is, er komen talenten bij Radio NL en dan ga je dat volgen en dan komt er een concert en dan komen er een paar duizend mensen. Er komt nog een single bij, er komt nog een single en gaandeweg zie je artiesten groeien. Met de hits natuurlijk, ze gaan het hele land door.

Redactievergadering bij Radio NL en dan werd de top 30 voor aankomend weekend besproken. En dan zie je haar ook weer hoog in de lijst staan, samen met de grote hit die ze momenteel heeft met Doenie. Maar als we naar de verzoekprogramma's van Radio NL kijken, dan is er altijd dat ene liedje over die hele mooie kleine vogel die we dan heel vaak moeten draaien. Ze gaat hem vandaag live voor jullie doen in Assen. Hier is Senna!

gezelligheid hier, zeg. Jeetje. Jongens, hebben we het nog een beetje leuk, of niet? Het ziet er zo gezellig uit. Ik zou ook wel aan die kant willen staan, joh. Het volgende liedje. De titel past er niet bij. Want ik ben er vandaag toch wel iets langer dan voor even. Ja.

Ja jongens, het volgende liedje. Ik ben benieuwd of er vandaag een paar echte fans van mij aanwezig zijn. Want dan weet ik zeker dat jullie deze wel kennen.

Oké, jongens. Eén ding weet ik wel zeker. Na vandaag kan ik jullie nooit meer vergeten.

Ah, jongens, de tijd gaat altijd zo snel voorbij als je het leuk hebt, hè? En als we het dan toch over tijd hebben, waar blijf je nou?

0: TikTok, TikTok. En grap, waar blijf je nou? Jongens, bedankt en heel veel plezier nog vandaag.
1: Wow. Senna, ik zei het daarnet al, we waren vanmiddag met de redactie bezig met de Radio NL Top 30. En aankomende zaterdag en zondag, dan sta je uiteraard weer hoog in de lijst. Met dit prachtige liedje, waar blijf je nou? Wat zijn de wensen nog voor jou voor 2026?
0: Nou ja, ik hoop dat er nog wel een knalletje aan mag komen. Maar ik heb heel veel leuke liedjes liggen, hoor.
1: Dat is heel goed om te horen, want ik zei het net al, vanaf dag 1 ben je bij ons. En dan is het juist zo leuk om de artiest helemaal te gaan volgen. Alle grote dingen die op je pad komen. En blijf vooral lekker terugkomen op dit soort evenementen van Radio NL. Dan ja. Kunnen we van je blijven genieten.
0: Sowieso, zeker.
1: Goed zo. Dames en heren, Senna! Je hebt van die avonden, dan zit alles mee. En zo'n avond als deze, het mag er zijn. Er worden allemaal codes het land in gestrooid met verschillende kleuren. Maar ik zei het net ook al met intro, het is heel aangenaam. En daar sta ik niet te liegen. Onze cameramensen die registreren dat prachtig. En voor de mensen in het land of verder buiten die meekijken via radionl.tv. Die zien dat werkelijk ook. Blije gezichtjes, er is een zwoel zomerwindje bij. En iedereen die heeft zin in een feestje. Maar het is natuurlijk wel lekker wanneer je een artiest op het podium hebt. Die daadwerkelijk ook een aantal van die tropen. Tropische liedjes op zijn repertoire heeft staan. En deze man die kan alles, heeft het perfecte lichaam, de juiste stem, de juiste looks en dan ook nog een keer de liedjes die het altijd goed doen op zo'n heerlijke zomeravond als deze. Dus Assen, ik ga jullie vragen niet stil te blijven staan, maar we gaan met z'n allen lekker ritmisch zomers dansen bij niemand minder dan Jeffrey Heysen!

0: mij zingen mag altijd.
1: Alle woorden die zij ben ik al vergeten. Ik ben bijna dood. Bijna dood.
0: De avond is nog niet gevallen, maar de lichten zijn al aan.

0: zij ben ik al vergeten. Ik ben bijna dood, bijna dood.
1: Ik zeg als een hele goede avond allemaal. Ik moet jullie eerlijk bekennen, ik heb nog nooit zoveel mooie mensen bij elkaar gezien. Maar nu wil ik het weten, waar staan de gezelligste mensen van vanavond? Volgens mij zijn ze allemaal hier vanavond. En daar ben ik heel erg blij mee. Ik hou van Assen en ik hou van Radio NL. En volgens mij jullie ook, of niet? Lieve mensen, 6 jaar geleden maakte ik niet alleen een liedje, maar die maakte ik met een heel zeer gewaardeerde collega uit de urban scene. Een liedje en dat liedje heet Van Mij Alleen.

Ben jij voor mij of laat je mij alleen? We blijven lekker allemaal hier. Je laat me niet alleen, toch of wel? Lieve mensen, ik zou jullie vertellen, ik heb een nieuwe single. En dat gaat namelijk ergens over. Ik zal even kijken of ik daar iets leuks voor mee heb genomen. Ik heb daar een paar van die dingen voor meegenomen. Of die komen denk ik later wel. Ik heb Cici hier niet liggen. Maar het gaat namelijk over mensen die elkaar loco maken. Zijn er een beetje loco mensen hier aanwezig of niet? Dat is helemaal mooi. Oké, let's go.

Paparana. Heb je een beetje begrepen het liedje? Loco Loco. Ik heb zo meteen een mooie waaier voor je. Ja, dat is echt zo. Dat is echt zo. Oké, okay, lieve mensen. We gaan volgens mij een van de lievelingsliedjes doen. Van Teken. Het liedje heet Pina Pina Colada.

0: pina colada. Hoppa!
1: Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Jeffrey, kom er nog even bij. Want de pina colada is ook zo'n heerlijke zomerplaat. En je hebt al 4 van die heerlijke zomerliedjes mogen doen. Maar het liedje wat je hiervoor deed, dat was de nieuwe single, toch?
0: Loco.
1: Loco. Hij slaat lekker aan bij het publiek, volgens mij.
0: Ja, volgens mij ging die wel lekker, toch?
1: Want ik zag al die mensen tropisch meedansen. Dat is wel de bedoeling. Het is donderdagavond. En normaal gesproken dan gaan wij mensen op vrijdag altijd heel blij maken. Sowieso op de vrolijke vrijdag. Maar ik heb een nieuwtje voor je. En je voelt hem aankomen misschien. Aankomende week is Loco de Hollandse Nieuwe op Radio NL. Dus bij deze van harte gefeliciteerd. Ja,
0: dat vind ik super, dat vind ik super.
1: Gefeliciteerd, dank jongen. We gaan een mooie zwoel weekend tegemoet. Volgende week ook nog prima temperaturen. En wat dat betreft gaan wij een heerlijke zomer met jouw single tegemoet. Loco
0: super,
1: Hollandse Nieuwe. Top.
0: Raniel Assen, dankjewel.
1: Jeffrey Heesen, dames en heren. We gaan de volgende artiest erbij halen en die kwam hier net aanlopen. Hij zei, je wil niet geloven wat er gebeurd is. En ik hoop dat al die mensen die normaal gesproken met zo'n flitsapparaat inmiddels al lang voor de televisie zitten om naar Radio NL te kijken. Laten we het alsjeblieft hopen. Want hij had 160, 170 op de teller om hier op tijd te kunnen zijn. Hij heeft net 30 seconden kunnen soundchecken. Ik ben er wel klaar voor. Kijk, dat is een man naar ons hart. En ook vanaf zijn allereerste single mogen we hem draaien op Radio NL. Komt hij ieder jaar op de zomertour. Trouw de studio bezoeken. Het is een vriend van Radio NL geworden. En die vriendschap gaat hij vanavond met jullie delen hier in Assen. Dames en heren, hier is Amar!
2: Een hele goede avond.
3: Ik voel me thuis hier in mijn buurtje. De plankie kaas, wat worst en zuurtje. En ik zit op het terras. Het is weer een mooie dag. Ik zag haar zitten al een uurtje. En nu vraagt ze om een vuurtje. En ze wist niet waar ze was.

0: Oké. Je luistert Radio NL live vanaf de zomertour in Assen.
1: Radio NL, dit is
2: de zomertour.
0: En wat een feest is het hier op de Brink. Als je hier niet bent, dan mis je echt wat. Laten we dat wel stellen. Maar goed, je hoeft ook niks te missen. Hè. Als je lekker in je achtertuin zit, check dan zeker radionl.tv. Of luister gewoon mee via je radio. Is ook gezellig natuurlijk. Zo stuurt Hester uit Leeuwarden dat ze erbij is. Ik zie Willemien uit Nijenbinnen binnenkomen. Lekker wat hapjes erbij. Genieten van Willemien. Koen uit Leiderdorp. Ik kijk lekker op mijn mobiel met de oortjes in. Het is weer gezellig. En ook Lucas die kijkt live mee vanuit Schinda. Nou, waar luister jij naar Radio NL? Laat vooral even van je horen via de gratis Radio NL app. Zometeen hier op het podium onder andere Marco Schuitmaker, Robert Pater en het vervolg van Amar.
2: Tot zover dit uur Radio NL Zomertour. We zijn zo bij je terug. Wil je niks missen? Kijk dan mee op radionl.tv. Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben René Postma. Er zijn allerlei ongelukken gebeurd met mensen die verkoeling zochten in het water. Een jongen van 13 verdronk in een zwemplas bij Utrecht. Hij raakte zoek en werd uren later gevonden. In de Waal bij Nijmegen kwam een jongen om die van een brug sprong. En in Middelaar in Limburg is een zwemmer overvaren door een boot en overleden. Door de hitte en code rood kan je morgen niet je auto laten keuren. Alle keuringsstations van de RDW blijven dicht. Het zijn er 16 door het hele land. De RDW zegt dat ze geen risico willen lopen. Het advies is om zoveel mogelijk thuis te blijven en alleen de weg op te gaan als het echt moet. Het personeel van de Efteling is woedend, want ondanks code rood gaat de Efteling morgen gewoon open. Terwijl Walibi en de Drievliet wel dicht blijven. Tegen een site voor attractieparken zegt de Efteling dat ze extra goed letten op oververhitting. Maar medewerkers zijn boos en zeggen: de Efteling geeft meer om geld dan om personeel. Max Verstappen hoopt dit weekend op het circuit van Spielberg in Oostenrijk op betere resultaten dan de afgelopen keer in Barcelona. De auto heeft namelijk een upgrade gehad. Het circuit is een beetje de thuisbasis voor Verstappen. Hij won er al 4 keer en er komen veel Nederlanders op af. Het weer van Weer Online. Vannacht blijft het bijna overal boven de 20 graden, alleen in het noorden is het koeler. Morgen zonnig en heet, 35 tot 39 graden en daarbij is het benauwd. Tegen de avond kans op onweer, maar het blijft warm en ook het weekend blijft tropisch. En dat was het ANP-nieuws.
1: Radio NL.
2: Zomertour. Het leukste feest op het plein en op je radio. Ivo Pasveer.
0: Yes, goedenavond. Welkom bij de Radio NL Zomertour. Je kijkt live mee via radionl.tv. En luistert natuurlijk mee via de radio. Gezellig. Op het podium momenteel Amar.

Wat zijn jullie gezellig. Jongens, even een applaus voor jezelf. We doen de laatste. En daarna stem in je hart. Wauw. Jongens, alvast de polonaise opzetten. De avond op zijn einde, maar ik heb nooit genoeg. Ik sta weer met mijn vrienden in mijn favoriete kroeg.

Jezus, wat warm. Jongens, ik ga nog één nummertje doen, maar ik wil even een slokje water nemen. Het is mijn nieuwe single. Wow. Het is warm. Liedje heet Stem in je hart. Wie zijn allemaal hier? Wie luistert allemaal naar de stem in zijn hart? Wie laat zich niet iemand anders bemoeien met zijn of haar leven? Jij wijst daar, ik zie het. Zij niet? Top, dan is het voor haar.

0: En ik wens nog één nummer. Nog één nummertje.
1: We hebben een tussendoortje, Jamar. Want al jouw collega's die zijn als ze proberen om het binnen te komen. Maar het is dusdanig druk. Dus ik stond net met je geluidsman te babbelen. Jamar heeft er wel plezier in. Dus
0: mag ik een medley doen?
1: Wat zei je?
0: Mag ik een medley doen?
1: Je mag ook een medley doen. Als jij dat leuk vindt, gaan we een medley doen.
0: Nieuw, hè?
1: Ik vind alles prima en het publiek vindt het ook helemaal te gek. En dan geef jou de artiesten die nu onderweg zijn weer even een paar minuutjes dat ze hier wel naartoe kunnen komen.
0: Okay.
1: Ben je er klaar voor?
0: 100%.
1: Het publiek is er klaar voor. Dames en heren, nogmaals een applaus voor Jamar!

ze lag te slapen. Ik vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Nu sta ik voor je. Ik ben weer blijven hangen in de kroeg. Zo'n nacht, ze weet het, heb ik nooit genoeg. Hoe was het? Dat was alles wat ze vroeg. Wat ze vroeg. Jongens, die twee handen lucht en we gaan zingen!

0: Het gaat iets mis met mijn oortjes. Een hele fijne avond.
1: Man, man, man, en zo krijg je heel Nederland in beroering. En het lukt jou iedere keer weer met alle gemak van de wereld. We hebben jou zo vaak welkom mogen heten op het podium. En dan zeggen we ook, het knuffelgehalte van deze man is dusdanig groot. Je bent omarmd door heel Nederland en blijft dit volhouden. Maar, want wij genieten met volle teugen en Ars ook. Let maar op, want je krijgt een gigantisch applaus. Dames en heren, Amar! Heerlijk, dankjewel. En een toegift uit een grandioze André Hazes medley. Wat we gaan doen, mijn collega Ivo die zit hier in de prachtig mooie VIP-trailer, zoals het zo mooi heet. Op het dak staan allemaal mensen die de zomertour meehelpen, opbouwen, afbreken, sponsoren en dat soort dingen. En daar beneden, achter de glazen wand, daar zit Ivo, onze collega. En die gaat nu even één liedje draaien, zodat wij vlug even wat om kunnen bouwen. En dan kunnen we zo meteen door met de rest van alle artiesten. Want tot iets over 12:30 krijgen jullie het beste van Nederland. Alles komt zo meteen nog voorbij. Ivo, het is aan jou.
2: Assen hebben er een beetje zin in.

0: Wesker van Barneveld op Radio NL tijdens de zomertour. We gaan snel terug naar het podium met Dirk Wouda.
1: Dankjewel, Ivo. Ja, leuk, hè? Rutger van Barneveld die staat morgenavond hier op dezelfde podium. En hij komt al heel vroeg in de avond. Want deze man die heeft natuurlijk ook een gigahit te pakken. Dat zullen de cijfers ook wel uitwijzen in de top 30 aankomend weekend. Dus die gaat morgenavond het hele land nog door. Maar de aftrap gaat hij morgenavond hier om 9 uur verzorgen. Rutger op het podium van Radio NL. Ik sprak hem net, de artiest die klaarstaat, en die zei van ja, ik heb wat fans beloofd dat ik pas om 10:30 zou komen. Maar ja, door wat wisseling in het programma wil ik wel een kwartiertje eerder. Maar hij is er helemaal klaar voor. Hij was er ook weer bij de afgelopen periode in onze muziekreis naar Turkije. En ook zijn vrouw was mee en die heeft ook een aantal liedjes gezongen. En het leuke daarvan is, ook zij gaat volgend jaar mee als artiest naar de muziekreis Turkije 2027. Maar nu mag hij het feestje gewoon vieren hier in Nederland op een volle brink tijdens de eerste avond van het TT-festival, de Radio NL Zomertour. Dames en heren, we gaan meezingen, want alle hits kennen jullie. Hier is Robert Pater!

Laten we even kijken met het geluid aan deze kant. Laten we even kijken. Jongens, het geluid mag een klein beetje harder aan die kant, want ze zijn niet te verstaan achterin. Jongens, we gaan een volgend liedje erbij doen. Eenzaam en alleen.

0: rest nog heel veel plezier vanavond. Ik dank jullie wel!
1: Het is toch fantastisch dat hij er ook dit jaar weer bij is. En we zijn super blij op de openingsavond van het TT-festival hier in Assen. Onze grote vrienden, volgend jaar ga je weer mee naar Turkije, Robert.
2: Jazeker.
1: Heel goed. We hebben er nu al zin in. Dames en heren, Robert Vaten!
0: Dankjewel!
1: Dankjewel. Het is een prachtig gezicht toen we vanavond begonnen. En de crew die was hier al de hele dag. En rond een uur of half zes kwamen wij aan. En dan zie je het plein. En dan denk je, we hopen dat het vanavond weer vol staat. Nou, de camerabeelden bewijzen het via radio.nl.tv. De Brink is weer afgeladen vol. En wat de mensen van de organisatie hier in Assen ook zeggen. Jullie hebben hem weer te pakken. De eerste avond, het drukste plein, zijn jullie bij Radio NL. Daar mag het feestje gevierd worden. En dat deden we een aantal jaren geleden ook. Toen had hij net de hit uit. En het werd meteen de nummer 1 in de Radio NL Top 30. En op een van de allereerste grote feesten van Radio NL was hij. En toen belden we van, joh, we hebben een aantal zomertours. Welke zou je graag willen doen? Hij zei, ik wil dat feestje nog wel een keer beleven toen het allemaal begon. Met de grote hit Engelbewaarder. Ik wil Assen nog een keer laten springen, laten beven. We gaan het beleven, dames en heren, want hij is hier. Speciaal voor jullie, Marco Schuitmaker!

Wauw, jongens, wat een mensen vandaag. Hoe is het met jullie? Jullie zien er allemaal te gek uit. Jeetje, wat een mensen vandaag. En de zomer is officieel begonnen deze week. Ik zie een paar mensen in oranje. Daar gaan we straks nog iets mee doen. Maar voor nu, ik ga jullie meenemen naar die zomer.

zie zo ontzettend veel mensen staan vandaag. Wie van jullie is hier het allergezelligste? Wat heerlijk zeg, om hier vandaag op het Radio NL podium te staan. En voor de mensen die van reis houden, we gaan met As een klein beetje op reis met z'n allen. Van Goes naar...

Dank jullie wel allemaal. Ik hoor zoveel mensen meezingen. Wie stond er nou net het hardste te zingen? En wie van die mensen is ook echt goed in zingen? Oké, dat zijn er een heleboel. En zijn er ook mensen die heel slecht kunnen zingen? Wat heerlijk. Want hier...

Dank jullie wel. Lieve mensen, wat denken jullie wat het gaat worden vanavond? Gaat Nederland winnen of niet? Hoeveel? Veel toch? Ik zie al een aantal mensen in oranje. Ik kan niet wachten om straks te gaan kijken, jongens. Maar 2 jaar geleden hebben we een kleine aanpassing gedaan. Ik vind het nog heel leuk om dat hier vanavond te doen. Want we veranderen de Engelbewaarder vanavond in de Oranjebewaarder. Voor

0: Hij zat er al in 1988, maar Marco, weet jij dat het vandaag precies 38 jaar geleden is dat Oranje Europees kampioen werd? Echt op deze datum.
1: Bijzonder, hè?
0: Ja, en jij zingt dan even 1988.
1: In 88 bestond hij nog niet eens, dus moet je nagaan.
0: Maakt niet uit, Marco, gewoon zeggen dat je nog steeds op trots op die jongens bent.
1: Tuurlijk, tuurlijk, zeker weten.
0: Hey, dankjewel. Voor jezelf, wat denk je wat het gaat worden dan vannacht?
1: 6-0, makkelijk.
0: 6-0, oh mensen, noteer hem even, Marco Schuitmaker. Dan gaan we binnenkort nog een keer een feestje vieren.
1: 100%.
0: Dames en heren, mag ik het horen voor Marco Schuitmaker. Dankjewel, Marco. Ik wil even een uitdaging aangaan. Dat doen we niet zo gek vaak live op de radio. Maar we hebben hier vrouwen ons, hebben we de mensen met deze prachtige ballon. En dan kijk ik even recht naar jullie. En dat zijn volgens mij een aantal dames. Die hebben deze ballon vast. Dames, willen jullie de ballon ook ruilen? Ik heb hier vier fantastisch mooie Radio NL caps met een waarde van bijna 80 euro. Wil je die ruilen voor die prachtige ballon? Ja, kom deze kant maar op. Dan gaan we ruilen ter plekke live op de radio. Ja, zo zijn we dan ook weer. Kijk, krijg ik jouw ballon, krijg jij vier caps voor al je vrienden en vriendinnen in het veld. Helemaal goed. Neem jij de caps mee, zet ze lekker op. Dan hebben wij een mooie ballon voor backstage bij Radio NL. En niet zozeer waar het om gaat, maar dan hebben we weer prachtig zicht op de camera. Daar ging het om. Dames en heren, we hadden het over voetbal. En één man die we er nu bij gaan halen, dat is absoluut een ware voetbalheld. Als het om de Europese wedstrijden gaat, gaat het om de Eredivisie, vindt hij het leuk. Eerste divisie vindt hij leuk. Maar vanavond Oranje, daar ligt zeker zijn hart. En dan zegt de kleding, hij stijl ook wel die hij aan heeft. En hij vertelde me net met welk liedje hij af gaat sluiten. En als we die zo meteen uit volle borst mee willen zingen, wordt het een topavond. Dames en heren, held en vriend van Radio NL, Pascal Redeker!

passen! Zijn we goed te passen? Nou, gelukkig jongens. Mooi weekend altijd dit. Ik ben er eigenlijk elk jaar wel bij en ook vandaag mag ik een acte de présence geven voor de mensen die mij niet kennen. Mijn naam is Pascal Redeker en ik ga een aantal liedjes zingen. Waaronder deze. Ik ga vanavond met mijn vrienden naar de kroeg. Hoppakee! Hey, hey, hey! Zijn er een beetje kroegtijgers aanwezig, jongens? Wel, hè? Nou, gelukkig. Fiets door de stad, want die kids hebben trek. Dus ik rij op die gracht weer op zoek naar een weg. Even samen eruit, ik ben eindelijk vrij. Het is een feestje voor hun, maar ook wel voor mij. Je vrouw neemt een wijntje, jij is een sloppie. En je

0: Het was Pascal Redeker en Na de Kroeg in de Radio NL Zomertour.
1: De Radio NL Zomertour.
0: Live vanaf de Brink in Assen. Je luistert naar de Radio NL Zomertour. Het grootste en het leukste feestje van het jaar voor Radio NL. En je bent er live bij via de radio. Meekijken kan ook, hè. Als je nu denkt van, joh, ik wil al die artiesten gewoon in levende lijven zien. RadioNL.tv. En je kunt ook nog naar de Brink komen, want het is hier nog tot laat gezellig op de Brink in Assen. En dat geldt ook voor morgenavond en zaterdagavond. Want ook dan zijn we hier nog te vinden op de Brink in Assen. Meer zometeen. Onder andere op het podium. Frans Duits, Django Wachter. En ik zag hem hier al rondlopen. Marco de Hollander komt ook zometeen langs.
1: Tot zover dit uur Radio NL Zomertour. We zijn zo bij je terug. Wil je niks missen? Kijk dan mee op radionl.tv. Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Vanaf vliegveld Eindhoven vertrekt morgen een speciaal hulpteam om te helpen in Venezuela. Daar waren afgelopen nacht 2 aardbevingen. Meer dan 60 reddingswerkers en 8 honden gaan zoeken naar mensen die nog onder het puin bedolven liggen. Er zijn zeker 188 doden, maar het aantal loopt waarschijnlijk op omdat er veel vermisten zijn. Bioscoopketen Pathé heeft morgen tientallen extra films ingepland vanwege de verwachte hitte. Ze verwachten dat veel mensen een filmpje willen pakken en van de airco komen genieten. Omdat veel scholen morgen de deuren dicht houden, zijn er vooral veel kinder- en familiefilms ingepland. En ook in Frankrijk is het nog steeds erg warm en liggen de ziekenhuizen vol met mensen die zijn bevangen door de hitte. Parijs voert daarom morgen een alcoholverbod in. Vanaf 12 uur 's middags mag er niet meer in het openbaar gedronken worden en 's avonds mogen supermarkten ook geen drank meer verkopen. In Kansas City, waar straks de WK-wedstrijd Nederland-Tunesië moet beginnen, is het perscentrum naast het stadion ontruimd vanwege naderend onweer. Het is niet veilig, zegt iemand van de FIFA. Het is nog niet bekend of de wedstrijd zelf wel op tijd kan beginnen. Die staat om 1 uur gepland. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft nog lang warm vannacht. De minima liggen tussen de 15 en 22 graden. Morgen is de heetste dag van de week met temperaturen van 34 tot 39, misschien wel 40 graden. Vanaf middernacht geldt code rood voor de hitte. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Radio NL.
1: Zomertour. Het leukste feest op het plein en op je radio.
2: Zomertour.
1: Ivo Pasveer.
0: Yes, welkom bij de Radio NL Zomertour vanuit Assen. We gaan snel terug naar het podium met momenteel Pascal Redeker.
4: Ik heb nog petjes en ik heb nog buttons. Degene die het hardste meezingt, die krijgt van mij een prijs. En laat je horen zingen.

Wat een feest, dat was ongelooflijk. Wie van jullie gaat er straks om 1 uur voor de tv zitten en kijken naar Oranje? Nou, weet je wat? Ik dacht, weet je, omdat het vanavond zo'n mooie avond is, die we zo kunnen afsluiten en nog langer kunnen zuipen, dat eigenlijk we vanavond zouden kunnen doen, gaan we even wat voor Oranje zingen. Want ik voel het, we gaan kampioen worden. En we winnen vanavond met 7-0. Hier gaan we, hoppakee, kom op. Wij houden van Oranje. En ik wil het hele plein horen meezingen. Gaan we samen doen.

0: Wow!
1: Deze was leuk,
0: ik zei het al, voetbaldier in hart en nieren. Toch ook even een voorspelling voor straks, Pascal. Wat gaat het worden?
1: Ja, ik zei al 0-7. We gaan gewoon met...
0: 0-7?
1: Ja, oh. We geven ze dubbel Jantje. Dubbel
0: Marco
1: Jantje.
0: Al 0-6, ja. Jij 0-7. Het wordt een hele fijne oranje nacht.
1: Ja. Als ik in de kroeg zit, dan krijgen we elk doel een borreltje. Dus dan,
0: dan komt het bij jou wel goed. Het wordt nog een lange nacht, die dampe nachtnacht op richting de vrijdag. Dames en heren, een prachtig mooie ode aan André Hazen met Wij houden van Oranje. Maar wij houden van deze man, Pascal Redeker! Dankjewel, Pascal. Zoals jullie weten, en voor de mensen die dagelijks naar Radio NL luisteren, die horen dan de aankondiging van de zomertour. En dan hoor je al die artiesten voorbij komen die dan op het podium gaan. Hier in Assen, binnenkort in Rode. En we gaan afsluiten later dit jaar in september. Is het 12 september in Ridderkerk met een grote artiestenshow XXL. Maar ieder jaar zijn we op zoek naar een leuke tune van een bekende artiest. We hebben al heel veel artiesten gehad die dat hebben ingezongen. Nou waren wij toevallig met z'n allen in Turkije. En toen was het liedje net een week of twee uit. En daar hadden we het gevoel dat dit misschien wel de grootste hit van 2026 zou kunnen worden. Het zou wel eens de grootste zomerhit kunnen worden. En aankomend weekend staat hij gewoon voor de 10e achtereen volgende week op de hoogste positie in onze hitlijst. We hebben hem de vraag gesteld. De tune van de zomertour. Zou je die in willen zingen? Met alle liefde. Dames en heren, hij is hier voor jullie, de nummer 1 van Nederland, Justin de Wit!

Wauw, Asu, wat niet normaal zeg. Jullie zijn nu al zo fantastisch. Dit is pas de eerste dag. Het is bloed, bloed, bloed heet. Maar jullie zijn toppers van Radio NL. Jongens, we hebben een heel weekend te gaan met Radio NL artiesten. En waaronder ik mag ook zingen. Al voor het vierde keer. Gewoon afgelopen 4 jaar ben ik iedere donderdag hier te vinden. Maak van elke dag een feestje. En lang leven de lol.

Als u bent op zoek naar iemand. Ze is ongeveer 25 jaar oud. Ze woont in Assen. En ze is blond. Ja. Ik heb haar gevonden, Alles goed? Hoe heet je? Brittany? Wat zeg je nou? Mandy. Mandy, een hele mooie naam natuurlijk. Ben je het gezelligste mens van Assen? Je wel, toch? Mandy, kan je het hele plein de Polonaise laten lopen? Dames en heren, volg Mandy. Mandy heet vandaag geen Mandy, maar Mandy heet

0: Hibberdebiep! Jongens, we hebben natuurlijk wat te vieren. We zijn vandaag gewoon lekker doorgegaan. We zijn bij Radio NL! Yeah. Ik mag ook vieren. We staan op nummer 1! Yeah. Ik heb een klein verzoekje. De leukste presentator van heel NL. Ben ik op zoek naar. Als we samen roepen teken, teken, teken, teken. Teken, ben je er nog? Teken.
1: Ja, ik ben er.
0: Ik wil je niet vragen om te zingen.
1: Nee, dat doen we. Even een stapje naar voren, dan sta ik goed in beeld.
0: Jongens, mag je een groot applaus voor Teken?
1: Hey.
0: Teken, ik heb wat voor je. Ik heb voor 2 weken terug, mocht ik zelf een gouden plaat ontvangen. En dat is meer dan 10 miljoen streams. En daar hebben jullie luisteraars van Radio NL heel erg aan meegeholpen. Jongens, ik ben jullie ontzettend dankbaar. En dan wil ik Radio NL een heel warm hart toewensen. En ik heb wat voor je.
1: Oh, kijk eens.
0: Hebben we hem al gezien? Teken, deze is voor jou. Een gouden plaat in Radio NL.
1: Dit is geweldig.
0: Alle DJ's van Radio NL, hartstikke bedankt. Alle luisteraars ook hartstikke bedankt. Deze is voor jou.
1: Super, jongen. Wij gaan deze een hele mooie plek geven. Je weet het, we hebben kort geleden met elkaar gesproken. En toen zij al 11 jaar geleden begon ik met zingen. Heb je dromen? Ja, ik wil graag een keer een interview doen bij Radio NL.
0: Inmiddels, serieus?
1: Dat was echt jouw grote wens. En inmiddels heeft hij al zoveel interviews gegeven. En ja, al jouw liedjes geweldig. En toen stonden we met z'n allen in Turkije en toen deden we weer cheerio. En we hadden met z'n allen zoiets, dit gaat hem worden. En op dinsdagmiddag zaten we bij het zwembad, hadden we een artiestenmiddag. En toen riepen we gewoon vol bluf, dit gaat de nummer 1 worden. Dit gaat de nummer 1 van de zomer worden. En zie daar, en hier een fantastisch mooi, geweldig exemplaar. 10 miljoen streams. Dames en heren, het applaus is niet alleen voor Radio NL, maar zeker voor deze grootheid en zijn hele team. Justin de Wild!
0: Jongens, dames en heren, gaan op laatste Radio NL!
1: En we gaan hem sowieso een heel mooi plekje. Oh, ik hoor net dat we een foto.
0: Even een foto van.
1: Weet je wat, doen we hem zo? Jij aan die kant.
0: Jongens, al die handen er lucht
1: in! Jullie mogen zwaaien!
0: Denk je, we zullen nog 1 keertje samen doen. Samen doen.
1: Ga je hem doen?
0: Zolang ik geen
1: vogels hoor fluiten,
0: ga ik niet naar buiten.

0: Wow. De nummer 1 en dan te bedenken, dames en heren. Het begon bij Radio NL met een prachtig mooie tour op de vrijdagmiddag. Je bent vier vrijdagmiddagen langs bedrijven gegaan die zich opgegeven hadden. En daar werd de vrijdagmiddagborrel gevierd. Polonaise werd er gelopen. Je bent op diverse locaties geweest. En het eindresultaat. En dit is nog maar 10 miljoen. Maar daar gaan nog een aantal nullen achter komen. Let maar op de komende periode. Dames en heren, met trots mogen we hem nog één keer groots afkondigen. Want hij is de nummer 1. En de nummer 1 staat altijd bij Radio NL. Zo ook vanavond. Mag ik het horen voor Justin de Wild?
1: Jongens, dankjewel.
0: En we gaan hem morgen ophangen. De eerste volgende keer dat je bij ons in de studio komt, dan hangt hij. Zeker weten.
1: Gaan we doen.
0: Geweldig. De laatste foto voor de socials. En dan hebben we hem. Dames en heren, Justin de Wild. Heerlijk jongens, dat verdient hij, hè? Dat verdient hij. En volgend jaar komt hij gewoon weer in Assen. Bij deze maken we de belofte. We gaan het volgende feestje vieren, want Radio NL is het station van de feestmuziek. Radio NL is voor de grote glimlach. En Radio NL is de afgelopen dagen ook van de flatscreens. En als het vanavond allemaal goed uitpakt, dan gaan we lekker naar de volgende ronde met z'n allen op het WK. En dat betekent dat deze mannen aankomende maandag de cabrio weer mogen pakken. En dan gaan ze het land in om wederom een luisteraar van Radio NL blij te maken met een flatscreen. Het Oranje Feestje gaat een hele grote piek beleven hier op de Brink in Assen. Laat het horen voor de Dikdakkers!
2: Wow! Jongens, we hebben hem! De Wereldcup! Waar zijn die handen? Weet je wat we doen?

Oké, jongens. Twee handen in de lucht. Want wij gaan vanavond voetballen. We gaan vanavond om 1 uur spelen. We gaan vanavond Tunesië verslaan. En dan...

0: Lieve mensen, mag ik een heel groot applaus voor de grote baas die hier alles in goede banen leidt. Hij is morgen jarig, dus over een paar minuten, de burgemeester van Assen, Marco Oud.
1: Ja, daar is hij. Een goede bekende van ons, Hans, ondertussen. De vele jaren dat wij hier in Assen zijn, is hij er ook altijd bij.
0: Marco, vertel eens even, hoe gaat het in Assen?
2: Nou, het gaat hartstikke mooi in Assen en ik wil jullie gewoon vanavond bedanken. Jullie weten, Hans en Anton zijn vanavond voor het laatste op het IT-festival. Dus zou willen zeggen, één heel groot applaus voor Hans en voor Anton.
0: Ja, Marco. En wij zingen natuurlijk voor het publiek. Maar het publiek gaat zometeen voor jou zingen. Want ik weet dat je over een half uurtje jarig bent. Lieve mensen, we gaan met z'n allen inzetten. Lang.

0: Blanco, dankjewel. Namens deze alle mensen hier op het plein en op alle andere pleinen. Dankjewel dat we hier weer mochten zijn. Maak er nog een mooi TT-weekend van. En alle medewerkers van de gemeente Assen natuurlijk. Geef ze een groot applaus. Dankjewel.
1: Dankjewel.
0: Ja. Oké, mensen, we gaan het tempo een beetje opvoeren. Spreid allemaal even je linker en rechterarm. Maak een beetje ruimte bij de buurman en de buurvrouw. We gaan jullie meenemen. 3,5 minuten over Assen. Zijn we er klaar voor, jongens? Dit is het vliegen.

0: giraffen zo hoog.
1: En jullie?
0: Wow.
1: Springen.
0: En ik spring, spring, spring steeds maar hoog.

0: altijd zo hoog.
1: En jullie?
0: Wow.
1: Springen.
0: En ik spring, spring, spring steeds maar hoger en ik zwem.

0: mooiste dag. Applaus voor jullie zelf! Ja, lieve mensen, we zitten volop in die WK voetbal. En jullie horen het op Radio NL. We zijn al bij 3 winnaars geweest met een flatscreen TV. Maar we gaan door. En als Nederland natuurlijk gewoon wint vanavond. Ja, dan wordt het een heel lang mooi voetbalseizoen. En dat willen we ook, hè?
1: Ja, Anton.
0: We gaan met z'n allen.

0: als we wereldkampioen zijn. Lieve mensen, mogen wij met jullie op de foto?
1: We gaan de mooiste foto van deze avond maken. Zijn jullie er klaar voor? 3, 2, 1.
0: Oké, doen we nog één keer. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oké, lieve mensen. Eén in het jaar stoppen de dikdakkers. Wij staan hier voor het laatste jaar. En we willen jullie nog één keer onze grote hit zingen. Cowboys en Indianen.
1: Onze tv-winnaar.
2: Die handen, die handen, die handen.

0: mensen. Laat horen dat dit het gezelligste plein van Assen is. Kom, pak je lasso, maar jullie. Assen, dat kan harder. Steeds op zoek naar avontuur. En nou jullie, kom op. Heb jij me gevangen? Zomaar en van me hele. Dank jullie wel!
1: Jullie waren super! Dank je!
2: Ik ga nog één keer even omgekleed, speciaal voor jullie mannen.
1: Dank je goed hoor.
2: Ja, dat dacht ik. Dames en heren, wij hopen natuurlijk dat Oranje de finale gaat halen in New York. En dat deze beker weer terug gaat naar Nederland. Maar er is nog een finale. En de jongens zeiden het net al, Hans en Anton. Het is hun finalejaar. Zij gaan 13 december stoppen, definitief. En dit was dan echt de allerlaatste keer, want jullie waren er jaar op jaar bij in Assen op de Brink. Straks gaan we juichen voor Oranje, maar jullie mogen nog één keer alles uit de kast halen voor deze twee mannen, want het was de laatste keer op de zomertour. Mag ik een oorverdoverapplaus voor de Dikdakkers! Mannen, we hebben de afgelopen jaren voor jullie genoten. En dat zullen we de komende maanden zeker nog doen.
1: Ja.
2: En de komende weken hoop ik ook. Want hoe vaker jullie bij ons in de studio komen, hoe meer tv's eruit gaan. En hoe beter het met Oranje gaat. Wij gaan het feestje vieren met Anton en Hans.
0: Dankjewel.
2: Nou, jullie hebben vanavond alles al gedaan. We hebben gevoetbald, we hebben geroeid, we hebben keihard meegezongen. En dat meezingen gaan we nu doen. Maar we gaan ook Polonaise lopen. En er wordt wel eens gezegd, beneden de rivieren kunnen ze alleen Polonaise lopen. Nou, dames en heren, wij als Noorderlingen, laten we met z'n allen trots zijn. We gaan Polonaise lopen. Hij is hier voor jullie, Mr. Polonaise, de koning van de Polonaise, Marco de Holle.

0: feest ook weer met deze grootheid. Ja, vorige week had je je eigen grote zomerfeest. En nu is er nog een keer dubbeltjes over hier in Assen. Dames en heren, Marco de Hollander! We gaan richting de finale. En ik zei iets over 12:30, dan is het einde in zicht. Maar we lopen nu al iets uit. En ik hoor allemaal plannen wat er achter het podium wordt geregeld. Het zijn allemaal mooie muzikale verrassingen. Maar zijn er mensen die op tijd thuis moeten zijn? Nee toch? Als er 10 minuutjes uitlopen, is er niks aan de hand, toch? Lijkt mij niet. Want we gaan richting de finale en we hebben nog 3 grootheden aan jullie voor te stellen. En nu gaan we er een man bij halen die kort geleden zijn eigen fandag organiseerde in Brabant. En het leuke daarvan was, we hebben een prachtige actie mogen doen op Radio NL. De fans waren vroeg in de middag allemaal aanwezig. En er was een afterparty die tot in de kleine uurtjes doorging. En het mooie is, fans in Nederland, België, maar zelfs uit Duitsland zijn ze naar zijn fandag gekomen. En als we het over feest in Nederland hebben, het verhaal van die haan in dat kippenhok waar het helemaal misging. Hij zit af en toe gewoon in de caravan. En als hij dan zegt, ons moeder zei nog, dan weten jullie meer dan voldoende. Hij is vanuit Brabant naar het Hoge Noorden gekomen. Hier is Jan Biggel!
1: Hey Assen, hier ben ik weer! Meewals, moeder zei!

Ja, mensen, ons moeders en zeeën, mensen. We zijn hier nou in Assen. Leuk feestje in ieder geval met Radio NL. En mensen met feest, hoort bier. Dus als ik tegen Hulda Plein zeg, wat doen we met lege pullen? Dat klinkt lekker, hè? Zullen we het nog een keer doen? Wat doen we met lege pullen? Jo, begin, laat maar komen. Wat doen we met lege pullen?

0: Ja.
1: Mensen, het is altijd leuk om een beetje met elkaar mee te zingen. Heb ik een leuk liedje voor jullie? Jullie doen het lalala gedeelte. Dat moet lukken, al die drank. Doe ik de tekst wel. Zullen we doen? Laat me komen.

0: einde. Nacht, zou ik maar zeggen.
1: Een fijne nacht, wilde je zeggen.
0: Ja.
1: Ja, dat gaat het voor sommigen ook echt wel worden, Jan. Die houden het gewoon 3 dagen vol hier in Assen.
0: En dan moet de voetbal wel beginnen, hè?
1: En dan moet dat... Het voetbal krijgen we nog. Dames en heren, er wordt in Nederland wel eens gezegd... Het is pas een feest als Jan Biggel is geweest. De afgelopen 15 minuten is dat resultaat meer dan geleverd. Vriend van Radio NL, je hoeft hem maar te bellen. Of het nou 's ochtends, vroeg, 's avonds, laat, midden in de nacht is. Deze man staat altijd voor ons klaar. En dit zijn de ambassadeurs van het Nederlandse lied. Jan Biggel! Dankjewel Jan en een hele goede reis terug. Op naar de camping. En het mooie is, wanneer je dan de zomertour hier hebt... en je gaat nu richting de finale met de laatste twee die we op het podium mogen halen. Het zijn beide vrienden van Radio NL. Ik zeg het heel vaak, maar dat meen ik dan ook echt. Want we begonnen in 2005 met onze allereerste uitzendingen. En vanaf dat moment leerden we hem kennen. De eerste grote hit was meteen raak en er zijn er nog tientallen achteraan gekomen. En voor de mensen die hem de afgelopen jaren hebben gevolgd, het is het ene hoogtepunt na het andere hoogtepunt. Duetten met heel veel grootheden en overal waar hij komt en of hij nou staat, zit of ligt, de stem is altijd goed. En hij weet overal een feest van te maken. Jullie gaan niet stilstaan, jullie gaan het volle borst meezingen. Want als ik zeg dat hij hier is, de Gypsy King van Nederland, Django Wagner!
2: Zo, en een aankondiging, dankjewel.

Goedenavond iedereen! Oh. En ik zei natuurlijk al een heel tijdje, zei ik graag, en ik luister nu naar alle artiesten die al zijn geweest. En dit is gewoon één geweldig feest hier! Maar als ik het anders zou doen, hoe zou ik het dan doen? Volgens mij is het zo.

als ik het anders zou doen. Maar als jij komt voor.

0: zoals jij kon voelen. En hier mensen, het is alweer een paar jaar geleden dat ik samen heb getoerd met de echte vrienden. Frans Duis en Peter Beense. Nou is Frans natuurlijk vandaag wel hier. Peter jammer genoeg vandaag niet. Maar ik wil wel een heel groot en daarom applaus vragen natuurlijk. Voor mijn maatje al heel veel jaar. En dat zal natuurlijk ook nog heel veel jaar blijven. Geef me heel groot en daarom applaus. Frans Duis! Dat ziet er goed uit.
1: Mag jij zeggen, zo. Goedenavond Assen! Mag ik even een onverdovend applaus voor mijn vriendje Django Wagner? En wij zijn echte vrienden. Waar staan de fans van Peter Beense? Waar zijn ze? Waar zijn ze?
0: Ja, we gaan hem samen doen. We gaan hem samen doen. De stuk van Peter gaan we samen
1: doen. We doen het gewoon.
0: Hij gaat zo.

mensen. Mag jullie al hartelijk bedanken. Ik vond het super gezellig, maar hoop je leuk. En geef natuurlijk een heel grote dame een applaus. Want dan gaat het natuurlijk verder. Onze eigen verhaal.

0: beetje. Alle mannen, alle mannen.
1: Bonjour madame, ik werd verliefd toen jij hier binnenkwam. Geef de avond van je leven. Je zegt me iets, ik kijk je aan. Kan je niet verstaan?
0: Het lijkt mij gezellig hier bij Radio NL. Twee handen in de lucht. Twee handen, we gaan.

Ik ben mijn loods aan het opruimen en dan kom je af en toe kom je wat tegen. En ik kom een sjaaltje tegen van een kleine 35 kilo geleden. Maak hem even open. Pas op, hè, ik ben aan het gooien. Het zit natuurlijk in de plastic. Ik heb er een aantal bij me, hoor. Dus rustig aan. Ik probeer ze allemaal een beetje zo verdeeld weg te gooien. Achterin. Here we go. Mag ik van jullie allemaal 5 vingers in de lucht? 5 vingers. Weet je waarom? Er zitten 5 in.

0: Ik heb er nog een paar. Ik heb er niet zoveel meer. Zijn er misschien ook nog fans vanavond van Lange Frans? Hebben die? Nee, die zijn er wel, die zijn er niet, jongens. Nou, en mijn laatste nieuwe single is in een samenwerking met Lange Frans. Wie van jullie viert er vakantie in eigen land? Wie? Daar gaat het... Hij staat ook lekker, joh. Ja, daar gaat namelijk het hele liedje over. En hij is getiteld Tour de France. Maar ik noem hem gezellig Hey Frans.
1: Je m'appelle France.

Vinden we hem gezellig? Ja. Oké, dames en heren, jongens en meisjes. Het is bijna zover. Nog een kleine 25 minuten. Als het goed is, gaan we dan met de leeuw weer los. Hebben we er een beetje zin in? Dat is top, jongens, dat is top. Ik neem jullie mee terug in de tijd. Vanavond niet met Yves Berendsen, maar we gaan terug in de tijd met Francie Duits. Terug naar 2005. Bijna laatste vraag. Kennen jullie deze nog?

Ik kijk doelloos naar de hand. Wacht op je voetstap in de gang. De klompen geleidt mijn stil verdriet.

0: Het was Frans Duits en jij denkt maar dat je alles mag van
1: de Radio NL Zomertour.
0: Als afsluiter van de Radio NL Zomertour voor de donderdagavond. Nou, zometeen dan gaat Oranje natuurlijk beginnen. Mocht je voetbal gaan kijken, heel veel plezier. Ja, en mocht je toch gewoon aan het werk moeten horen en langzaam de ogen dicht gaan doen. Morgenavond zijn we er gewoon weer vanaf 6:30. Is dag in dag uit er gewoon. Daarna de Zomertour en vanaf 3:00 een speciale gezeur met Leur. Want Lars van Dijk die neemt het over hier vanuit Assen. Voor u slaap lekker en heel graag tot morgen bij de volgende dag Zomertour uit Assen.
1: Dit is de muziek van Radio NL.

alles grauw en grijs in het aardse paradijs. De natuur kun je straks kopen om nog eens door het bos te lopen. Wat je eerst hebt moeten slopen, want het stond zo in de weg. Die natuur, dat was een

0: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 1 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Het WK-sprookje van Curaçao is voorbij. Ze verloren hun laatste wedstrijd van Ivoorkust met 2-0 en zijn ermee definitief uitgeschakeld. Duitsland verloor met 2-1 van Ecuador, maar is wel groepswinnaar. Als Ecuador had verloren of gelijk gespeeld, was Nederland nu al zeker van de volgende ronde. Oranje begint nu aan hun wedstrijd tegen Tunesië. Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen is afgelast door de hitte. Er werden 70.000 mensen per dag verwacht en sommige mensen zaten al op de camping. En PostNL bezorgt geen post in provincies waar code rood is afgegeven. Pakketjes worden wel gewoon bezorgd, net als rouwpost en medische post. Als de stikstofaanpak van een bepaalde provincie goed werkt, kan die provincie sneller van het stikstofslot af. Dat meldt RTL Nieuws op basis van uitgelekte plannen van het kabinet. De stikstofplannen worden komende middag officieel gepresenteerd, maar achter de schermen wordt nog druk onderhandeld. En acteur Milan van Waardenburg is tijdens een voorstelling in Maastricht in elkaar gezakt, meldt L1. Hij speelde in een openluchttheater in de musical Bokkenrijders. De show is meteen stilgelegd. Het is niet duidelijk hoe het nu met hem gaat en of het door de hitte komt. Door het weer was de voorstelling al een half uur later begonnen. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft nog lang warm vannacht. De minima liggen tussen de 15 en lokaal 25 graden. Overdag is het zonnig en erg heet met temperaturen van 34 tot 39, misschien wel 40 graden. In een groot deel van het land geldt code rood vanwege de hitte. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Rainbow Events voor openings.

0: vergroten. RainbowEvents.nl.
1: Spot goedkoop.
2: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf Van der Veen.
3: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, open laadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op

0: De grootste in Nederlandstalige muziek.
1: Radio NL. Altijd aan.
2: Ik maak me niet druk als het gaat om verhalen. Het leven gaat gepaard met afgelopen.

0: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 2 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. PostNL bezorgt vandaag geen brieven in provincies waar code rood is afgegeven voor de hitte. Pakketjes worden wel gewoon bezorgd. In Biddinghuizen gaat het megafestival DEFCON 1 niet door. Sommige mensen zaten al op de camping. En supermarkten Picnic en Albert Heijn houden 's middags hun bezorgers binnen. Er varen even geen schepen meer door de straat van Hormuz. Het was juist net weer op gang gekomen, maar gisteren werd een schip in een ander deel van de zee bij Oman aangevallen. De internationale scheepvaartorganisatie wil eerst uitzoeken wat daar is gebeurd. Een paar Nederlandse schepen zijn wel veilig doorgevaren. Koning Charles is niet van plan om op Buckingham Palace te gaan wonen na de renovatie van het paleis. Daarmee komt na bijna 200 jaar een einde aan Buckingham Palace als woonpaleis. Het paleis wordt nog wel gebruikt voor officiële zaken. Charles maakte ook zijn belastingaangifte openbaar. Hij heeft vorig jaar 15 miljoen euro aan de fiscus betaald. En Dick Advocaat is trots op zijn Curaçaose ploeg, ondanks dat ze met 2-0 zijn uitgeschakeld door Ivoorkust. Ze mogen trots zijn op zichzelf, ze hebben laten zien wat ze kunnen, zei hij. Het was waarschijnlijk de laatste wedstrijd als bondscoach voor Advocaat. Hij is 78 en heeft al een paar keer zijn pensioen aangekondigd. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft nog lang warm vannacht. De minima liggen tussen de 15 en lokaal 25 graden. Overdag is het zonnig en erg heet met temperaturen van 34 tot 39, misschien wel 40 graden. In een groot deel van het land geldt code rood vanwege de hitte. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Rainbow Events voor openings.

Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, open laadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op